0: toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Friese man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeer. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeer...

0: Huh?
1: Waarom? Waarom gist naar huis?
0: Best wacht aardig en gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Maar joh, wat het dan net. Is je vogel een weekend vast wel weg?
1: Ja, ik ben er wel weg, maar...

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de geervetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

In deze skrauske negerij. Heus brood, maar nou is het oer. Verbaan het skip in het vaie vuur. Jou mee de hand, wie gen je wij.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De stichting die dwaakt door de skiernis van Makkum, die dreigen even daklis te worden. Maar er is lucht aan het einde van de tunnel. Is daar als meer hoor.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Roxette. En Joyride.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: We dragen de skiertenis van Makkenbuurt. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer.
0: Ja, de stichting die waakt over de skiertenis van Makken, die driegen even daklicht te worden. En leerlingen in Rotterdam die komen in actie om beter recyclen te leren. En dat is net altijd even makkelijk.
4: Nou, mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
0: Oh, eer mijn ouders. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is de editie van 22 mei. Het is Freed en Fijke, die is weer wekker.
5: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat die heidel op een kop kreeg. van, hé, nou leer ik het je goed en nou verstier je het
0: weer. Verstier het weer op de regionale radio.
5: Nou, mooi. De zoektocht naar de vermiste kuider op Saba, die is stilhein. En squallen hier en mij de examens hield iets vaker externe surveillanten.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Eerst wat bewolking, maar de zinne die komt er dadelijk bij. Het wordt een heerlijke dag met 24 graden.

0: Telau en we zijn wie we zijn.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Donkere wolken die hongen skoffboppen de weg in Makkum. De stichting Op Makkum, die er al zo'n 2002 thuis had, die driegen uit neet dat monumentale pont uit te matten. Hoor je toch een flinke hierverheging van de gemeente. Nou, liet er dus lucht om de eind van de tunnel. Verslaggever Dennis Terpstra, die ging naar de weg en die praatte dan maar Jan Lutgendorf van de stichting. En die had zijn reactie op dat nijs.
3: Nou, daar ben we heel blij mee. We hebben wat problemen met de gemeente. Want die moest een marktconforme huur vregen aan ons. Ja, wij zijn een hele iets instelling. Dus dat we voor ons eigenlijk net het waan. Dus wij dreigen hier uit te moeten. Wij hebben gesprekken omgekeerd met de gemeente. En toen kregen we een gegeven moment het aanbod om zelf de waag over te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor. En zo ben wij op het spoor komen van de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland.
4: Want waarom kon je hem zelf net overnemen?
3: Nou, dan heb je expertise van nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd worden moet of renoveerd worden, dan moet je experts inhuren. Ja, die moeten wij inhuren. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen. En dat zij nou ik het voornemen hebben om de waag oor te nemen van de gemeente. Dus dat betekent dat wij in die zin net die hege huur krijgen. En je gewoon zitten blijven kennen en de waag broeken voor iedereen toegankelijk houden.
4: Weet je eigenlijk waarom de gemeente niet eens de huur afheegje voor?
3: Sinds 2016 is er een wet markt en overheid en die verplicht het de overheid om marktconforme prijzen te heffen. Want anders concurreren ze tegen commerciële bedrijven en instellingen. En dat mag net meer. Nou is daar een uitzondering op mogelijk. Alleen ja, die moet de gemeente dan wel even verstellen, dat door de gemeente hier, dat culturele en maatschappelijke instellingen die huren net hoeven te betalen. Maar ja, dat is in Zuidwest-Friesland helaas nog steeds net gebeurd.
4: En hoe belangrijk is het nou dat je meer inblijft? Hoe belangrijk is dat je meer in de waag zit? Hè?
3: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Dit is een mooie onrinplak midden in Makkum voor mensen die het Makkum bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken. We hebben rondleidingen erop maken. We dragen de skiernis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien de archieven nog wel ergens. Maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
4: Jouw zie ik een keer werken met de VVV, toch? De lokale VVV.
3: Ja, de VVV die zwalgt ik wat erop maken hinnen. Die zit dan derres dan derres. Daar hebben we al gesprekken met hand van zodat hier ik in kennen. Die gesprekken geven we dit jaar verder wel met hun vieren. En dan hopen we dat we in 2020 de VVV-functie hier in de waag krijgen kennen. Dat zou helemaal ideaal zijn, want dan weet de toerist nu altijd te vinden.
4: Nou, een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste trekker van toeristen is Tichelaar.
3: Ja.
4: Ik ben gekrekt dat ik even binnen was. Ik zei, oh, je hele mooie pontjes en oren dingen steen. Je hebt nu een tentoonstelling, toch? Hoe ja. Tichelaar.
3: Ja, we hebben nu een gearworking met de nieuwe stichting Makkumer Tichelwerk. En die hebben een heel soort aardewerk van Tichelaar verzamelen. En die heeft vorig jaar al in de Donia-tjerken de tentoonstelling gehad. En die wonen graag dit jaar in de waag. Dat is voor hun ik. Want dit is toch een onrinpunt voor iedereen. Dus we zijn heel blij met deze tentoonstelling. Vorige week hebben we hem open en het eerste weekend hingen we voor 1200 bezoekers in PMI's. Dus dat gaat helemaal goed komen. En het is een bijzondere tentoonstelling. Want inderdaad, Tichelaar aardewerk is hoe de hele verhaal verneemt. Dus de mensen komen nog steeds in Makkum en die vregen je dan om Makkumers van. En waar is Tichelaar? Nou ja, die zit onder Roenwaai, maar daar is niks te zien. Nee, ze kennen nou naar de Waagtaar, want daar is genoeg te zien.
0: Nou, dat is toch mooi dat zo oplost is.
1: De media van de Moor.
0: Tegelaar, ja, altijd maar ik altijd op het mandje denken, hè? Mandje van Makkum.
5: Mandje van Makkum, ja.
0: Ja. Tegelaar.
5: Goed. Maar ja, door in de waag ken je dus alles bezien.
0: Ken je alles dus ja. Rustig bezien.
5: Nou, de gouverneur van Saba, Jonathan Johnson, die het witte litten dat ze de ziektocht naar de vermiste kuider, de Nederlander Erik Matthijssen op het eiland beëindigen. Aurone Wieke heeft meerdere teams onvermoeibaar zocht, zei Johnson. Maar ja, hij is helaas net voen. Hij maakt op woensdag 3 mei een kuiertocht. En daarna is hij vermist te rekken. In overleg met het crisisteam is de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te beëindigen, zei Johnson dus. De vermiste man die wie op Saba om in een team te werken om een communicatietour voor Defensie. En hij wie als ambulanceverpleegkundige in Nederland onderdeel van het ziekteam, USAR. En leden van het team, die had Aurone dagen ik mij speurhoen, hebben ze ik nog zacht. Mariniers, politiemeesten, brandwachtmeesten en vrijwilligers die binnen Aurone Wieke dus heel wat ontziek in West. Er zijn botenbroekt, drones, helikopters. Meesting is vregen, bewenders is vregen om camerabeelden te checken. Maar er is geen spoor van Erik Matthijssen Foon. Ja, dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt, zei Johnson. Onze gedachten en ons meeleven gaan uit naar Eriks familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende. En hoewel de zoektocht is beëindigd, hopen we dat er te zijnde tijd een definitief einde komt aan deze tragedie. Maar als zo'n man in de zee vallen is,
2: ja,
5: dan moet je maar afwachten als dat definitieve einde er ooit komt. Examenkandidaten die zorgen heel iets vaker net hun eigen leraar, maar een boetensteende tafelsjog houden. En dat doet blijken uit een onderzoekje van nu.nl. Die surveillanten die worden onder oren inhierd omdat er nou extra yield is voor het verlegen van de werkdruk. Ja, en leerlingen die heb ik vaker onvullende hulp nodig. En worden er meesten inhierd. Het yield is er. Er is wel kritiek trouwens. Want er zijn natuurlijk meesten die doggen dit al langer. Maar de meeste van die squallen, van die inhierskwallen, die binnen de pas mij begon in 2022. Toen kwam dat werkdruk yield beschikbaar. En hebben ze dan net een heel soort ondervinding. In elk geval voor de komst van de werkdruk gelden maakten we slechts sporadisch gebruik van externe surveillanten, vertelt de rector van een squalle in Eindhoven. Nu hebben we een pool van 8 externe plus 2 toezichthouders die er het hele jaar door zijn. En die surveilleren ook tijdens gewone toetsen of vangen een klas op als de docent ziek is.
2: Oh?
5: Ja, maar dan hebben ze dus wel vaker een vreemd gezicht voor de klasse.
2: Ik weet nog van het hbo, dat vind dan altijd wij een paar keer in Meppes eigenlijk.
5: Ja.
2: Die waren offline.
5: Die waren nog niet. Ja,
2: weet je hoe dat dan werkt? Dat is een vrijwilliger gezien.
5: Ja, dat is
2: flauw idee.
5: Ja. Maar nou was ze in hier.
2: Op zich, ik denk wel zoen dat net op de bekende gezicht ben.
5: Ja, misschien heeft dan toch dat die gauw er even een eertje tegen knieën van
2: Aten.
5: Ja.
2: Ik weet het net.
1: Zes het maar.
2: De orde komt van je pakken web, hij wel ontzag meer stof volgens mij.
5: Dat was
2: respect in elk geval.
5: Ja,
2: ik kan toch helpen.
5: Ja.
2: De eerste koffieplaten die komen alweer binnen. En natuurlijk is hofleverancier die Hettel weer een plaat instuurt van de Stones. Maar dan daar ik de vraag, Joert. Hoe was er deze week eindigen met welke plaat? Dit is Dien Kongers.
5: Ja, Arno die zit op de beurs en die zei het ik al van, kun je me even een lekker Simmers noemer draaien?
2: Nou,
5: dat is ik altijd goed.
2: Er kwam eerst al wat van Jody Bernal binnen, dat hebben we toen.
5: Nee, een noffelijk, een lekker Simmers plaatje.
2: Ja, dat is
5: het. Jody Bernal.
2: Het is relatief. Jody Bernal kan een koffieplaat lezen. 0620 voor jou en Jochen. Of de Omroep app. Stil maar even terug.
1: Omroep Fries

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizond Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Oh, de telefoons of laptops. Ja, wat mast er eigenlijk mij? Leerling van Jochen Basiskwal in de Friese Maarten en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles goed te witten. Sterker nog, daar maakt ze een wedstrijd van. Verslagjouwer Daniel Kooistra van Radio Spollenburg, die zegt op basiskwallen de schakel in Rotterhouden bij deze e-waste race. Leerling Eisen die wil wel graag meedoen, maar had eigenlijk geen flauw idee hoeveel elektrische apparaten er tussen nog vinden kan.
4: Nou, mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
5: Oké, en heeft hij het wel op de goede manier voor het gooit, denk je zo?
4: Ik hoop het.
5: En denk je hem, heeft het nog een wat oorskwaal, maar denk je hem dat je hem heel hoog eindig is?
4: Ik denk wel dat we hoog eindigen, ja.
5: Iris, je maakt weer een gastwijs gewoon, zo heb ik nog een beetje bezig. Wat voelt van die gastwijs? Heeft ze er nog wat van geleerd?
4: Ja, ik heb geleerd dat zelfs Ben alle elektronen moeten verbranden en dat zelfs een lichtbol geen elektronisch ding is.
5: En wat vind je van dat ze in het Boetland dat ze dat toch bij hen doen zitten?
4: Dat vind ik heel erg, want Ben met de Eagle nog steeds leren op scholen en ons kan ze letterlijk geen baan krijgen nog en dan kan ze geen geld verdienen.
5: En dus heb ik al een gescheiden inzameling thuis?
4: Maar we hebben nog net zo heel volle, maar ik heb al aardig wat verzameld.
5: Wat houdt Jan van Sander bestuur bij OBS de Kerk in Rotterhouden? Hoe wichtig vindt de gemeente de Friese Maarten dat deze actie er is?
6: Wij vinden het heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band, die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen, hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zoeken afval. Afval neemt ta, dat kost geld. Net onbelangrijk, maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
5: Ja, maar hoe gaat het in de algemene zin in de gemeente, maar in samenleving, hebben we daar enig zicht op?
6: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten hè, bij de afvalterreinen op Jouweren en in Balk. Daar kan mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed dienen, maar dat kan nog wel beter. Want als ik even bij mezelf zocht, ik heb natuurlijk ook wel eens bakjes tegen wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
5: Ja, dan zeg ik dat je in een gastlesje bent, dat er een heel soort elektrische apparaten binnen. Ja, waar moet ik ontdenken als ik het e-waste apparaten heb.
6: Ja, ik ben er zelf ook al wat versteld van. Als er een uitdaging is, ben je eigenlijk constant met elektronische apparatuur bezig. Hè. Zelf ben ik van de morgen, dan zie je stop, gaat de radio aan, dat begint het al. De elektrische toskenborstel, de staps in de elektrische auto, de hersen telefoon, die iPad, de laptop. Dat gaat de hele dag, gaat dat terug. En op een gegeven moment broek ze dat net meer. En het lijst het aan de kant. Nou, bij mezelf ik, dan lijst het in een kastje. Denk ze dan weer hoe naai. En het is mijn tijd en mooie tijd om op te rommelen. Nou, dan komen ze al die spullen weer zin. Dat was het mooiste geweest, omdat de band mij te jaan. En dan kan ze dan een prijs mee winnen, ik.
5: En wat moet de band krijgt wel?
6: Ja, nou ja, wat de band doen moet, is natuurlijk proberen in hun directe omjouwing, dat is thuis, dat is bij de familie, dat is in het dorp of stad, mensen te mobiliseren om de spullen in te leveren. Nou, hoe meer er ingeleverd wordt, maar ik, hoe meer publiciteit er aan jongen wordt. Dat kan op verschillende manieren. In de kranten, televisie, Facebook, de social media. Krijg je punten voor? Nou, hoe heger de punten binnen, ja, dan kan je iets mee winnen. En dat is natuurlijk een leuke competitie.
5: En wat kunnen ze winnen?
6: Ze kunnen heel iets moois winnen. Dat is in Friesland, in het Natuurmuseum in Lauwert. Nou, dat jouwt ik heel mooi aan hoe is de natuur, hoe kostbaar het is, hoe we ermee omgaan moeten. En dat is voor de band ik leuk op een speelse manier daar kennis mee te maken.
3: Dat dus hoe die e-waste race daar. Maar toch. Dat waren we eens. Oh, een apparaat verzamelen. En een beetje reclame, meisje. Dat helpt ik. Tiet van muziek van Go Back to the Zoo. Electric. Yes, no.

0: Friesland. Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
3: Het is haast een minuut oor Jelweson. Het Fries Knijs, nou, mij Fijke Wouda.
4: Een goeie morgen. In de haven van Hazes is justioen een Swiers concierge viskeskip onkam. De UK-22 hier de nacht ervoor in de Noordzee boppen Skielge een onvaring hoor, maar een containerskip en moest naar Haas sleept worden. Biet ongeluk is net in verwoenen rekken, maar de skeer van viskeskip is grut. Het containerskip koet terugvaren naar de haven van Hamburg. Hoe de taadracht van de onvaring is nog niet bekend. Door een ongeluk op de Oosterdijk had de rietbaan richting Friesland juste midden en jong urenlang dicht west. Bij het ongeluk wienen een camper en een auto met onhingwijn belutsen. De camper bedarde Debbie op de zijkant. Twee mensen rekken verwoenen werd van Ian Swier. Het gaat om een 39-jarige Ljouweter. Verkeer richting Friesland mag via Zaandam en Flevoland omrijden. Nee, het zien oren jongs koe het verkeerde Wedel. De dijk had toen het wierdoe 6,5 uren dicht west. Age Banstra gaat dags verder als bestuurslid van de IFKS. Onder mij het kampioenskip van dit jaar bloederactief. Den hij zult de 26-jarige Banstra met bestuur zijn naar een opvolger. Banstra komt net vinden in de koers van het IFKS-bestuur in de zaak Luc Elzinga en zei jette deze week dat er derm opstapte. Nood Elzinga voor 4-4 royeerd is, vindt Banstra dat hij voor eerst onbloeien kan als bestuurslid. Het seizoen voor SC Heerenveen zit erop. In de play-off-wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in de eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. In de minuten na het skoft reinde het doelpunten, benam dus in het voordeel van Utrecht. Daarna wie het zicht op Europees voetbal voor Heerenveen voorbij. Trainer Robin Veldman over de wedstrijd.
5: Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunten. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde.
4: Kort maar krachtig.
3: Ja, ja dat is het zeker. Fijke, dank u wel. Trog mij het waarberucht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
6: Ja, hier zit ik. Een goeie man.
3: Ja, ik ben bij zijn, maar ik zucht al aardig uit naar de komende dagen. Want volgens mij, de versissing van Jette, deze week een beetje kloppen. Het komt er best wel mooi waar, hoor.
6: Het leek het poer best. Ik bedoel, maar steek je boeter in de brei zitten we dan. Maar dan leek het ik wel op. Het weer vannacht, ik reis te zijn. Lutsen wat wolken, veel noor. Over de provincie heen. Dat is op het stuit naar Sa. Maar en ja, wat deze over het veld heen. Wat van die mooie vladen wat over de velden heen. En koud weet ik dit. Want het weer minimum temperatuur van zo'n 10 graden in het eerste en het zuideersten. Dat zo'n 12, 13 graden meer de provincie. En de temperaturen die liggen nou ook op het 13 graden. Hier in Eek, maar 12 graden in Eersterein. Nou, 11 graden al in Bakkeveen. De Pijnikel, 12 een hele graad. En Akkerem en dan Water, die doet er ik mooi. En zelfs op Vlieland is het al 13 graden. Nou, we zitten dan hier wat in de zuidelijke streming. En er komt warmer lucht dus kant op. Van een mooie look, er allemaal wat in wat wolkenveld. Nou, we zijn van die hege wolkenveld. Maar er komt al gauw wat meer ruimte voor de zinne. En verder zit hier geregeld ruimte voor de zinne. Uit een trof wat van die hege wolkenvladen. Dat is dan ook alles. De temperatuur, ja, dat is prima. Hier 22 graden op het waterland. Dat is 24-25 graden. In het eerste en het zuideerste van de provincie. En er zit een zwakke wind. Dat ze viel dat ik nog wat noffelijker aan. En dat noffelijke waar houden we jongen ik nog lang. Want jongen om 9 uur is ik altijd nog zo'n 20 graden. En vannacht dan maar wat opklaringen. Is hebben minimum temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En er zit een zwakke eerste wind. En dan hebben we vannacht weer wat kans op wat diesel of een mistbankje.
3: En dan hebben we weekend van de boegen waar in heel wat gebeurt rondom in de provincie, een lang weekend. De sneeuw, hoe liep het dan?
6: Nou, dan hebben we meneer Futta volop rondte voor de zinnen. En in de middag komt er wel wat meer bewolking op. Het is wat bewolking op hechten, want er leidt een hele zwakke steuring. Die leidt boven de waadeilanden. En dat komt omdat het ene hege drukke gebied Fut gaat, het andere hege drukke gebied komt. Nou ja, en die steuring zwakkert misschien in de middag wat van meer bewolking en ik wat meer wind. Maar dat merken we nog net onder de temperaturen. Want de temperaturen die ben morgen op Nijven prima. Ja, 20 graden op het waadeiland, dat is een 24 tot 16. 25 graden in het eerste van het zuideerste van de provincie. Ja, we spreken dan kennen morgen gast wel op plakken, we een Simmerske dag spreken. En er staat een zwakke wind, die komt eerst uit het zuiden, letter wij uit het zuidwesten wij. En in de jong, dan is het weer een lange, mooie, noffelijke jong, want mond de jong om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Wel zien we dat in de jong, naar de, omdat er wat een steuring komt, die draait die wind even uit naar het westen daar. En in de nacht dan hebben we kans wat op wat mist en een diesel. En dan zit er maar een zwakke noordwesten, noordelijke wind is het zo'n 12 tot 14 graden.
3: En de dagen daarna, houden we dat waren een beetje feest dan?
6: Ja, zeker, zeker. We merken wel dat op snijden dat die wind, dat de temperatuur even een beetje naar beneden gaat. Want we komen dan wat in een mat eerste streming te zitten. Ja, er is wel volop rondte voor de zinnen. Maar de temperatuur die let het even een graadje, let het alweer. Ja, wat neem je alweer? Altijd naar 18 graden op het waterland. Dat soort treint van een graad in het eerste en het zuideerste van de provincie. Maar we hebben snijden maar volop zin. Ik werd te krijgen met een hege UV-index, waar een kraft zo. Dat is heger, goed smarren. En mentje, dan is het ik weer vol op zimmer. Droeg, maar een zwak tot matige west-noordwestenwind. Dan hebben ze zo'n 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Dat zijn 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de nacht op Nijweg komen ze op mist. Deze gaat die wind wat meer om naar het westen taal. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloed droeg, maar altijd naar zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zag Geer Vetschend. De Pinkster trakteert op Pinksterblommen.

0: De kast.
1: En het feest, die dat.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Onder andere van Going Griep wordt de eerste bijenburcht van Friesland iepen. Het gaat om een gewerking tussen gemeente en dorpsbelang. En de voorzitter, Gert van de Wiel, die hakt nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
1: Ja, een bijenburcht, hoe shit dat er krijgt uit eigenlijk?
4: Ja, een bijenburcht, die ziet eruit. Het is een halve cirkel waar aan boomstammetjes op gestapeld zijn met daarover zand en begroeiing. In die boomstammetjes daar zitten gaatjes van verschillende bedektes geboord waar de wilde bijen eitjes kunnen leggen om te overwinteren. In de midden van de cirkel ligt een zandbed. Daar kunnen de bijen ook in overwinteren en eitjes leggen. En dan aan de andere kant van de helft van de cirkel, daar is een muurtje, steentjes opgestapeld.
1: En hoe is dan Sophia Kaam dat de gemeente en dorpsbelang Sophia Kaam binnen, dat ze zijn hebben van, je mag nou een bijenburg komen?
4: Nou, de gemeente die had vanuit Europa was er wat geldmiddelen vrijgekomen. En toen hebben ze gezocht naar een goed plekje. En daar waar de bijenburcht gesitueerd is, dat ligt bij ons, daar staan al fruitbomen. Daar was er ruimte. En aan de andere kant ligt een moestuin die alles door de dorpsbewoners wordt onderhouden. En dat maakte de inrichting voor dat de fruitbomen, water goede omgeving geeft om de bijen te laten leven en te bevorderen van die biodiversiteit.
1: En had ze ook eigenlijk nog onderhoud nodig, Big Leaks? Of is het zo, je zet het deel en dan is het clear eigenlijk, dan wat er de bijen natuurlijk doen?
4: Nee, het onderhoud dat wordt door de dorpsbewoners gedaan. Er moet zo nu dan wel eens wat gemaaid of erbij gehouden. Maar bijvoorbeeld het zandbed, dat moet zo min mogelijk in beroering komen, omdat daar ook eitjes liggen. Maar er is een stuk onderhoud wat er gedaan moet worden. En volgens mij, even uit mijn hoofd, dat er iets van twee of drie keer gemaaid moet worden in de omgeving. Okay. Maar we hebben bij die fruitbomen hebben we dus ook looppaden gemaaid, dat men ook tussen die fruitbomen door kan lopen. Okay. En er staan ook picknickbankjes en zo. Dus als fietsers en toeristen kunnen daar mooi uitrusten.
1: Ja, en dan kun je misschien een beetje genieten van de gezoemen van de bijtjes daar. Want dat is het idee natuurlijk.
4: Ja, ja, zeker.
1: Ja. Ja, en dan wordt die burg, die wordt van de morgen iepenen. Hoe zit dat programma direct uit? Wat zit er op de planning?
4: Nou, de opening die zou om 10:00 door burgemeester Stoel en ikzelf mag die opening doen. En daarna is er koffie en thee lekkers voor belangstellenden. De kinderen van de school Bloei uit Ter Henne, die komen een lied zingen. En die hebben een straattekenwedstrijd. En daarna zijn er een paar marktkraampjes. En die waren een creatieve markt, zoals een imker en informatie over eendenkorven, et cetera, gaan plaatsvinden. En het geheel zal duren tot 1:00 of 3:00.
1: Nou, en ik daarna nog een tip natuurlijk voor mensen die biedelijks op de fiets terug gaan griep komen, om eens even te zien daar bij hem naar je burg.
4: Vanzelfsprekend.
1: Mooi. Tegen dank, Gert van de Wiel dus, over die bijenburg in Going Griep. Dank u wel.

0: koffieplaat. Onvregen. Troch, Jilke. Anybody's in my baby van de Rolling Stones van Cels. Een speciaal eerbetoon, juster, bij een kuiertocht in Haas voor militair Gijs. Een verstorven vorig jaar troch Cels de heerding. Die kuiertocht die wat organiseren om omtinken te vregen voor suïcidepreventie. Verslaghouder Ronnie Hilderda van Omroep Silt. Die mocht een stukje meerinnen en die vregen een van Gijs zijn vreun, Ryan van der Bogart, naar zijn ondervinding.
1: Ja, echt een bizarre rollercoaster. Zowel fysiek als emotioneel. Om die tocht af te leggen van 135 kilometer, dat vraagt heel veel van je lichaam. Maar ik denk dat juist de afgelopen week echt wel mentaal weer heel erg triggerend was met de periode die we met elkaar hebben meegemaakt. En ik denk dat juist met elkaar we nu ook weer heel mooi hier aan zijn gekomen.
2: Waarom was deze wandeltocht nodig?
1: Nou ja, nadat Gijs deze beslissing heeft gemaakt, kwamen wij er heel erg achter dat wij echt dingen anders hadden willen doen. Dus wij hadden echt met hem in gesprek willen gaan en juist op de momenten dat hij grapjes maakte, willen doorvragen achteraf. Maar dat hebben we niet gedaan, want we wisten dat op dat moment niet. We wisten niet dat als iemand zo'n grapje maakt of daar een opmerking over maakt, dat het dan juist goed is om door te vragen. En achteraf kom je bij 1 in 3 uit en dan krijg je superveel hulpverlening. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. En we dachten, nou ja, we moeten zoveel mogelijk mensen hiervoor behoeden en zorgen dat die het van tevoren al weten. En zo zijn we op dit idee gekomen.
2: We hebben die 135 kilometer gelopen, aardig wat meters in de benen, gesloopt neem ik aan.
1: Ja, het is wel een killing. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik zo meteen in bed lig. Ja. Ja. Ja, ik denk dat we de komende week heel erg op elkaar gaan letten. Want dit is echt wel even mentaal ook lastig geweest voor iedereen. Maar ik denk dat deze club nog hechter is geworden. En we hebben natuurlijk al iets heel heftigs met elkaar meegemaakt. En we komen nu nog dieper met elkaar daarin. En ik denk dat dit voor deze groep echt wel een stuk in het rouwproces afsluit.
2: Wethouder René de Vries van de gemeente Waardhoeken. We staan bij het bankje van 1 en 3, van het 1 en 3 fonds in Hitsum. Hoe belangrijk zijn deze bankjes voor de gemeente?
3: Nou, heel belangrijk. Het lijkt maar een heel klein plaatje, maar juist zo'n plaatje waar je even herinnerd wordt aan, zie ik anderen echt? Het kan een startpunt zijn voor het goede gesprek met elkaar. In het kader van suïcidepreventie hechten we hier, ook al gaat het maar om een klein plaatje, maar hechten we hier wel veel belang aan. Ja.
2: Dit is één bankje in Hitsum. Hoeveel bankjes zijn er ongeveer in de gemeente?
3: Ongeveer 10. Precieze aantal weet ik niet, omdat het eigenlijk langzaamaan ook steeds meer worden. We hebben als gemeente plaatjes op voorraad. Dus als initiatiefnemers graag een bankje willen voorzien van een 113 plaquette, dan schroeven we er met alle liefde een plaatje op.
2: Wat doet de gemeente verder voor de preventie tegen suïcide of eenzaamheid?
3: Dat is eigenlijk heel breed. Een van de onderdelen waar we mee bezig zijn is gatekeepers trainingen. Dat zijn mensen die goed kunnen signaleren wanneer andere mensen waarmee ze in gesprek zijn risico lopen op zelfdoding. En daar dan eigenlijk ook al heel vroegtijdig gepast vervolg aan kunnen geven.
2: Wat vindt u van de actie van de vrienden en de collega's en de familie van Gijs?
3: Ja, hartverwarmend, kippenvel. En juist, ik zei dat zo net ook, juist dat zij door letterlijk stappen zetten, ook figuurlijk stappen zetten in bewustwording, in aandacht vragen voor deze problematiek. Dat is, daar kun je niks anders dan heel veel respect en bewondering voor hebben.

0: 4 minuten van zomer, Friso van de Moorn. En het wie Twarres en bij mij.
1: De media van de Moorn.
0: Fijke, door de media.
2: Ja, ik wil nog even omkomen op dat bericht over de Oosterdijk. Die het juster zei zijn heel oeren dicht west in de richting van Friesland. Er was een slim ongeluk bij er gebeurd.
0: Ja.
2: Verkeer moest omrijden. Maar er waren ook automobilisten die dachten in de rin van de joen, nou ja, het zal aan, wel dienen we hezen. Ik wacht je gewoon voordat ik helemaal omrijd via de polder. Dus ik wacht je gewoon en de dijk waar riepen geert. En daarmee het de patatcream in Den Oever goede zaken die.
0: Ik zeg het, ja.
2: Ja, ja. Dus die iets mooi er ook maar wel eens van die strande automobilisten. Dus de een zijn dood is de ander zijn brood. Patat. Nou, we dan toch hoe eten, hè. In een supermarkt in Castricum, daar werd een winkeldief aanhouden. Die bleken dat het een Poolse veelpleger was. Nou, de politie die kwam erbij. En toen zei die man, die zei van ja, voordat je me mee neemt, maak je nog even naar het huske. Nou, doe maar, hè. Maar het wordt wel heel lang voordat die man kleer weer. Dus op een gegeven moment, mijn schroevendraaier, hebben ze de deur van het huske open maken. En wat die bleken, die man die ziet daar op het toilet, ziet hij gewoon ongegeneerd een stel etensmeel op te eten. Het is toch, heel brutaal.
0: Kist van?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, die ministerie die het zijn, ja, we hebben nog wel van deze man. We zullen hem zo snel mogelijk het loon uitzetten. Dus het is al wat. Dan voor op het AD al een foto van de sloepjes op de Vinkeveense plassen. Is het al zomer? Ze hebben hierop ze nog waar is nou de meeste zinneskien in het loon?
0: Oh ja.
2: Ja, Zeeland, Vlissingen, daar moest wezen. Of Zoutlanden, daar mag wij graag in. Maar daar is dus de meeste zinneskien waar. Het is een hele lange discussie. En ze het nou eens even goed uitrekenen bij de KNMI. En ze zijn nog maar correct, Den Helder, ben ze nog maar correct voor. Dus
0: altijd wel eens een discussie is hoe grote zinneparken niet een plak nedergaven?
2: Ja, dan moeten ze naar Zeeland.
0: Alle keer naar Zeeland.
2: Dus trouwens, Skiel, scoort ik net verkeerd. Want als dan Vlissingen hest, die heeft dan 1880 oeren zinnen per jaar. Den Helder zei ik al, 1888, nou dat is een oerke minder. Maar Skielve het dan 1860 zin oeren. Maar, dus het is wel je bij de kust, hè? Dat valt wel op.
0: Ja.
2: Ja. Dus daar moet je dus wezen.
0: Nou, van die cijfers.
2: Wat moet iets maken?
0: Doe er je voordeel mee.
2: Ja, dacht ik.
0: Fijke, dank u wel.
3: Ze maakt de hele sjerre stik.
4: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
5: Lekker, lekker, lekker.
4: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
6: Ik vind het wel een moment erop.
4: Zoog op YouTube.
6: Voor de winjaarsjes.
4: Het Omroep Friesland.

0: In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt dat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, we zullen daar kijken waarom op die wedstrijd in Galgenwaard. En we hebben door een stichting die dwaakt door de skiernis van Makkum en die dakles driegen te worden. Het is dan toch positief nice van die stichting, dat Jesta. Muziek komt er aan van Bananarama.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
11: Friesland van de Moor.
12: My Erik zei.

0: Bananarama en Venus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: We dragen de skiertenis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer.
0: Ja, maar toch in de lucht van het eind van de tunnel van de stichting Oud Makkum. Die kan haar plak on de weg van Makkum mogelijk behouden. Een leerling in Rotsterhoude die komt in actie om beter te leren recyclen. Al is dat net altijd even makkelijk.
4: Nou, mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
0: Ja, daar valt niks meer te redden. Dat is net meer. Nee, dat komt net meer goed, denk ik. Fijke de horen media.
5: Ja, de AOW-plan van het kabinet maakt er volslijn van tafel, dat is de werkjouwers. En Nederland werkt om een betere bescherming tegen drones.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat aasen eerst het waarbericht in kwart met Jan Jonkman.
6: En goeiemorgen. Nou, van de morgen heeft iemand nog over het wolkenvelden. Maar die lossen nou zijn staren gewoon lekker op. En dan hebben we hier weer een soort ruimte van een zinne. Vanmiddag hebben we een afwisseling van wat wolkenveldjes, wat hege bewolking. En dan maar de zinne die prikt er gewoon terugheen. En met een warme zuidenwind hebben we hier temperaturen van zo'n 22 graden tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. Jongens, stikt dan lang noffelijk. Morgen hebben we volop ruimte van de zinne. In de midden hebben we wat hege bewolking. Dat is zo'n 20 graden op het waterland. Dat zijn 5, 27 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de nacht wat kans op mist en deze en het is nog lang noffelijk. En in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. De wind die gaat lond uit wat westen daar, maar aanstond meer hoe het waar.
0: Donkere wolken die hongerskof boppen de weg in Makkum. De stichting Oud Makkum, die trouwens zo'n 2002 thuis had, die dreigen uit neet dat monumentale poorn uit te matten. Ooit toch een flinke heerverheging van de gemeente. Nou, liep het er dos lucht aan het einde van de tunnel. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die ging naar de Waag en die heeft eens even bij Jan Lutgendorf van de stichting. En die vragen hoe het al hier precies zit.
7: Nou, daar ben we heel blij mee. We beginnen wat problemen met de gemeente. Want die moest een marktconforme huur vregen aan ons. Ja, wij zijn een hele iets instelling. Dus dat we voor ons eigenlijk net het waan. Dus wij dreigen hier uit te moeten. Wij hebben big gesprekken omgekeerd met de gemeente. En toen kregen we op een gegeven moment het aanbod om zelf de waag over te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor. En zo ben wij op het spoor komen van de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland.
8: Want waarom kon je hem zelf net overnemen?
7: Nou, daar heb je expertise voor nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd worden moet of renoveerd worden moet, dan moet je experts inhieren. Ja, die moeten wij inhieren. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen. En dat zij nou ik het voornemen hebben om de waag oer te nemen van de gemeente. Dus dat betekent dat wij in die zin net die hege huur krijgen. En je gewoon zitten blauwe kennen en de waag broeken voor iedereen toegankelijk houden.
8: Weet je eigenlijk waarom de gemeente niet eens de huur afheegje voor?
7: Sinds 2016 is er een wet markt en overheid en die verplicht het de oerhiet om marktconforme prijzen te heffen. Want anders concurreren ze tegen commerciële bedrijven en instellingen. En dat mag net meer. Nou is daar een uitzondering op mogelijk. Alleen ja, die moet de gemeente dan wel even verstellen, dat door de gemeente hier, dat culturele en maatschappelijke instellingen die huur net hoeven te betalen. Maar ja, dat is in Zuidwest-Friesland helaas nog steeds net gebeurd.
8: En hoe belangrijk is het nou dat je meer inblijft? Hoe belangrijk is dat je meer in de waag zit? Hè?
7: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Dit is een mooie onrinplak midden in Makkum voor mensen die het Makkum bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken. We hebben rondleidingen erop maken. We dragen de skiertenis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zoen het witte weer. Dan heb je misschien de archieven nog wel ergens. Maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
8: Jouw zie ik een keer werken met de VVV, toch? De lokale VVV.
7: Ja, de VVV die zwalgt ik wat erop Makkum heen. Die zit dan derres dan derres. Daar hebben we al gesprekken met hand van zou dat hier ik in kennen. Die gesprekken geven we dit jaar verder wel met hun vieren. En dan hopen we dat we in 2020 de VVV-functie hier in de waag krijgen kennen. Dat zou helemaal ideaal zijn, want dan weet de toerist nu altijd te vinden.
8: Nou, een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste trekker van toeristen is Tichelaar.
7: Ja.
8: Ik ik ben gekregen dat ik even binnen was. Ik zei, oh, je hele mooie pontjes en oren dingen staan. Je maakt nou een tentoonstelling, toch? Hoe ja. Tichelaar?
7: Ja, we hebben nu een gewerking met de nieuwe stichting Makkemer Tichelwerk. En die hebben een heel soort aardewerk van Tichelaar verzamelen. En die hebben vorig jaar al in de Donia-tjerk een tentoonstelling gehad. En die wonen graag dit jaar in de Waag. Dat is voor hun ik, want dit is toch een onrinpunt voor iedereen. Dus we zijn heel blij met deze tentoonstelling. Vorige week hebben we hem open en het eerste weekend hingen we voor 1200 bezoekers in PMI's. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dat is een bijzondere tentoonstelling. Want inderdaad, Tichelaar aardewerk is hoe de hele verhaal verneemt. Dus de mensen komen nog steeds in Makkem en die vragen je dan om Makkemers van. En waar is Tichelaar? Nou ja, die zit onder Roemwaai, maar daar is niks te zien. Nee, ze kennen nou naar de Waagtaar, want daar is genoeg te zien.
1: De media van de morgen.
5: Feike, het Nijs-Utoren Media. Het kabinet maakt de plan om de AOW hinnen volslijn inloeken. Zet dit plan in de ijskast en vries de sleutel in. Dat zei Koen van Oostrum. Hij is de nieuwe vastzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. En hij doet dat in zijn eerste interview zond zien ontreden op 1 mei. Hij beziekt een oplossing te vinden voor het conflict waarin vakbonden en kabinet bedaren binnen. Ik wil geen sociaal akkoord, maar een breed akkoord. Een akkoord over investeringen en ondernemerschap. Het is zijn ambitie dat het kabinet, werkjouwers en vakbonden het nog dit december op haardlijn eens worden om investeringen die nodig binnen om de economische groei te verhegen. Op dit moment blijven de overheidsuitgaven maar groeien. En bij de huidige matige groei van de economie moet je dan gaan snijden in zoiets als de sociale zekerheid. Nou, en misschien brede plan wil hij dat dus voorkomen. Dus dat wordt nog een. De vakboen die sliepen de meesten ik al.
0: Ja.
5: Drie gewoon met stakings. Dus dan is een breed akkoord is beter dan stakingen, denk ik dan. Maar goed. Dan werkt het Nederland tegelijk om een betere bescherming tegen drones. We hebben er 12 miljard euro voor uitlutsen om extra te investeren in anti-drone wapens. Want we weten al hier nog wel dat hij niet is vliegend hier. Hier is overal dopen die drones op hem, die vliegvelden en oren gevoelige plakken. Er moet wat tegen dingen worden. Nou kan je die drones uit de lucht zitten, dat gebeurt ik wel. Alleen dan heb je een heel duur systeem nodig. Dan heb je een raket van een miljoen nodig om een drone van
0: een keer 100 euro. Dat is vaak.
5: Ja, daarom.
0: Ja.
5: Dus, daar moet dus zo'n werken worden. Nou, dat doos ik. Ze ben 12 weken lang had er een NAVO-oefening in Marknesse-West. En een heel soort bedrogen derde, die hebben dus demonstreerd wat er al hier wel net mogelijk is. Ja, maar hele gevoelige radars en camera's kennen de drones dus nauwkeurig volgen worden. En dan mijn orendrone weer uit de loft hellen worden. Dat hier in november dus mogelijk, ik wel kent, doet er al die vleerbasis drones opdoken. Bij één keer, bij Volkel, bij een militair, die zegt hem zelfs niet zaken om op die drone te shitten. Dus maar met dit soort systemen kun je dat volop beter dwaan. Vaak ik nog goedkeper dus. Dan moet er eerst nog wel een soort gebeuren. Want het is een verhaal van yield. Militairen, techneuten, prioriteit, complexe politieke vraagstukken. Dus het zal nog even worden misschien voordat het zover is. Bij de NAVO is er zeker van. Het is bij vliegtuigen, biedt iedereen wat hij dwaarmaat. Dat hij bijvoorbeeld een Russisch vliegtuig in zijn loft erom inkomt. Maar bij drones nog net. En dan moet Ravot aan die worden.
0: Ja.
5: De dreiging die is concreet.
0: Ja, sommige mensen die zich horen competitie. Ik zie het recyclen van apparaten. Hoe dat krijgt zit, dat jij dadelijk naar muziek van Miles Smith en Niall Horan.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe, wie dat? Oude telefoons of laptops, wat maakt er eigenlijk mee? Leerlingen van de Njoggen Basisschool in de Friese Marne en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles uit te witten. En sterker nog, die maken er een wedstrijd van. Verslaghouder Daniel Kooistra van Radio Spannenbrug, die zegt op basisschool de Skerkel in Rotsterhouden bij deze Sanium de e-waste race. En leerling Eisen, ja, die wil wel graag mee doen, maar die had ook geen flauw idee hoe volle elektrische apparaten had er nog thuis vinden kan.
1: Mijn vader heeft laatst nog heel veel dingen weggegooid. Dus ja, ik weet niet of we nog heel veel dingen hebben.
2: Oké, en heeft hij het wel op de goede manier voor het gooit, denk je zo?
1: Ik hoop het.
2: En denk je hem, heeft hij dan of jou wat oorskwaal? Maar denk je hem dat hij hem heel eindig is zullen?
1: Ik denk wel dat we hoog eindigen, ja.
2: Iris, ja, je maakt wel een gastlijst gewoon. Dan zijn we nog een beetje bezig. Wat voelt van die gastlijst? Heeft hij er nog wat van geleerd?
1: Ja, ik heb geleerd dat zelfs Ben alle elektronen moeten verbranden. En dat zelfs een lichtbol geen elektronisch ding is.
2: En wat vind je van dat ze in het boetland dat ze dat toch bij aan litten?
1: Dat vind ik heel erg, want Ben met de Eagle nog steeds leren op scholen. En ons kan ze letterlijk geen baan krijgen nog. En dan kan ze geen geld verdienen.
2: En dus heb ik al een gescheiden inzameling, thuis?
1: Maar we hebben nog net zo heel volle, maar ik heb al aardig wat verzameld.
2: Wat houdt Jan Verstander bestuur bij OBS de Skerkel in Rotsterhouden? Hoe wichtig vindt de gemeente de Friese Marne dat deze actie er is?
3: Wij vinden het heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band, die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band op, inderdaad op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen, hoe dat verbruikt wordt, hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente, we zoeken afval neemt aan, dat kost de geld. Ik vind het onbelangrijk, maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
2: Ja, maar hoe gaat het in de algemene zin in de gemeente? Maar in de samenleving, hebben we daar enig zicht op?
3: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten hè, bij de afvalterreinen op Jouweren en in Balk. Daar kan mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed dienen, maar dat kan nog wel beter. Want als ik even bij mezelf zeg, ik heb natuurlijk nog wel eens bakjes tegen wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
2: Ja, dan zeg ik dat je in de gastenlijstje bent, dat er een heel soort elektrische apparaten binnen. Ja, bij wat ik ontdenken, als ik het e-waste apparaten heb.
3: Ja, ik ben er zelf ook wel wat versteld van. Als er een nijtingen is, dan ben je eigenlijk constant met elektronische apparatuur bezig. Zelf ben ik van de morgen, dan zie je stop, je de radio aan, dat begint het al. De elektrische toskenborstel, de staps in de elektrische auto, de hersentelefoon, die iPad, de laptop. Dat gaat de hele dag, gaat dat terug. En op een gegeven moment broek ze dat net meer en het lijst het aan de kant. Nou, bij mezelf ik, dan lijst het in een kastje, denk ze dan met een nij. En het is mijn tijd en mooie tijd om op te rommelen. Nou, dan komen ze al die spullen niet zin. Dat was het mooiste was, omdat de band mij te jaan. En dan kan ze dan een prijs mee winnen, ik.
2: En wat moet de band krijgt wel?
3: Ja, nou ja, wat de band wel moet is natuurlijk proberen in hun directe omjouwing, dat is thuis, dat is bij de familie, dat is in het dorp of stad, mensen te mobiliseren om de spullen in te leveren. Nou, hoe meer er inleverd wordt, maar ik, hoe meer publiciteit er aan jong wordt. Dat kennen verschillende manieren. In de kranten, televisie, Facebook, social media. Krijg je punten voor, nou, hoe heger de punten binnen, ja, dan kan je iets mee winnen. En dat is natuurlijk een leuke competitie.
2: En wat kunnen ze winnen?
3: Ze kunnen heel iets moois winnen. Dat is in Friesland, in het Natuurmuseum in Lauwert. Nou, dat jouwt ik heel mooi aan hoe is de natuur, hoe kostbaar het is, hoe we ermee omgaan moeten. En dat is voor de band ik leuk op een speelse manier daar kennis mee te maken. Verste
4: kwist, worst ik borst. Er is Ian Frequentie.
5: 12.2 FM.
4: De eerst alles.
5: Alles.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En op friesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandy.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jalwe Achten. Het Frieske Nijsnow bij Fijke Wouda.
11: Een goeie morgen. In de haven van Haas is Justie Hoenen Zwierskansjerre Fiskeskip ongekomen. De UK-22 hier de nacht ervoor in de Noordzee Boppeskiel een oorvaring had met een containerskip en moest naar Haas sleept worden. Bij het ongeluk is net in verwoende rekken, maar de skeer onder kotter is groot. Het containerskip kon terugvaren naar de haven van Hamburg. Hoe de tadracht van de oorvaring is nog niet bekend. Bij een kuiertocht van Emmen naar Haas is juster een speciaal eerbetoon dien om militair Gijs. Hier die hem zelfs vlien hier te kwaad. De kuiertocht werd organiseerd om omtinken te vregen voor suïcidepreventie. Een vreunde groep van de verstoorde militair roende oranje dagen mei. Een van die vreun is Ryan van de Boogaard. Hij leidt uit waarom ze de tocht mei doggen.
12: We hadden echt met hem in gesprek willen gaan en juist op het moment dat hij grapjes maakte willen doorvragen achteraf. Maar dat hebben we niet gedaan, want we wisten dat op dat moment niet. En achteraf kom je bij 1 in 3 uit en dan krijg je superveel hulpverlening. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. En we dachten, nou ja, we moeten zoveel mogelijk mensen hiervoor behoeden en zorgen dat die het van tevoren al weten.
11: Door een ongeluk op de Oosterdijk had de rietbaan richting Friesland juist de midden en joen urenlang dicht west. Bij het ongeluk wien een camper en een auto met onhingwijn belutsen. De camper bedaarde Debbie op de zitkant. Twee mensen rekken verwoenen werd van Ian Swier, hierom een 39-jarige Ljouwerter. Verkeer richting Friesland was via Zaandam en Flevoland omrijden. Na het 10 uur jongens koert verkeerde werd Del, de dijk wie doe 16 heel uren dicht west. En op het terrein van de metaalhandel op het Jereveen is juist Jan Braun uitbrutsen. Bedrouw leidt aan de noordkant van Jereveen onder Frankrijk dreef. De brandweer in een bulte met plastic afval en waar toen dutsen toch een meiwerker van een oorbedrouw. De brandwacht skaalde op naar middelbrand en kregen het vuur rap onder controle.
10: Fijke, dank wel. Je dadelijks het waarberucht Mayon.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Iepen losspul, wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni, avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Friesland van de Moor.
16: Erit Seyens.
10: Dagelijks muziek van Zwiert en Bjuster. Eerst het wapenjocht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
17: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen.
10: Ja, mooi waar. Dat, er zit wel een skofkop op te wachten. Hoe liek het dat nou?
17: Nou, het liek het heel goed. Want weer vannacht weer wat rest. Maar toen lusten er op het wolkenveld noer. Ja, dat er kwalt ik in het verder had. Zo'n 10 tot 12 graden. Vermoord hier nou wat deze uit het veld. En het weer rustig. Ja, en de temperatuur die liggen nu. Als je nou rondom in de provincie binnen. Liggen ze al om het 12 tot 13 graden heen. Ja, en dat hebben hij goed aan te krijgen. Maar een zuidelijke streming. Er komt warmer lucht dus kant op. Van een morgen lusten er even wat wolkenveld noer. Vooral in het eerste en het zuideerste hebben we er nog wat last van. Maar de zinnen die we hebben riemen en die baan, die bewolking nou vut. Dan hebben we het geregeld rond voor de zinnen, maar uit en troon als wat wolken velden. En dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 24 tot 25 graden al in het eerste en het zuideerste van de provincie. Ja, en die zuidenwind is zwak en die maar is wel warm. Joen is ik nog lang noffelijk, want joen om jochen horen heb ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht hebben we wat opklaringen, is het zo'n 12 tot 14 graden. Stiet een zwakke eerste wind, ja, kunnen ze een platte mistbank voorkomen en wat deze. En verder is het hebben een rustige nacht.
10: En dan op naar de sneeuw, daar hoor ik het aan.
17: Nou, morgen hebben we er direct volop rondte voor de zinnen. En dan, vooral in de midden komt er wat hege bewolking uit. Maar met de zinnen, dan wordt morgen goed erheen als kind. En het is, want er zit een hele zwakke steuring. Zit er morgen luid en warm voor de waterland. Ja, en daar toch hebben we wat hege bewolking. Maar de temperaturen, die zijn prima. Want temperaturen van zo'n 20 graden bij waterland tot zo'n 24 tot 26 graden meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, dan kunnen we morgen spreken. Dat die 25 graden hebben, kunnen we spreken van een Simmerske dij. Ja, en die wind is zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Montejoen is ik nog lang noffelijk, want Montejoen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Dan is het altijd nog noffelijk om boeten door te wijzen. En dan vooral op tuin van de midden. Kunnen we misschien nog eens even een tongerflitsje boven de waterland. Want met het verschomen van de beide hege drukke beerden komt er een hele zwakke steuring terug. We zullen er net een soort lijst van hebben. Maar we merken wel dat de wind omgeert naar het maatwesten daar. En dat hebben we in de nacht, hebben dat ik. En dan kunnen we wat mist en diesel ontstingen. En dan heb ik bij zo'n 12 tot 13 graden in de ene nacht.
10: Ja, dan hoeven we zitten net met drok te meiden. Of dat wel mooi waar we tijdens de Pinksterdagen volgens mij.
17: Helemaal niks, want we krijgen weer invloed van een hege drukke beer dat dan boven Engeland leidt. Ja, en we zitten snel, dan komen, zitten we maar in wat de eerste wind. In de maand is nog even wat een mistbankje. En dan duiven we vol op de zinnen erbij. Het is rustig, het is zo'n 18 graden op het waterland. Dat zijn al 23 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, die wind die komt even wat meer over zee en dat merken we dan ik. Maar dat merken we man die net meer, want dan is het vol op zinnen. Het is droog, maar zwak dat matige west-noordwestenwind. Ja, het wordt 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Dat zijn 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. We moeten wel rekening houden hoe dat we een hege UV-index hebben. Een krijgt zon. Dat is heeg voor de. Dat is wel heeg. En dan. De grens van maximaal zingen. Dus het wordt men die goed smarten voor de fietsers. In de nacht hebben we wel kans op het mist. Men deze gaat de wind, of we het om naar het frissere, naar het westen toe. Dat merken we, want de temperatuur die doet even een stapje weer om. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zeg geer vetjend, maar vol op zinnen, maak je goed op. Maak je goed voor de hoed op passen, want je moet goed smaren.

wiegen, lidse boerke, mok zo'n stik als 15 kei. Ik heek een narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jel, wij zien dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's en die zitten vol meester rond.

Snacks, kijk, haast net sliepen, maar altijd met zijn dream. Er is geen plezier meisje achter Elzebeen. En achter Boormanshagen

0: Had de titel ooit actueel geweest wie je...
1: Dan jod dat dit weekend zeker. Want in en al zinnen ervan zijn deze dagen.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: De vensterskwallen in Noord-Woerden bestaat 24 jaar en daarom feestjoerd. Voor een dagelijks na die festiviteiten begint er een verbouwing. Een soort tijd voor een afterparty is er net dus. Reden om contact te zoeken met de directeur Rick van Galen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, de school bestaat dus 25 jaar. Ja, dan wil je natuurlijk even uitpakken. Hoe ziet dat er precies uit bij jullie?
4: We zijn onderdeel van een multifunctionele accommodatie. Dus wij zitten onder één dak met het Vlegmuseum. Met de bibliotheek, met de theaterzaal, met het buurthuis, met de spelotheek, met het dorpsarchief, de woudklanken en allemaal gebruikers. Dus wij vieren het met alle verenigingen en gebruikers in Noord-Woerden die mee willen doen. Okay. Dus we hebben heel veel standjes in en om en rond de school. En van de korfbal, van voetbal, van volleybal, de gemeente, het jongerenwerk, kinderopvang, peuterspeelzaal, turnvereniging, noem het op, zo gek kun je bedenken.
0: Van alles onder één dak. U noemt even het Vlegmuseum. Dan vraag ik mij toch eventjes af wat jullie meegekregen hebben van het hoge bezoek afgelopen week. Prinses Beatrix.
4: Wij waren een klein onderdeel van het hele verhaal, maar we waren erbij. Dus we waren... Helaas was het tegelijk met het gemeentelijke schoolkorfbaltoernooi. Dus precies ook op hetzelfde tijdstip. Dus we hadden 90% van onze kinderen waren niet vanwege het schoolkorfbal. Maar 10% waren er wel. Die hebben de koningin binnen gezwaaid met collega's. Ik had nog een meisje die speelde een rol. Dat noemen ze bij ons Luid en Lammergien. Dat zijn twee kinderen van vroeger. Nou, ons meisje was Lammergien. En ik had nog twee kinderen uit groep 5 en groep 8, Jaden en Zoe. En die mochten iets vlechten voor de koningin. Dus we waren wel vertegenwoordigd.
0: Dus wat dat betreft, met de feestelijke sfeer, zit dat alvast goed?
4: Ja, het is echt een feestweek.
0: Ja.
4: Ja. Dus, en een mooi weer. Nou, wat willen mensen nog meer?
0: Precies. Nu vraag ik me af, op het hoogtepunt hebben er zo'n 300 kinderen... Leerlingen op jullie school gezeten. Nu zijn het er nog 160. En over die krimp daar hoor je natuurlijk wel meer over. Ja, hoe ziet u de toekomst voor u van de school?
4: Nou, wij groeien weer mooi door. Dus we hebben in de instroom weer zoveel kinderen dat we zeggen, we blijven op 160, misschien een keer 170, heel misschien een keer 180. Maar uiteindelijk moeten we ook niet meer naar die aantallen van vroeger terug. Want dan hebben we ruimtegebrek. We hebben nu ook peuterspeelzaal onder ons dak. Nou, dat waren toen twee lokalen. We hebben nu ook een arrangement vanuit onze stichting Complete College. Die zitten er ook 3 dagen in de week voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Nou, dat vinden wij ook een heel mooi arrangement. Dus zouden wij groeien, zouden zij er als eerste uit moeten. En dat is niet iets wat we willen.
0: Nee, dus wat dat betreft, dat zijn ook getallen van vroeger. Dat is geweest.
4: Ja.
0: De blik vooruit.
4: Ja, en ik zie wel dat er nieuwbouw is in Noord-Woerden. En ik zie ook wel dat er weer kinderen worden geboren. Alleen, ook in de tijden voor de corona had ik gewoon het eerste half jaar gewoon geen kinderen in heel Noord-Woerden die 4 werden. Nou, dat is wel opvallend, maar soms heb je dat.
0: Ja. Ja. Ja.
4: Dus wij hebben een aantal in onze groepen van 17, 18. De grootste groep is 26. Nou, dat zijn aantallen die zijn heel makkelijk te handelen. Want dat is niet meer van 30, 35 kinderen in één groep.
0: Nee, dat is wel veranderd dus de afgelopen jaren.
4: Ja, dat is ook fijn, moet ik zeggen.
0: Ja, nu zei ik al net eventjes kort, er is natuurlijk tijd voor feest, maar daarna moet er ook weer gewerkt worden, want het plein dat wordt aangepakt.
4: Ja, we zouden al eerder met het plein, maar de gemeente die heeft nog geld gereserveerd voor verbouwing en nieuwbouw in alle schoolgebouwen van de gemeente. Dus wij zijn als eerste aan de beurt, dus na de bouwvak beginnen ze boven te verbouwen. Dus dan gaan deuren en kozijnen uit, alle ramen worden vervangen, plafondplaten, een nieuwe afzuiging, een nieuwe klimaatbeheersing, een schone verse lucht, andere verlichting. Er komen nog vierdes in de lokalen. Dus eerst moet de hele zolder en de hele bovenverdieping deze komende 6 weken helemaal leeg. En dan moeten we kijken waar plaatsen we die kinderen. En dan allemaal beneden of noodunits of natuurlijk MFA. Ja, en als dat klaar is, zal rond de januari, februari zijn. Dan gaat alles van beneden moet naar boven. En dan gaan ze beneden verder. En als dat klaar is, hopen we dat dat in de meivakantie is van precies over een jaar eigenlijk vanaf nu. Dan beginnen we in die zomer met de verbouwing van het plein.
0: En als dat allemaal afgerond is, dan zijn jullie weer klaar voor de komende 25 jaar?
4: Dat denk ik wel, ja. Wij hebben een goed inspectierapport, dus daar zijn we onderwijs inhoudelijk zijn we al helemaal klaar voor de toekomst. Nu moet het gebouw en de omgeving moet er nog in mee.
0: Nou, kijk eens aan. Eerst maar eens eventjes feest, want dat is wat eerst op de planning staat.
4: Ja, dat zeker. Dus daar hebben we ook ontzettend veel zin in.
0: Kijk eens
4: dus,
0: aan.
4: En het is nog maar 6 weken op de kop af tot de zomervakantie. Ja, dan hebben we volgende week ook een avondvierdaagse. We hebben allemaal nog zaken die we af willen ronden en voor willen bereiden. Dus het worden nog interessante weken.
0: Nou,
4: wel leuk.
0: Heel veel succes en gefeliciteerd. Rick van Galen.
4: Ja, bedankt voor het bellen.
0: Van de directeur van de Venster Squad, dus in Nordvoorde. Dank u wel.
5: Omroep Friesland.
6: Friesland van de Moor.
0: Ja, en dan is het intussen 9 minuten voor 8. En we krijgen wat plaatjes, Trostjoerd. Ik zeg onder horen van Jaap nog een plaatje. Die stuurt Ella, Ella van de groep Axis. Dat is wel een mooi noemer. Die meiden wel even. Nou ja, de koffienoemers die hebben officieel geweest. Of officieel, wat is officieel? Deze de kinderen wel even tussen troot. Dus ja, bij deze.

0: De media van de morgen.
1: De media van de morgen, die komen vanzelfs van Fijke.
2: Ja, het Aurum College voor speciaal onderwijs in Lelystad. De hersen wordt betocht voor de examenstress. Of tjin de examenstress, mag ik eens zeggen. Help hoen, Ravi. Nou, ja, die kuit hebben we op het plein om. Maar ik wil naar binnen. En ja, die had dan leerlingen wat nerveus binnen. Of het is al wat spanning of stress, hè. Dan geeft Ravi even mij. En dan komen die ben, die komen heel dol ter rest. Dus als mijn hoofd vol zit, ga ik even met hem wandelen. Daarna voel ik me echt beter. Dus zit er echt wel uit als een hele leerhoen.
1: Nou, ik heb een plaatje erbij. Dat is een leerhoen.
2: Ja, dat is een mentale steunpilaar. Nou, ja. Je mag het even betinken, maar het werkt dus wel. Trouw het er Oeskreun. En voorop trouw zit ik ja, natuurlijk die rechtszaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ja, ze is schuldig, maar blijft op vrije voeten, schroot de kranten. De rechter acht advocaat Wesky schuldig aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze heeft de rechtsstaat geschaad, maar hoeft niet de cel in. Want ze had 6 weken celstraf gekregen, maar die had zien voor de rest al uitzitten. Daar week een heel soort om te dwaan. Ze zei, ja, ik zie er in een of andere bunker, zie ik vast. Ik hoor helemaal niks. En nou, daar week een heel soort om te dwaan. Maar ja, ze kon weten dat het in de briochten die ze terugjoeg om drugs gier, zei de rechter. Ja, ze had ze de lijnen in staan houden tussen de criminelen en had ze de advocatuur in het hert rekken. Dus ja, dat liegt er net om. Zelfs. Nee. Even zien, dan is het nog heel iets onzeker van had Moerdijk nou wel of net bestienblauwe ken. Want de waard zijn van ja, het maakt plakmaatje he, voor een bedrogen terrein bij energieprojecten.
1: Ja.
2: Maar hoeft mogelijk nou dags net te wieken voor die grutskalige energievoorzieningen. Het Riek oerwagent of het nou, misschien toch minder romte nodig is voor energieprojecten en industrie. En een soort dwarf toch bestienblauwen kennen. Ja, dwarf zelf stien ze nog net echt te juichen. Eerst zien, dan geloven. Ja, dat lijkt me een hele soene instelling inderdaad. Maar moest je voorstellen, dan is daar wennest. En dan aan de ene kant wist dus bedriegen dat in hoes gewoon ja, sloopt het.
1: Ja.
2: Op plakte meisje. En dat ze nou toch niet zeggen, ja, maar misschien is dat toch wel bijeenblauwen, ja. Jongens, als dan die huis, nou, een nieuwe cv-ketel komt, maat, of weet ik veel, of een nieuwe keuken, weet ik het, dan denkt dat toch nog wel even 2 keer doen.
1: Wat stressen die mensen graag.
2: Nou, dat liep het mij.
1: Zo.
2: Ja. Dan wie je juist van zelf zien, nice, hè? Die 2 Franse bandjes die het blind doet en al achterlitten wie in Portugal.
1: Ja.
2: Nou, de mem van die 2 band is nou onholm, terug de Portugese politie. Ze werd vertocht van het mishandelen, in gevaar brengen en het achterlitten van die jonkjes van 4 en 4 oud. Ja, meestal die troffen die band hielden ja, in paniek om. Ja, nou hebben ze dus die 41-jarige mem onholden. Tegeren met een 54-jarige man. Dat geeft mogelijk om de stiefheid van die band. En de echteheid, de biologischeheid van de band. Die het dus melding maken van de vermissing. En die zei het ik het zijn van... Ja, ik begreep ik helemaal niet van wat er is gebeurd. Hoe ken je dit, die band, ondwaan? Dus ja, die band die kreeg een tejern van de mem en de stiefheid. Ja, ze waren dus blinddoekt. En ze moesten maar naar Watersgod ziekje dat ze verstoppen hier. Ze waren die band dus met een verlegje de auto uitzet. Ja, doet ze de blinddoeken houden wie de mem vond. Ja, ze hier wel eten en wetter wie de band liet, maar geen paspoorten. Ja, dat is verslijnde paniek bij die band. Dat is toch verschrikkelijk?
1: Bizar.
2: Ja.
1: Goed. Fijke, dank u wel. We gaan uit naar staan van de collega's in Hilversum. Kom erom.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok... En Trash.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en Twanio

0: pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk gaan we even rond naar de Galgenwaard. Nee, Juster, sportclub Jereveen, had Verlen van Zels. Hoe dat ooit ging en de reacties. Eerst Aarsten in Friese van der Molen. En muziek dadelijk van The Simple Minds. Don't you.
4: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzonen dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
6: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedeelte shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
7: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Friesland van de Moorn.
11: My Erit zei.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Jereveen Timmeren tegen een prima seizoen. Maar ja, de kroon op het werk, Europees voetbal, dat is net terug.
0: En daarom ben we aangeneemd waarom hij die wedstrijd in de gal gewaard. En je hebt de reacties onder woorden van de trainer van Jereveen. En verder, er is een primeur voor Going Gariep. Die had de eerste bijenburcht van de provincie. En wat dat een kritiek had, ja, dat juist Alex. Feike, wat is er in de oren mee van?
4: Ja, een bizarre rugzaak zien een 81-jarige man die zijn vrouw vermoordde omdat ze geen seks met hem had wilde. En een executie in de Verenigde Staten is uitgesteld omdat er geen geschikte eer voor de dierlijke injectie van waard.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het waberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
5: En goeiemorgen, van de morgen eerst hier nog wel wat wolkenvelden. Maar die lossen nou, ze staan er gewoon lekker op. En dan hebben we hier weer een soort rondte van een zinne. Vanmiddag hebben we nog wel van wat wolkenveldjes, wat hege bewolking. En dan, maar de zinne die prikt er gewoon doorheen. En met een warme zuidenwind hebben we hier temperaturen van zo'n 22 graden tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. Jongens, stik dan lang, noffelijk. Morgen weer volop rondte van de zinne. In de midden wat hege bewolking. Dat is zo'n 20 graden op het waterland. Dat zijn 5, 27 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de nacht wat komen ze op mist en deze en het is nog lang noffelijk. En in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. De wind die gaat om uit wat westen daar, maar aanstond meer hoe het waar.
0: Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen. In de play-offs om Europees voetbal via FC Utrecht in eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. Het spektakel dat barst in de tweede helft los, doet Utrecht terug een flateke van Heerenveen-keeper Klaverboer de eerste goal wist te maken. En spits Dylan Vente, de joeg van de Vincents nog chinloed, en leppelde de bal oer de Utrechtse keeper in voor de 1-1. Maar in de minuten daarna maakt Utrecht nog twee treffers. Jacob Trenskou die bracht de spanning weer om, maar de leakmaker die voelde het meer. Trainer Robin Veldman naar de wedstrijd.
6: En we denken dat we net na rust te makkelijk de goals tegenkrijgen. Eigenlijk in het momentum dat je zelf een goal maakt. Zij trappen af en je krijgt al heel snel weer de goal tegen. Als ook net na rust gelijk die goal tegen.
3: Dat is echt een dodelijk moment, hè? Toch een foutje van Ben Klaverboer.
6: Ja, maar het zijn gewoon flankballen waar we voor waarschuwen. En dat Utrecht daar gevaarlijk in is met hun fysieke kracht. Dus eigenlijk wil je voorzetten eruit halen. Je wil zo min mogelijk corners tegenkrijgen. En nu krijgen we 3 corners. Wat in zijn corners krijgen we zomaar tegen van de scheidsrechter. Dus dan ben je geïrriteerd. Oké, dan kun je het nog oplossen door beter te verdedigen. Maar dat zet ons wel even onder druk in die fase. Maar als je onze eerste helft ziet in ons positiespel, hoe we er tussendoor spelen, denk ik de eerste 70 meter gewoon heel erg voor elkaar. Alleen eindproduct, af en toe keer schieten of je individuele actie aangaan. Waar we eigenlijk de goal uitmaken van Dylan, hè, dat je uit de rug kan lopen. Nou, dat heb ik in de eerste helft wel wat gemist. Maar ik vond ons positiespel wel heel aardig en verzorgd. En ik denk dat we daardoor Utrecht ook bij fases konden terugdrukken op een helft.
3: Naar die traaien in, denk je wel van, oh jee, dat valt helemaal het glipje hem door de vingers terug. Maar uiteindelijk naar die traaien 2, is het denk ik weer dintro de broek bij FC Utrecht.
6: Bij de 3-1 hadden wij al gewisseld om met Lasse en Dylan in de spits te komen, met Zakaritis hoog, om meer aanvalskracht. Nou, uiteindelijk kan Jacob nog de 3-3 scoren. Lasse kan nog volgens mij de 3-2 al maken, omdat hij hem binnenglijdt. Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunt. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde. En tegen een Utrecht was dit geen schande. Maar ik denk dat, kijkend naar ons veldspel, laat het zien denk ik dat we een hele mooie ontwikkeling hebben laten zien als team, als club. Daarmee eindigen we het seizoen af.
3: Ja, maar dan is het in één keer, dan sluit je het seizoen om. Maar dan is het in één keer verkoosje. Maar oorjeren, nou laten we beginnen met vorig jaar. En dan wie in 10 minuten weer al kansleest tegen AZ. Nou wie het echt een wedstrijd.
6: Ja, nou dat gevoel had ik niet na die 10 minuten in de tweede helft. Hè, dat het zo snel ging even. Dus ook het karakter van de ploeg om weer terug te groeien in de wedstrijd. Het geloof te houden om ballen te blijven brengen. De loopacties te blijven maken. Maar ook, ik denk dat Utrecht op het laatst nog zelf de 4-2 kan scoren. En als je dan kijkt hoe iedereen terugvliegt en zich voor de bal gooit om niet die vierde goal te laten, om niet toe te staan. Ja, dan vind ik het ook een hele knappe teamprestatie, fysiek gezien, om dat tot aan het einde te blijven doen.
3: Ja, natuurlijk ben je nou teleurgesteld, want ja, het seizoen zit er in één keer op. Maar ja, had je nou de balans op mooi, denk ik wel dat je hier een grutske trainer zit.
6: Ja, dat is voor nu wel even heel vers. Maar als je terugblikt over de groei van het elftal, groei van individuen, de samenwerking van de staf, samenwerking van het team. En ik vind dit echt een team wat zowel op als buiten het veld enorm gegroeid is met elkaar. Dat vind ik misschien wel het mooiste, dat er zo'n groep jongens overal vandaan komen en dan in Heerenveen in een huis gezet worden en dan red je maar. Maar als je kijkt hoe ze dat samen gedaan hebben, als mens heel trots, maar als trainer in ontwikkeling van het team ook heel tevreden.
3: Ja, hopen dat het team een beetje bij elkaar bloot?
6: Ja. Want ik vind het wel een lekker teampje. Ik vind wel dat we lekker kunnen voetballen. Natuurlijk willen we versterken. Want als je nu kijkt wat Utrecht zeg maar, in de tweede helft nog kan brengen. En wat ze nog op de bank hebben zitten. Ja, daar willen wij in kwaliteit ook nog wel wat specifieker. En meer kwaliteit om op het einde nog wat te kunnen forceren. In ook kwaliteit of snelheid of een individuele actie. Nou ja, daar zijn we al druk mee doende.
3: Ja, maar toch kan ik me vaststellen dat je dat een beetje benauwd binnen. Dat bepalende spelers aan ze toch een stap zetten kunnen. Hegerop. Ik denk om Big Leaks en Jakob Trenskov.
6: Ja, maar dat ligt niet bij mij. Kijk, ik ben blij dat ze zo lekker kunnen spelen. En dat we hem in zo'n belangrijke rol kunnen krijgen. En dat hij dan gaat opvallen. Dat is ook een beetje ons model. Al moet er wel het juiste gedaan worden om hem van ons over te nemen. Want hij heeft gewoon nog een 2-jarig contract volgens mij. Dus ja, dat ligt bij Johan en bij Ferry om daar beslissingen over te nemen. Ik zal op de deur kloppen dat ik ze heel graag wil behouden.
3: Fijne vakantie.
6: Dankjewel, jullie ook.
0: Trainer Robin Veldman van SC Heerenveen. Wie dat?
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijzertoren Media.
4: Ja, het ministerie had in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar. Het is een 81-jarige man uit Assen voor het vermoorden van zijn 22-jarige vrouw Ida. Dat is in augustus vorig jaar al gebeurd. Hij had, nadat hij haar lippen bracht hier, had hij haar lichaam dumpt in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo. Daar was een dijletter voen, met een plastic poeder over de holle. Ja, kwart en hij is de man is onholden. En ja, vertochte die had intussen ik bekend dat hij die vrouw in het kanaal dumpt had. En hij verklaarde dus dat er weer wat bij hem knapt. Want zijn vrouw wou geen seks meer met hem ha. En ja, op een gegeven moment ben ik naar de slaapkamer gegaan en heb ik het opnieuw gevraagd. En het was weer nee, nee, nee. Ze wien dwaande om uit mijn koor te gaan. Het slachtoffer wie dwaande met ziekje naar een eigen wenning. En die man die wist dat ik. En hier ik de bankpas al van die vrouw aannam om te voorkomen dat ze hem verlitten zou. Naar een huwelijk van 44 jaar. Ik dacht, dan zal ze wel blijven. Ik deed dat omdat ik heel veel van haar hield. Een bizarre zaak is dit.
0: Nou,
4: zelfs. Hij is ik onderzocht in Pieter Baas Centrum. Zaakkundigen die zeggen, ja, het net een persoonlijkheidsstoornis. Maar mogelijk had hij toch wel het een paar keer een hersenbloeding gehad in Verlinde. En daar zou dat mini hersenen wel wat beschadigd te rekken. Ja, het is een dramatisch verhaal dit. Nijbesteen.

0: kunnen daar mooi uitrusten.
1: Ja, en dan kun je misschien een beetje genieten van de gezoem van de bijtjes daar. Want dat is het idee natuurlijk. Ja,
0: ja zeker. Ja.
1: Nou, dan wordt die burg van de morgen iepenen. Hoe zit dat programma direct uit? Wat zit er op de planning?
0: Nou, de opening die zou om 10:00 door burgemeester Stoel en ikzelf mag die opening doen. En daarna is er koffie en thee lekkers voor belangstellenden. De kinderen van de school Bloei uit Terhen. Die komen een lied zingen en die hebben een straattekenwedstrijd. En daarna zijn er een paar marktkraampjes. En die waren een creatieve markt, zoals een imker en informatie over eendenkorven, et cetera, gaan plaatsvinden. En het geheel zou duren tot 1:00 of 3:00.
1: Nou, en ik daarna nog een tip natuurlijk voor mensen die bieliks op de fiets toch gewoon griep komen om eens even te zien bij hem naar je burg.
0: Vanzelfsprekend.
1: Mooi. Tegen dank, Gert van de Wiel, dus hoe die bijenburgt in Goengariep. Dank u wel.

0: Friesland. Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe. Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?

0: meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is precies Jel van Jochelen. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
9: Een goeiemorgen. Op de kruising van de Utterdiksterwei met de Nijlands Diek in Ljouwert is juist een automobilist uit de bocht flying. De auto rekken van de diek botste in een container en kwam in de bosjes daar stilstaan. Het is net bekend dat er meestal verwoende rekken binnen. De politie docht onderziek. Leerlingen van Johan Basisschoolen in de gemeenten de Frieske Marren en Zuidwest-Friesland krijgen les over e-waste. Dat zijn elektrische apparaten die prima recyclen willen kennen. Ze maken er zelfs een wedstrijd van. De squallen met de meeste inzamelapparaten bij het Natuurmuseum in Ljouwert. Wethouder Jan van Zanden van de Frieske Marren over waarom zo'n project goed wezen kan.
10: Het belang is dat ben op, inderdaad op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen en hoe dat verbruikt wordt en hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente. We zorgen afval. Afval neemt ta, dat kost je geld. Dat is ook net onbelangrijk. Maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit weer te broeken.
9: De brandwacht van Appelskeers van de Moonbetiert Utrecht vanwege een ree die onder de vaart noordzijde in het wetter bedaren wie. Na een ziektocht waar het constateerde dat de ree zelfs uit het wetter kwam wie en koer de brandwacht waarom naar de kazerne. Het is net de eerste ree die het in de veert bedaren. De Arrondetiert had de brandwacht al 4 keer zijn melding kregen. Het seizoen voor SC Heerenveen zit erop. In de play-off wedstrijd voor Europees voetbal weer FC Utrecht in eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. In de minuten na het schoft reinde het doelpunten en dan benam het voordeel van Utrecht. Daarna wie het zicht op Europees voetbal voor Heerenveen voorbij. Trainer Romy Valtman over de wedstrijd.
11: Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunten. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde.
9: Ja, dat is zonde.
8: Dat is de wedstrijd die Joris kon.
9: Precies.
8: Dat ken ik. Fijke, dank u wel. Het is alweer tijd voor het waarbericht van de morgen mij. Jan Jonkman, een goeie morgen.
12: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen.
8: Ja, mooi waar. Er zit wel een skofkop op te wachten. Hoe liep het dat nou?
12: Nou, het liep het heel goed, want weer vannacht weer wat het rijst, maar toen lusten er op het wolkenveld noor. Ja, dat er kwalitek in het verder hadden, zo'n 10 tot 12 graden. Vermoon hier nou wat deze uit het veld en het weer rijstig. Ja, en de temperatuur, die liggen nou, als je nou rondom in de provincie binnen, liggen ze al om 12 tot 13 graden heen. Ja, en dat hebben hij goed aan te krijgen met een zuidelijke streming. Er komt warmer lucht dus kant op. Van de morgen lusten er even wat wolkenveld noor. Vooral in het eerste en het zuideerste hebben we er nog wat last van. Maar de zinnen die we hebben hier mee en die baant, die bewolking nou vut. Dan hebben we het geregeld rondte voor de zinnen, maar uit en tronen is wat wolken velden. En dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 24 tot 25 graden al in het eerste en het zuideerste van de provincie. Ja, en die zuidenwind is zwak, maar die is wel warm. Joen is ik nog lang noffelijk, want joen om Jochen horen heb ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht hebben we wat opklaringen, is het zo'n 12 tot 14 graden. Stiet een zwakke eerste wind, ja, kunnen ze een platte mistbank voorkomen en wat deze. En verder is het hebben een rijstige nacht.
8: En dan op naar de sneeuw, daar hoor ik het aan.
12: Nou, morgen hebben we direct volop rondte voor de zinnen. En dan, vooral in een beetje komt er wat hege bewolking uit. Maar met de zinnen, dan wordt morgen goed erheen als kind. En het is, want er zit een hele zwakke steuring. Zit er morgen luid en warm voor de waadeilanden. Ja, en daar toch hebben we wat hege bewolking. Maar de temperaturen, die zijn prima. Want temperaturen van zo'n 20 graden bij waadeilanden tot zo'n 24 tot 26 graden. Meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, dan kunnen we morgen spreken dat die 24 graden hebben. Kunnen we spreken van een Simmerske dij. Ja, en die wind is zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Montejoen is ik nog lang nodig, want Montejoen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Nou, dan is het altijd nog nodig om boeten door te wijzen. En dan vooral op tuin van de middag komen we kunnen misschien nog eens even een tongerflitsje boven de waadeiland. Want met het verschomen van de beide hege druggebieden komt er een hele zwakke steuring terug. We zullen er net zo wat last van hebben. Maar we merken wel dat de wind omgeert naar het westen toe. En dat hebben we in de nacht hebben dat ik. En dan kunnen er wat mist en diesje ontstaan. En dan heb ik bij zo'n 12 tot 13 graden in de ene nacht.
8: Ja, dan hoeven we zitten net met druk te maken. Of dat wel mooi waar we tijdens de Pinksterdagen volgens mij.
12: Helemaal niks, want we krijgen weer invloed van een hege druggebied dat dan boven Engeland leidt. Ja, en we zitten snijden, dan komen, zitten we maar in wat eerste wien. In de maand is nog even wat een mistbankje. En dan duiven we vol op de zinnen erbij. Het is rechtig, het is zo'n 18 graden op het waadeiland. Dat zijn zo'n 23 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, die wind die komt even wat meer over zee en dat merken we dan ik. Maar dat merken we man die net meer, want dan is het vol op zinnen. Het is droeg, maar zwak dat matige west-noordwestenwind. Ja, het wordt 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Dat zijn 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. We moeten wel rekening houden hoe dat we een hege UV-index hebben. Een krijgt zo'n. Dat is heeg voor de. Dat is wel heeg. En dan. De grens van maximaal zingen. Dus het wordt men die goed smarten voor de fietsers. In de nacht hebben we overkomst op het mist. Men deze gaat de wind, of we het om naar het frissere, naar het westen toe. Dat merken we, want de temperatuur die doet even een stapje weer om. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zeg hier vetjend, maar vol op zinnen, maak je goed op. Maak je goed voor de hoed op passen, want je moet goed smaren.

0: Big Band Friesland en Maaike Kamp en Dien Eigen Wies. Stichting Alt Makkum kan mogelijk dochs in de weg van Makkum bloeien. De stichting had er een archief en organiseert onder meer roendieringen uit het historische gebouw Wij. De gemeente die moest hier van de wagen flinke vervregen en dat kon de stichting net meer betalen. Dan wordt er een oplossing voor, maar dank aan de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland. Die wil de weg keepje en voor een schappelijke prijs aan Alt Makkum verhieren. Jan Lutgendorf van Alt Makkum oor diezelfde oplossing.
1: Nou, daar ben we heel blij mee. Wij hebben gesprekken om een keer met de gemeente. En toen kregen we een game het aanbod om zelf de wagen oor te nemen. Maar ja, daar ben wij eigenlijk ik net voor.
2: Hoe, waarom kon je hem zelf net oornemen?
1: Nou, dan heb je expertise van nodig. Je moet verstaan van zo'n Rijksmonument uit 1698. Als er wat restaureerd wordt, moet of renoveerd moet, dan moet je experts inhieren. Ja, die moeten wij inhieren. En de Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland die is expert. Dus we zijn heel blij dat we met hun in gesprek komen binnen.
2: Hoe belangrijk is het nou dat je meer inbleef?
1: Nou, wij hebben een heel soort archieven die moeten we kwijt kennen. Dit is een mooie onrinplak midden in Makkum voor mensen die het Makkum bezieken als toerist. Uit nieuwsgierigheid. We hebben wandelingen erop maken, we hebben rondleidingen erop maken. We dragen de geschiedenis van Makkum uit. Dus in dit centrale plak. En als bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien naar archieven nog wel ergens, maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
0: Ja, wat hoor, Elsenier had wel een oude telefoon of meerdere laptops misschien wel in een la lezen. Maar wat mag er nou krijgt mij? Leerlingen van Jochem Basiskwal in de Friese Marren en Zuidwest-Friesland, die krijgen daar alles hoe te weten de komende tijd. Sterker nog, ze maken er een eigen wedstrijd van. Verslaghouder Daniel Kooistra van Radio Spannenburg, die heeft even op Basiskwal de schakeling in Rotstra houden hoe dit is aan de e-waste race. En dan vregen de wethouder waarom dit nou ook zo wichtig is.
3: Wij vinden dat heel wichtig. Waarom? Omdat ten eerste de band die organiseren dat zelf en die doggen dat zelf. Dat dus het belang is dat band op, nou, inderdaad op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden. Er is inderdaad wat aan de hand in de wereld met grondstoffen en hoe dat verbruikt wordt en hoe dat langzaam opgeert. Maar we hebben daar ook natuurlijk binnen onze gemeente, we zorgen afval neemt dat, dat kost ik geld, dat is ook net onbelangrijk. Maar primair gaat het om dat we het beter leefklimaat krijgen voor dit wet te broeken.
4: Ja, want hoe gaat het in de algemene zin in de gemeente? Maar de inzameling, hebben we daar enig zicht op?
3: Net alles zicht, maar al enig zicht. We hebben afvalpunten hè, bij de afvalterreinen op Jouweren en in Balk. Daar kan mensen het spullen inleveren. Dat wordt ik heel goed dienen, maar dat kan nog wel beter. Want nou, als ik even bij mezelf zeg, ik heb natuurlijk ook wel eens bakjes tegen wat ik inleveren kan. Dat zet je fut en het wordt net inleverd. En het is wel belangrijk om dat in te leveren.
0: En de wethouder, dat wie Jan van Zanden van de Friese Marren. Dus hoe is deze actie om al dat oude grot wat nog ergens in de lade leidt, om dat op te helpen. Het is het titel van muziek van Mr. Broken Wings. Yes, now.

0: Tears for Fears en Shout, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijsuitoor Media.
2: Ja, sorry, ik zit nog helemaal in die muziek. Wat een heerlijke plaat is dit, toch. Fantastisch.
0: Nou, ik zeg, kijk, er is echt nog een extended version van.
2: Oh, nog langer.
0: Ik, ik heb nooit yet. Dus ik,
2: Nou, ja. Dan doen we die de volgende keer.
0: Precies. Ja, ja dan maar stel eens kijken, dat is ik wat.
2: Nou, voor deze plaat, nou, dan nee. Ik begin gauw met de Friese kranten. Het doensgezelschap Ifgi en Greben houdt er mij op. Ze opereren vanuit de blokjes Patten in Ljouwert. Ze zijn 4 violien bij ze hier komen op uitnodiging van de provincie. Ze kregen een triathlon subsidie per jaar. Maar de provincie houdt daar nou mij op met die subsidie. En ja, ze zeggen, wij kunnen daar dan net teruggaan op dezelfde wijze. We zijn een professionele organisatie en dat kost het nog een keer geld. Dus ze houden er mij op. Ze doen nog één keer op Oeral. Door ze een Ian voorstelling. Daar heb ik een crowdfunding actie voor holden om die voorstelling om dat de geld bij mekaar te krijgen. En ze zitten er vol onze ding om een soort van terugstart te maken dat ze op projectbasis teruggingen.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja, maar dan zonder die subsidie. Dan horen mensen in Ter Kapelle en Eegmariep die horen droge voeten tenij, want de keersloers bij Eegmariep is grondig vernieuwd, schroot de kranten.
0: Vernijd, bedoel je dat?
2: Wat zei ik?
0: Vernijd of?
2: Vernieuwd, grondig vernieuwd.
0: Oh ja,
2: ja nee, sorry, ik die even een citaat van de
0: kop. Ja, ik ken ik vernield.
2: Nee, want dan hint ze juist
0: Oké,
2: de voeten kregen.
0: Een opknapbeurt.
2: Ja, het wetterskip had de sloers hielendal repareerd. Hij liet juist wetter trouwen wanneer het net mast. Het ziet er heel mooi uit. Ze zijn mijn boordje best er even langs. Dus, met de kranten. Dus, ik ga naar de Ljouwerter kranten. Want ja, voorop stiert een duidelijk teleurstelde Robin Veldman van SC Heerenveen. De ploeg verleert mij 3-2 van Utrecht. En daarmee is het de 5e keer in 6 jaar tiert dat SC Heerenveen in de eerste ronde voor de playoffs strandt. Dus dat is dan wel weer spietig vanzelfs. Dan het nieuws dat de kranten op Vlieland en Schiermonnikoog bloot. Wij melden het juist zelfs ik al. Meesing wordt hem tenij zelf ophellen. Dus hebben we het naar een centraal punt gebracht. En dan Meesing die kan hem zelf ophellen. En dan ik nog het nieuws dat er in Grauw een veenbrand woedt die uit moet. Ja, Dwarfsbelang en orenclubs die lezen op mijn Corine Kleins. Er heeft nou een ledenvergadering geweest van Dwarfsbelang. Niet net officieel van Dwarfsbelang wie je. Er is wat onmin. Ik meid het bestuur, vooral de vastzitter, moest het ontjilden. En ze willen dat er toch een oplossing daarvoor komt. En er moet nou een echte algemene ledenvergadering komen. Echt van dwarsbelang zelf. En dan zullen ze het hopelijk uitpraten.
0: Het is tijd van Ode Voor. En Arjen Overmaat is dit in de stadblokken.
3: Ja, wist. Het is goed vreed. Dus ja.
2: Hè? Apenkooi,
0: denk ik maar, hè?
3: Het is over een tolven. En het is, net Robin Veldman, net Henk de Jong. Nee, het is Pascal Damstra van Snits. Die is coach van het Iwer.
0: Oh.
3: Nou.
0: Ja. En wat coacht hij?
3: Ja, die heeft 30.000 mensen achter hem liggen. Beste voetbalcoach van Nederland. Ja, dat is een spultje. Online. En hij won.
0: Oh.
3: En ik nog een leuke priest erbij. Dus, bel je maar, Steen.
0: Nou. Tieren is kerig.
3: Ja, en leuke noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs, hè? Dat is.
0: Dat ik het voor natuurlijk. Aasen in Ode Voor dus. Dit weer Friesland van de Moorn. Ik zou zeggen, we binnen de manje weer, maar dat is net zo. We binnen de tiesje weer. Noffelijke dagen.
3: Hoi.
1: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Vernielingen. Bedreigingen. Geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
20: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers, voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt de burgemeester Hiemstra.
21: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
20: En vanochtend gingen de asielzoekers weer met de bus terug naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
22: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
20: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat het speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba steeds onder grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden en aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Oeh, dan weer de temperatuur niet, hè? Nou, dan past dit wel bij. Maywood, Late at Night, hoor een minuut.
23: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
24: Ik meen op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
23: Doch ik mij, meen hoe dij. Grutsk op uw grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
25: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
26: Voor een nieuwe Opel, Heima. Service en auto's. Is de voor Elsen hier?
27: Wat ik ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Elsen Keeper een boek vergees.
28: Nul de Voor.
29: Mij Arjen Overmaat.

0: Sienna Spyro en Material Lover. De film The Devil Wears Prada. Twa. Ik denk dat de friske pompenblaire kwarte broek daarnet bij je hebt, maar toch. Nou, de voor op Freed.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Wat fijn dat het harkest. Aast een liedje, die gaat door de baan. Die bands haffen met haar en fans. Die draai ik aast naar Bluff. Joet is het Freed, maar morgen zaterdag.

Sintje erbij. En dan past dit er heel goed bij, toch? Hey, fleurig van. Styx en Sing for the Day. En noemen dat Jit de Band, die bands hadden mij haar fans. En Tommy Shaw van Styx, die is kreunend. En hij broekt de naam Henna, want ze jongt er steeds hoor, om de fans dan u te drukken. En Henna, dat vond er zo'n mooie namen. Dat doet de letter Heidwaard, dat er een dochter gekregen. Nou, wat denkst? Hè? De namen wie al gauw betocht. Henna, wie is zijn dochterke? Omroep Friesland, maar Marius en de muzikanten. Ik zeer

0: verst in Stolbar.
1: Voor het laatste nieuws en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Voor zelfs.
5: Wij noemen de Midden-Night-Attack.
0: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Blik Yes, dit is het.
6: Twaar en Jochtepunt. Twaar en

Years and Years en King. Aster, de King van het Nijs, Fijke Wouda. Juster, Hiek, Verzels op Fietske. Samma Rommie in mijn kop. Joetje, ik werp Fietske. Sintjes, King, door de grijden. En ik dacht, en in Anita Meijer, Hiekje nog holle. Ja, die draai ik nou even. They don't play her love song anymore.

0: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkste man die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen.

0: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Er is iemand die jou wat zien. En het Frieske Nijs is hier Fijkenwouden. Goedemorgen.
11: Een goedemorgen. De stichting Oud Makkum kan mogelijk dags in de waag blowen. De stichting zit al zo'n 2002 in het monumentale pan, maar drie eruit te maten naar een hierverheging van de gemeente. Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland wil het gebouw nou keepje en daarna voor een schappelijke prijs verhieren aan Oud Makkum. Jan Lutgendorf van Oud Makkum is blij met de oplossing.
12: We dragen de skiertenis van Makkum uit, dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien naar Gieven nog wel ergens, maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel, en dat is gewoon ideaal.
11: De politie Zuidwest-Friesland ziet het jongen van een zware mishandeling op Keningsdij in Djerfingen. De mishandeling wie om 4 uur middags heen op het Geers Willigenplein. Het jongen werd vregen om haar te melden. De vensterskwalle in Noordwaarde bestaat 24 jaar en daarom is het jouw feest. De skwalle ontstond in 2001 uit een fusie tussen de renbaanskwalle en de dwarfskwalle en is onderbracht in het gebouw van het vlechtwerk. Na de festiviteiten begint een verbouwing van het gebouw, zei directeur Rick van Galen.
13: Na de bouwvak beginnen ze boven te verbouwen. Dus dan gaan deuren en kozijnen uit alle ramen worden vervangen, plafondplaten, een nieuwe afzuiging, een nieuwe klimaatbeheersing, schone verse lucht, andere verlichting. Er komen nog vierdes in de lokalen. Dus eerst moet de hele zolder en de hele bovendieping nog deze komende 6 weken helemaal leeg. En dan moeten we kijken waar plaatsen we die kinderen.
11: Als de verbouwing dier is, wordt ik het squalplein hielendal vernijd. Zo komt er onder horen een klimbosk. Onder andere van Gwijngeriep werd de eerste bijenburg in Friesland openen. Hier de meewerking tussen gemeente en dwarsbelang. Het plak dat de burg komt is goed kezen, zei het voorzitter Gert van der Wiel van Plitsig Belang.
14: Daar staan al fruitbomen. En aan de andere kant ligt een moestuin die alles door de dorpsbewoners wordt onderhouden. En dat maakt de inrichting voor dat de fruitbomen en water een goede omgeving geeft om de bijen te laten leven en te bevorderen van die biodiversiteit.
11: Het waar, maar in zwakke zuidenwind wordt er warme lucht omviert. De temperatuur loopt midjes om de 23 graden heen. Eerst is er nog wat hege bewolking, maar in de rin van de morgen volgt meer zinnen. In de joen is het nog een skoft vrij warm. De nacht verint droeg, maar opklarings en 12 graden.
10: Oké, dank u wel, Fijke. Aanst Tino Martin.
15: Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het.
10: En Nelly Furtado komt aanstend voorbij vliegen.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
17: Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Trulies met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

zo raar is het toch echt weer net. Nelly Furtado, nee. Jarenlang koos ze helemaal net naar haar oude muziek, Jerris is maar. Tussen de schrapjes. In het jaar 2000, begin jaren 20. En ze dacht, dat ze het nou even om je in deze tijd. Dat is, ik vind het helemaal net leuk, die muziek van mij. Nee, nou, ik snap het echt wel ergens dat ik oude uitzoering van mij even om hier 20 jaar even rond. Ik kijk, no. Maar uiteindelijk wie de TikTok. En hoe ontdut de Gen Z-generatie de muziek van Nelly Furtado. En hoe zegt Nelly Furtado haarzelf, we hebben rond mij al je jeugd die mij zong op haar vestjes. En dan had ze eigenlijk, nou, toch weer muziek we hebben rond kregen. Dat ze dacht, dit is best wel mooi. Het werd jaring voor haar eigen muziek. Gelukkig maar, Nelly Furtado. Rod Stewart is hier in Ode voor The Killing of Georgie.

0: Omroep Friesland.
1: 92.12 FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Zalang als die ken.

0: Joost Mischu.
1: Gerben Douwstra, Doe en ik. En ik nog Rod Stewart, The Killing of Georgie. Mooi waar. Tiet voor de leukste kus bij de koffieazen uit Chien van zelfs noodkwalificatie voor met. En dit is nog van een typische mooie waarde. Ik denk, nou, nou wil ik eens even mij spelen. Pak die kons. Mooie prijzen, Twin. We hebben een music match. Leuk voor het weekend. Leuk muziekspeeltje. Als je al een tafel kaarten, QR-codes kennen. Yes, muziek. En dan mag de kaarten is die nog aan haast voor het spelen. Bijvoorbeeld, noem maar één hit in Nederland. Of al je oren, Jeren Santig. Kist al je voor het spelen. Stel als eerste die kaarten voor het spelen haast aan. Bist de winnaar voor music match. Leuk. Koekjes hebben en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En hoe kist die nou? Wat zing je nou? Dit is het kwalificatiefragment. Het is een jutiertje van een man die de Duitse slagers in Nederland grut maken had. Waar is dit? Nou, hoe heet deze man? Die dit lied zong dan, hè? Ik ben benieuwd als mijn spielje worst. Jou dan die namen terug via de Omroep Friesland app of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njogan Njogan Ian Njogan Njogan. Hoeba hoeba. Waar zoomt dit? Nou, jou die beste antwoord terug via de app of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njogan Njogan Ian Njogan Njogan. Hoeba hoeba hoeba. Waar is het? Ik spreek die samen uit zien.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielen.
2: Ze bent er haast uit.
3: Waar?
2: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
3: Oh ja?
2: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
4: Hoe dan?
2: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
4: Waar kan ik stemmen?
2: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
4: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
5: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162.
6: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
5: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Taan we een uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
8: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Lode voor, Omroep Friesland, Fijne Starkest, de quiz Jetter of Letrazen, My Music Match, de koekjes, griezelig lekker bezig, en de Omroep Friesland koffie of theelepel, dat binnen de prijzen. En hoe kist die vertien, Joet? Nou, de man had zijn jetje, Joet, somtig hier. Waar is het, is de vraag. Ja, ik snap al, Freddy Breck komt binnen, maar dat is hem net. Dus jij nog even, Joet. Ja, waar is dit? Tipke is naar Huba, Huba, Huba, hap, hap. Ik is dat nog even ontdekken. Duitse muziek, Joet, in de quiz Jetter of Letter. Ach, nog eens mij, stinkt dit weet ik. Jou dan de naam van de jongen terug via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620-4-Njoggen-Njoggen-Ien-Njoggen-Njoggen. Spreken die aan naar Samber en ik Toto-sa.
11: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsenie.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
14: Wat ik ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneuren 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
15: Nul de Voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: En we zingen Toto Hienwe, Stop Loving You. Komt in juni 88 en dit is Amber, een homewrecker.
1: Jedder of letter?
0: Er is even in Haasien. Berend Kaasma aan de telefoon. Berend, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Jongen, wat een leven kwam daar krijgt wij dat koffieapparaat vandaan.
2: Ja, oh. We moeten al koffie hebben.
0: Nou, dat is altijd goed, want het is echt de leukste quiz bij de koffie. Wat is dat voor apparaat? Dat is echt,
2: Nou, het is een Philips Hue koffiezetapparaat.
0: Ja. Dat moet je
2: niet in
0: natuurlijk. Wol mijn luxe bien, erin.
2: Met bonen, ja.
0: Ja,
2: we doen niet aan
0: filter. Nee. Oké. Dan smaakt het er vers goed, dat bakje.
2: Heerlijk.
0: Had de eerste slok nog gewoon?
2: Ja, ik hou alleen bakje op. Ik heb nog twee de volgende staan. Ja.
0: Maar dan best scherp. Denk je het om? Want het is de quiz Jetter of Letter van zelfs. En ja, we hingen je dat wie nog best dreeg je. Want ik liet dit fragmentje. Hè? Deze man had zijn jeetje gehoord en ik vroeg, ja, waar is dat nou? Is Eddie Christiani komt je binnen, dat lijkt er wel op, maar dat is het net. Udo Jurgens is het echt net. Freddy Breck wie het echt net, al had hij dat wel zong. Nee, waar is het wel? Waar zie je wij?
2: Ben ik
0: Christiani. Ja, is helemaal goed. Officieel nou in vis, Berend. En nou begint het Jetter of Letter pad vanzelfs.
2: Oh, nou was het minder.
0: Ah, nee. Dat komt vers goed. Music Match is een mooie muziekspul. Het zit op het spul, dus mijn vraag hier. En ja, ik vertelde, krijgt al Toto, draai ik. Niet krijgt Stop Loving You, dat komt in jutje 88. Maar Danny Christian, Santig hier wordt het trouwens, Jut, hij had zijn jutje.
2: Ja.
0: Is dat Jetter of Letter? Wat denkst?
2: Nou, dat is voor Jetter.
0: Daar is ik zo, jutje 75, wie een hit voor Danny Christian. Nou, stik hem al. Het maakt Letter nog in Nederlands dingen, want dat kinderrek. Ja, maar wij draaien aanst de Duitse versie even. Dat is, die komt aanst voorbij. Mooi. Music Match in de tos. Nou, voor de koekjes, die kunnen mooi bij de koffie. En ja, je nog zo'n bekende Duitse hit.
3: Bist alles, was ik hebben op de wereld.
0: Ja, je, wel, ik vond het nou als jongen met zo'n muziek.
2: Ja,
0: ik weet niet wat dat is.
2: Ik was veel in Duitsland. En allemaal die Duitse versies, die kan ik allemaal wel.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, dan kist deze Doe, ik wel, vanzelfs.
2: Ja, deze is ook eerder.
0: Ik druk hem voortheen, want dat is exact. Njochtje Santig, Peter Maffay, Doe. Mooi. Wij hebben nu nog de koffie- of theelepel. Nou, ik denk dat het maar een koffielepel wordt, Matt.
2: Ja, dat hoort af bij thee. Dat is het zeggen, maar dat doen we niet.
0: Nee, best. Het wordt de koffielepel, maar ja, moet dit nog wel even goed wezen.
2: Ja.
0: Ja, Nena. 99 luftballons. Nou, wat denkst? Is dat Jetter of Letter als Doe?
2: Ik denk dat hij wat lekker is.
0: Ja, als het goed is, dan hebben we alle prijzen al in de tas zitten, Berend. Het is echt letter, ja, Njotje 83. Dat is volle letter als Njotje 70. Dus dit is een uiteindelijk voor Dijwit een makkelijke quiz, Hakbeltrop.
2: Ja, dit is net zo moeilijk.
0: Nee, nou, Lokweeske, my alle prijzen. Ja. Wij sturen ze op. Nijhaasta en Danny Christian, die pakken we direct nog even bij.

0: Danny Christian, net 24 zantig. Dit komt in Jotje 24, Rosemunde. Nienke, die hebt Freddy Brek had dit nog nooit uitgebracht. Nou, Nienke, maar stoos en weer, waar weer, hè? Zit dit is de uitviering van Freddy Brek. Had ik Rosemunde die hier?
1: Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren.
0: Nou ja, goed, dat hebben we nou bij deze jet. Maar we kwamen erop onder Danny Christian Jutsen. Die had zo'n tegieres lokweeske, Danny. Oh.

Maar eens even jaren hoe het met hem is. Ja, Lids Nijs had ik heel grut werk in. En de grutte Nijsmachine hebben we het opstart. Troch Lars de Leeuw, naast het Frieske Nijs. En dan suffen ze daar gewoon eens even naar de apenkooien. Maar eerst is hier nog Supertramp. And Take the Long Way Home.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus de

0: Moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Tot Jelva Alvenwest. Lars de Leeuw, Mart Frieskenhuis, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. De gemeente West-Stellingwerf en de handhavening die waskorgen inwenners van netpolices die in de gemeente actief binnen. Binnen meerdere meldingen binnen de kamer van deze vorm van oplichting. De netpolices bezieken gewot, pinpassen en contant geld in handen te krijgen. En de politie Zuidwest-Friesland die zieken toegen van de zware mishandeling op Keningsdag op het Jereveen. De mishandeling wie om 4 uur middags op het Geerts-Willigenplein. Maat wat Sjoen had, wordt vregen om hem te melden bij de politie. De stichting Art Makkum die kan mogelijk dochs in de waag blijven. De stichting zit al sinds 2012 in dat monumentale pan, maar drie gedruten matten naar een hierverheging van de gemeente. Stichting Monumenten Zuidwest-Friesland wil het gebouw keerpje en daarna een vriendschappelijke prijs verhieren aan Art Makkum. En Jan Luchtendorf van Art Makkum die is blij met die oplossing.
11: We dragen de geschiedenis van Makkum uit, dus in dit centrale plak. En ons bedario, ik zou het weten waar. Dan hebben we misschien naar de nog wel ergens, maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel en dat is gewoon ideaal.
10: De vensterskwallen in Maatwoorden bestaat 24 jaar. En daarom is het goed feest. De skwallen die ontstien in 2001 uit een fusie tussen de renbaanskwallen en de dwaapskwallen. En is onderbracht in het gebouw van het vlechtwerk. Na de festiviteiten begint een verbouwing van het gebouw, zo heet directeur Rick van Galen.
12: Na de bouwvak beginnen ze boven te verbouwen. Dus dan gaan deuren en kozijnen uit alle ramen worden vervangen, plafondplaten, een nieuwe afzuiging, een nieuwe klimaatbeheersing, schone verse lucht, andere verlichting. Er komen nog fiedes in de lokalen. Dus eerst moet de hele zolder en de hele bovenverdieping deze komende 6 weken helemaal leeg. En dan moeten we kijken waar plaatsen we die kinderen.
10: Ja, genoeg. Tot wan. Dus had de verbouwing die is, dan wordt het squalplein heel nog verneid. En ze komt er onder oren ek een klimbosk. En dan nog het waar. Maar in zwakke zuurwien wordt de warme lucht omviert. De temperatuur die loopt van de middag om de 23 graden binnen. Eerst is er nog wat hege bewolking, maar de zinnen die is er nou op de meeste plakken al volop bij. In de jong is het ek nog eens koft vrij warm. De nacht die verin droeg, mooie opklaringen en het is dan 12 graden.
9: Dank u wel, Lars. Oeren dan. Jeffrey Werhaas en de apenkooi. Misschien kun je er al even hoe nadenken. Wat maar we nou draaien tussen over en door van ja, wat ook is de baas. Jouw Loert via de app of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Nou ja, de Golden Earring hoest net ongevreden, want die draai ik zo. En een one-stapje.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
0: Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: Noden voor. My Arjen Overmaat.

0: Jean-Paul van der Meij en een mooie rijke vrouw. En ik nog de Golden Earring en Bombay. Gien Henk de Jong, Robin Veldman. Nee, Pascal Damstra van Snits is coach van het Ier en lid 30.000 oren in stofhappen.
1: Dit is een officiële Nodervoer nieuws update.
2: Liets nights.
1: Dat ik heel grut wijzen kan.
0: Ja, ik had de coach van het Ier onder de telefoon. Pascal, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Maar we zullen even uitlezen wat het nou correct is, ja, dat coach van het Ier.
3: Ja, zeker. Nou, het is in ieder geval een heel leuk speeltje. En dat vind ik nou natuurlijk al heel een dal. Maar Coach van het Ier is een online voetbalspeeltje. Waar ze maar een budget van 32 miljoen euro een selectie van 15 spelers mag selecteren. En door meest van iedere Eredivisieclub maar maximaal 1 speler te selecteren. En die spelers die ze dan maar selecteren, die kunnen punten via die scoren in de echte wedstrijden die ze spelen. Terwijl bijvoorbeeld het meisje van een doelpunt of het jaar van een assist. En als bijvoorbeeld een verdediger scoort, dan krijg je meer punten dan dat een spits scoort. Omdat in het algemeen een verdediger minder vaak scoort dan een spits. Maar de spelers kunnen eigenlijk minpunten verder scoren. Terwijl bijvoorbeeld het krijgen van een geel of een rode kaart. En na elke Eredivisie speelronde kiest eigenlijk een speler wisselen. Dus een transfermeitje. Om tot een betere team te komen.
0: Ja,
3: dus zo wordt het speeltje een beetje.
0: Ja, maar dan mag je toch alle weekenden voor de televisie zitten?
3: Nou ja, ik zie wel een platte wedstrijd in, ja. Dus dat doe ik wel, maar ik zie net alles live, ja. Nee, dat is te volle weer.
0: Ja, maar toch, er zit wel een bepaalde voetbalkennis dan in die, want ja, eigenlijk ben je een hele trainer.
3: Ja, nou ja, doe maar zo een platte van Wieten inderdaad. En ik kan nou wel het speeltje woen, en dat ik absoluut net verwachtte, hè. Want ik ben echt een man van de statistieken. En als dan juist dat er 30.000 mensen deelnemen aan het speeltje, nou dan is de kans dat de winst is maar 0,003%. Dus dat maakt het wel speciaal.
0: Ja.
3: Dus nou ja, ik denk dat ik te maken had met twee factoren. Factor 1 is een dosis geluk. Was eigenlijk altijd wel bij een speeltje haast. En ik had waarschijnlijk genoeg geluk om je zien te horen. En die tweede, de hele trainer zoals toen dat zei, dat is misschien ook wel de tactiek inderdaad. Ik wil altijd wel goed ontzien welke spelers je misschien wil spelen. Binnen direct bijzonderheden, bijvoorbeeld op de training, is een speler geblesseerd. En welke spelers binnen nou in Vjarum. En eigenlijk de spelers die minder bekend binnen, dus die wat goedkeper in het speeltje binnen. En wat verrassende punten pakt, die probeert natuurlijk ook te zieken. Daar zag ik bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld maar aan.
0: Ja, zo die krijgt vrede. Ze zit altijd in dat speeltje zit altijd zo'n ploeg of zo'n speler. Waar dan krijgt de punt maar pakst.
3: Ja, zeker. Nou, zo hier ik dit seizoen ongeveer als een van de eersten. Hier ik een verdediger van Telstar. Nou, die heet Hardeveld. En die verdediger die had 6 doelpunten en zo'n assist. Die maken een jong. Nou, dus daar heb ik wel volle punten mee pakken. Dus bij dit speeltje is het een beetje zo van. Het is een beetje uitziekje, onderziekje en een beetje vooruit plannen.
0: Ja, ja, nee,
3: doe maar sterk weten.
0: Ja, maar goed, het is alleen mooi. Dan denk je, leuk, nou, hij is nummer 1. Maar hartstikke nog wat woon. Want dat is natuurlijk, je doet het ergens voor. Ja, leuk die heer, maar kom op.
3: Ja. Nou, ik hier dus net wacht, maar er zit echt een prijs bij. Ja, en daar ben ik echt wel blij mee. Want het is een reis naar Barcelona. Via een wedstrijd bij FC Barcelona in Camp Nou.
0: Oh.
3: Dus dat is al heel leuk.
0: Wauw.
3: En wat het mooie dan ook is, mijn vrouw is vroeger een keer mij een squallenreis naar Barcelona geweest. En die zei het altijd al is, Jimmy, hey, we moeten er eens te gerren heen. Nou, en nou is het een hartstikke mooie kans om te gerren daarheen te gaan.
0: Mooi, wanneer zal het geven?
3: Nou, dat is in het nieuwe seizoen en de speelschema is nog net bekend. Dus dat matten we nog even zien, maar ergens eind van 2026 of begin 2020, wat een zin nog.
0: Ja. Mooi, Pascal Damstra. Van Snits, coach voor het Ier, Lokwenske.
3: Dankjewel.
0: De doelen is er meer. Feestje zetten we even terug in de doelensteeg.

0: van de doellozen en de doelen steeg. Ja, het is er tijd voor, hè? De apenkooi aan de oven. Nou wist de baas hoe de spiel is. Wat worst jij? Jouw loert via de app van de Omroep. Op de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. En oorze pakte gewoon de ouderwetse telefoon erbij, dat maak je een keer. Jawel, 058-212-3618. Christophe Winner zei, nee, dit hangt het vierste erop. Nee, King gewoon. 058-212-3618, dat maak je ook. Voordien verzieken tussen half en toven in de apenkooi. Roy Drazen, don't say that. En eerst gaan we nog even een warme poeier maken. Lekker, probeer de koffie. Hot chocolate. Mooi liedje. Emma, in Node voor.
1: We were together since we were 5. She was so pretty. Emma was a star in everyone's eyes.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nou.
4: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Wat ik zeze voer. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
6: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Else in?
6: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoi, dankjewel. Fijne starkest. Omroep Friesland, de apenkooi, zet u het eind. Want het is vreedemol tussen de alven en tolven. Hast de hand van het stuur, hoor de muziek eigenlijk in hand. Wat was het, Jerre? Zeg het maar. Stuur van de muziek van Omroep Friesland is voor jou. Via de app of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoghan Njoghan. Ian Njoghan Njoghan. Johannes, die had wel nog dan Thelma Houston. Vooral vanwege het basloopje van de bassist Henry Davis. Okay, ik ben benieuwd. Don't tell me, don't leave me this way. Oer een minuut al.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopman Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopman.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Nul de Voor.
16: Mij Arjen Overmaat.

Nou begint het eigenlijk leuk te worden, App Johannes. De iets langere albumversie. Want vanaf minuut 3 begint Thelma wat Donna Summer-achtige gekreun te jeren. In combi met de bas is dat heel erotisch. Nee, dat is de albumversie. Het is de apenkooi, dan is het nog de smoordrok. Dus we houden gewoon de singleversie die van Thelma Houston. And Don't Leave Me This Way. Ja, goud Rogmaier, de apenkooi. Het is mooi waar. En Peter Rekker. We wil graag Julien Clerc hier. Mooi, pas wel biedwaard, toch? This melody.

Melody. Wien hast in Frankrijk waar die muziek? Maar nee, we zitten gewoon in die prachtige mooie Friesland. En daarom sjongt Anneke Dame aan zijn, hoe zou ik net van Friesland sjongen? Want Saskia, hoe dat jaren? Ja, Jaap vroeg Chicago. Nou, de drijven die wil vaker. 25 of 6 to 4. Maar ik zeg dat even tussen, jaren. Dan combineren we dat even. Dat is een leuk liedje van

weer. Arke Dauma, hoe zoe ik net van Friesland jongen in de apenkooi omvregen trog Saskia. Nou, ik zit naar boeten te zien. Het Sintje schiet volop in Friesland. Gratis 23 uur. Misschien hast er nog wel veskes bij die er dan bij passen. Wie dat mooie, prachtige waar. Jou dat dan terug via de app van Omroep Friesland. De WhatsApp, de Majek 0620-4-9-9-1-9-9. En oors de telefoon, de Majek 058-212-36-18. Zijn we genoeg, noemen ze zijn. Eeuw de Vries die had even een heel lang naaitocht en die kwam met dit lied. Drie keer hier weer om, zei hij erbij. Ik snap hem. Here comes the sun, the Beatles.

Dankjewel, Albert. Voor Albert Hermans. Een naamgenoot dan ik. I'm a train in de apenkooi. Ja, de muzikale trein. Die keert lekker trof. Zo wat Jerry Horst. Ik denk, vind het leuk dat dit waar. Jouw man Loert, via de app van Omroep Friesland. Dan komt het goed. Of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Deze had ik lang niet, Jets. Dankjewel, Dirk. Voor de Two Brothers on the Fourth Floor. One day on the nice.

0: daarna maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Mindy de Apenkooi, maar actief voor het Frieske Nijs. Want Lars de Leeuw is hier. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die zo'n man die vermist is. Hij is voor het laatst in Marmsjoen, dat er op de bus stapt in de richting van Jouwert. Het gaat om een donkerblonde jongen van 1,44 meter. En op de website van de politie is een foto van hem te zien. De politie vraagt het mensen die het meer weten of die de jongen nog zoen hebben om contact op te nemen. De politie Zuidwest-Friesland is ziek het tjoegen van een zware mishandeling op Keningsdooi op het Jereveen. Mishandeling wie om vjouweroeren medicijnen op het Geerts Willigenplein. Baat wat zoen had, wordt vragen om hem te melden bij de politie. Jongelui hebben in de oren weekend geregeld van oerlast en vernielingen zwaren bij de jachthaven van West-Kielge. De politie meldt dat huskes mooi opzet zien verstoppen binnen mooi wc-papier, dat toch het havengebouw fietst is en morgen mooi een stift bekrast binnen. Havenmasters en de politie hopen dat tot dit te deel de oerlast ook ophoort. Arden die zo'n importeermatten maar haar een berg financiën. De jonge Rijn is welkom, ze is de havenmasters wel maar klam. Ik in de jong, maar dan moeten ze haar wel gedragen. Want als het net ophoudt, dan moet het gebouw aansletten worden. De gemeente West-Stellingwerf en de handhaving die waarschuwen inwenders van nep-plices die in de gemeente actief binnen. Er binnen meerdere meldingen binnenkwamen van deze vorm van oplichting. Nep-plices die bezieken kwot, pinpassen en contant geld in handen te krijgen. En dan nog het waar. Maar in zwakke zuidenwind is er warme lucht ongeveer. En de temperatuur die loont van de midden 30 om de 23 graden heen. In de jong, dan is het echt nog eens koft vrij warm. De nacht die verin droeg. Maar opklaringen en het kon het dan al nog een graad als 12.
7: Geniet er al van deze dagen, Lars?
8: Heel eerlijk?
7: Ja.
8: Nou, net als een orendaai.
7: Dan net naar Boetenwester dacht, hè, wat mooi waar.
8: Nou ja, van de morgen. Maar dan riet ik nooit werk.
7: Ja.
8: En dan vind ik het echt wel weer jammer.
7: Ja, dus jouw size of zo, dan is het clear.
8: Dan is het weer clear.
7: Maar geniet de van deze dag.
8: Het is nog aardig lang waar, had ik verteld.
7: Nou, daarom. Geniet het nog van deze dag. En er wordt daarom Green Fish manieren. Nou, die drijven ze.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Goedemorgen, Arjen Overmaat. Worst tussen Alven en Tolven. De River wil draaien. Van Bruce Springsteen.
1: Nou.
0: Volgens mij is dat beantwoorden mij en ja, Willem Jovermaar. Dus dat komt goed. Janneke Hummel, die zei: hoi Arjen. Ik ken wel even wat uptown muziek broeken. Aast mij de boord naar het Amelon. Nou, dat is lekker prima. Waarom even naar het Amelon te gaan? Bruno Mars en Mark Ronson voor jou, Janneke. Uptown.

0: Voor Jacob Scheffer, Wolfgang Petri en Wijver. Ja, die jij ik nooit, maar nog wel in het Monkey Hours, zoals Jacob zei. Leuk om eens even te hebben. Het is haast tol voeren, Jacob Stelwagen. Stiet je al? Voor nou in Friesland, wat haast die programma?
1: Er leidt een plan van oppak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het de ambitie om het eiland vrij te meiden van al die verwilderde katten. En een Tarakeermelid van Pro brengt een werkbezoek onder hek van Ljouwt vanwege het stielslakkenprobleem. De hek moet ervoor nog oppakt worden en dat had gutte consequenties voor het milieu. Dus dan gooi ik nog even waarom op het einde van het seizoen van sportclub Heerenveen, mijn ontspielers. En verder zelfs de verste zaken. Het waard naar Zuid-Oren Media en muziek aan van de Nolan Sisters.
0: Mooi, dank u wel Jacob. Ik pak even de nieuwe single van Dana Winner erbij. Want nevens Nienke is dit een prachtliedje.

0: Het is een nieuwe single van Dana Winner. De stilte van de stad. Onvregen terug, Nienke. Dank u wel, Nienke. Dit wie hem van Joet. Apenkooi, dank voor al die insturingen. Ik ben altijd Sam Prutten. We kennen het onmogelijk al hier draaien. Maar wij vinden het prachtig. We hadden nog één. En die is van Jelke. Want dit hingen we nog net draaien. Even Jelke. Nee, dat is wie. Dus dat doen we dan ook. Ik ben even een weekje Mai Verkonsje. Wim Bronsen de Nijwieke. En Ontol van Johannes Rietma. En Greide Braas. En Sjogna Boeten. Simmer in Friesland.
1: Moit.

0: 10 Nijs van deze week.
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Post in Elst.
9: Wat ik zezen woe. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Elze Keper, een boek voor Kees.
10: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
10: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Dadelijk in Nooi Friesland leidt een plan van de oppak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het de ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. Er is het waar, Marjan, het Nijs uit de Oren Media met Feike en de eerste muziek is aast van de Nolan Sisters.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's.
1: Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
17: Hast u extra last van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
1: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
17: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
18: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
19: Iepen losspul. Wie het Marsum speelt het van 12 tot 16 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
13: Noe in Friesland.
3: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hoort in Nauwe Friesland, de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing.
1: Van Tolve hoort hier in oren,
2: Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met de DJ van Fred 22 mei. Er leidt een plan van ompak voor het vangen van verwilderde katten op Skiermozeeg. Uiteindelijk is het de ambitie om het eiland vrij te meiden van die katten. En een Tarakema-lid van Pro brengt een workbezite onder de hek verlaat vanwege het stielslakkenprobleem. De hek moet er toch ompakt worden en dat had gutte consequenties van het milieu. Het Waarbedocht in het kwart nou met Jan Jonkman. Een goedemiddag.
3: Ja, Jacob, ik een goeie middje. Nou, van een mooie lastende wolken viel al rap op. En wie er alweer volop rompte voor de zinnen. En nou hebben we, en nou en vanmiddag hebben we een afwisseling van wolken, wat stapelwolkjes en de zinnen er geregeld bij. En met een warme zuidenwind is het joods aan 22 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Jongens, ik nog lang noffelijk. En morgen rekenen we voor soort rompte voor de zinnen. In de middag wat hege bewolking. Mogelijk in het uiterste natten komen ze op een enkele bui. Maar dat moet alle keer nog. Dan is het 20 graden op het waadeiland tot zo'n 4, 26 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht hebben we wat komers op mist en deze. En dan hebben we in de nacht temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En in de wien weer omgang. Nou, het maakt best niet daar. Maar anders meer hoe het waar.
1: Ont in horen.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Er leidt een plan van ompak voor het vangen van verwilderde katten op Skiermozeeg. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. Dat maakt in de winter barren. De katten binnen bedreiging voor onder andere vogels, ek voor soorten die op de ridderlijst stenen. Juste Jong had het toerlisorgaan Nationaal Park instemd met een plan van de ompak. En ik praat roer met Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Skiermozeeg. Een goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, waar dan binnen die verwilderde katten zijn groot probleem?
5: Nou, die verwilderde katten die brengen best wel een soort skeerta. Er zitten verwilderde katten benam in het natuurgebied van Skeer. En je kan je voorstellen dat er heel veel vogels zitten breden, dat er jonge knien binnen. En dat de makkelijke prooi van die verwilderde katten. Dus en die hebben daar natuurlijk die verwilderde katten. Dus die willen we er graag bij wijn gaan.
0: Ja, heb je een idee om wat voor aantal het gaat?
5: Nou, op basis van jenderopvang, we hadden jenderek ontvangen west mijn verwilderde katten. Toen hebben we ze aan zonder gevangen. En we hadden echt het idee dat er nog wel tussen de 30 en de 70 nog weg zitten. We hadden de ontvangen west mijn een drone, mijn warmtebeeld. Dat hebben we van de individuele moeite dienen. Toen hebben we in elk geval een stuk of 10 gevonden die we echt identificeren konden als katten. Maar op basis van onderzoek van kattenstront, drol, keer wij eruit halen dat er volop meer wijzen, maar dan die 10.
0: Ja, je zet in op een vangactie in de winter en dan vraag ik me al waarom dan. Want nou zocht ze ze meer skeeën, denk ik.
5: Dat is zeker zo. Nou zocht ze zeker een grote skeeën, maar briedende vogels, maar jonge knien. Maar op dit stijt is het lui lekker land voor die katten in het natuurgebied. Want ze kunnen oerlwol natuurlijk hun prooi vangen. En dat is oors in de winter. Dan zijn er geen jonge vogels, dan zijn er geen jonge knieën. Dan leven ze heel skraal. Ik heb heel vaak met ze slakken fretten om in leven te blijven. En op dat moment liet ze zich wat makkelijker vangen. Maar een lekker spul in de vangkooi. Dus dan ben je hongerig en dan ben je wat minder op hun hoede dan het maait dit. En boven dat, bij het winter kist ze beter vinden waar ze zitten. Want dan kunnen we met warmtebeelden op zieken en met drones waar ze zitten. Want dan is het verschil tussen een warme kot en koude boetenlucht is volle grutter. Dus dan kunnen we ze vinden. Dan hebben we geen blaren onder de BM, geen stroeken die in plaats zitten. Dus dat is toch de makkelijkste, de beste tijd om ze te vangen.
0: Je wolle skier vrij meiden van die verwilderde katten. Hoe maakt het voor me zijn? Wat bad er mij die katten die uiteindelijk vangen worden?
5: Ja, wat bad er mij die katten? Die katten die worden aanvierd naar de wal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze echt ziektevrij maken. Want heel vaak hadden katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat die katten daar nog een dierwaardig bestaan gaan.
0: Ja, en hoe voorkom je dat je per ongeluk een verdwaalde huiskat vangen?
5: Ja, daarom is, want je kan ook zeggen van probeer te schetten, maar dat wordt natuurlijk net dat een huiskat schetten wordt. En wij willen wel bezieken dat de instroom van die verwilderde katten, die zitten daar van nature net. Dus die ben ooit verwilderen worden en dat weer nooit tamme katten. Dus we willen bezieken om voor te komen dat, dat er opnieuw katten uit de dwarf bij of van toeristen, badgasten. Werp mij verwilderen en in de natuur hangen blijven. Dus we willen ze graag chippen. We willen graag dat die katten die hier binnen, dat die ek, neutraliseerd wordt, dus castreerd of steriliseerd. Om zo langzamer gewoon die instroom te bewerken.
0: Ja, want je wil zelfs voorkomen dat er weer nieuwe verwilderde katten bijkomen. Maar ik begrijp dus van jou ook, toeristen, badgasten, nemen dus geregeld de kat mee, die verdwaalt er en verwildert dan.
5: Ja, daar komt de meeste katten mee. Want als mensen katten meenemen, ja, dan wordt Poekie misschien ook wel eens even loslid op het vakantieadres. Nou, katten ben heel erg hecht aan hun eigen omjouwing. Dus als de katten dan begint te struinen op een vreemde plek, ja, dan is de kans groot dat ze plak net weer veromvinden, dat ze hun baasje weer veromvinden en dat ze dan, verwilderen en haar in leven houden terug het opvetten van vogels en knieën. En dat wil ik net gaan natuurlijk.
0: Nee, verzelfs net. Dank u wel voor de tijdachting, Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Skiermuseum.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
6: Joe!
7: Oh, Fijke wil ik wat zezen.
0: Nou, dat mag er maar.
6: Nou, verheug dan maar. Ja, ik heb een nieuws gekregen van mijn drones op jacht naar katten.
0: Ja, warmtedrones.
6: Warmtedrones. Nou, er zit vast een soort chips in. Meiwerkers van Samsung, die bijdragen aan de chipproductie van het technologiebedrijf, die krijgen een bonus van €293.000. Ja, daar ben we even stil van, Jacob. Ja. Haast Triathlon. Een deal is ik in ondeal in het bedrijf. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is dat doorheen kwam bij de vakbond om een grootschalige staking vat te komen. En het is oké, €293.000 bonus. Dan werk je 78.000 mensen. Dus in totaal hebben we het over haast €23 miljard om bonussen.
0: Ongelooflijk.
6: Niet even uitdeeld worden. En dat onderstreept wel het strategisch belang van die chipmijwerkers. Ze zijn essentieel worden voor de uitrol van AI. En elke versteuring in die chipproductie die heeft grote geopolitieke en economische gevolgen. Dus kerst neigingen. Hoe belangrijk dat nou al worden is.
0: Ja.
6: Want geen chips van Samsung, dan kerst dus ik net met drones op jacht naar katten op Skiermuseum.
0: Nee, dat is dus wel een probleem worden.
6: Daarom. Dan Jantje, twaalf IS leerlingen van het Huygens Lyceum in Eindhoven. Die hebben bijzondere week achter de rug. Die hebben Auronemanje, ze hun telefoons en laptops inleveren. Om te zien van, ja, hoe gaat dat? Wie een idee van mentor Karin, die zelf ik mij. Ze wil wel eens een keer zien, worden de leerlingen nou ik socialer, zonder computer en zonder telefoon. Dit zei ze er zelf voor.
8: E-mails dat ik die niet kon bekijken en dan gaven leerlingen ook aan dat ze niet in magister konden. Dat vonden ze lastig, maar we hebben ook wel veel voordelen eruit gehaald. Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
6: Ja, we pakken Beppe er zelf van vonden. Dat is natuurlijk van ook mee.
0: Pakken Beppe toch jouw telefoon
6: weer om. Jouw telefoon mag ook even om. Maar dus wie vooral op de menjes hier bijna er even dreef mij. Maar daarna hield het iets beter, zei dus die mentor Karin. En ja, het is nog heel tijd soap, Roenom, die walvisk, Timmy, die is nog heel tijd net voorbij. Het derenbist leidt nou op voor de kust, op een Deens eiland. En dreigt te ontploffen, zei deze zaakkundige.
9: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
6: Ja, en daarom had er een god in Timmy maken worden. Maar dan maak je dan, ik wil wat doen hoor.
9: Je moet een keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo. Zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
6: Ja, excuus aan alle harkers die nou aan hun lunch zitten trouwens. Ja, maar het zal net lang meer worden voordat de visk explodeert. Daarom is Denemarken juster opgehouden met de berging van Timmy. Timmy is trouwens een vrouwtje. Dus waarom die Timmy jit is net, of waarom zij Timmy jit is net helemaal duidelijk.
0: Zit er ook in alles toch?
6: Wat zei het?
0: Zit er gewoon alles toch?
6: Ja, het zit natuurlijk in alles. Maar nou ja, het is een vrouwtje. Nou, twee mijnwerkers van Stadsbeheer in Rotterdam, die herdien kregen van hun baas. Want die werden ervan vertuigd dat ze opzettelijk met de Jiskewijn zijn privéauto's omrieden binnen. Ze hadden 21 botsingen veroorzaakt. En voor 800.000 euro onskeeën. Het waren vaak vrij dure auto's dat ze dan zijn omrieden. Maar er is nevens de gemeente sprake van verzekeringsfraude. Want ja, de eigenaren van die auto's die konden een flinke claim inzingen bij de verzekeraar van de gemeente. En ja, onze conclusie is dat beide chauffeurs betrokken zijn geweest bij die verzekeringsfraude. Zij dus een wordvierder. En ja, de uitkomsten die hebben dus voor zwaarder van het onderzoek dat insteld is. Dat de 12 blutse chauffeurs op staande voet die inkrijgen. En de werkongejefter die bij het ministerie, schroot wethouder Ronald Buit. De gemeente accepteert dit gedrag niet. En zal ik zien van dat het mogelijk is om te skeeën op die twee aandes te verhelgen.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is nu 20 minuten na 12. Een twaalfde keer lid van Pro brengt een werkbezit onder hek van Leeuwen vanwege het stielslakkenprobleem. De hek maakt ervoor nog onpakt worden en dat had grote consequenties voor het milieu. Wie is het? Naar de muziek en die is van Harry Styles.

0: Muziek van Harry Styles. Morgen zitten we in Amsterdam. Daarna nog voor jou een keer. Dank je terug naar Engeland voor 12 concerten op Wembley in Londen. En dan nog terug voor een Riga concert in Sao Paulo. Dus die gaat in elk geval het ginlest van vliegschaam, zullen we maar zeggen. Terug keer mijn lid Arnie Salinjan van Pro bracht van de morgen een drukbezit onder hek van jou. Die verband met het stielslakkenprobleem. De hek, maar de toch. Nog onpakt worden. En dat had gutte consequenties voor het milieu. De Tarre Kiermes wil na een weekend debatteren over het probleem met de stielslakken. En in Oorin, na het debat, reizigt het pro-Kiermelid los locaties in Nederland dat die stielslakken van Taterstiel voor versmarging zorgen. Joert is in Leeuwarden Zuid in het zelschip van de stedenleden Elsa van der Hoek en Jochem Knol van GroenLinks. En politiek verslagjouwer Onno Valkenaar, die is erbij. Onno, een goeiemiddje.
1: Ja, goeiemiddje, Jacob.
0: Ja. Hoe zegt die werkbezitter dat krijgt u
1: het? Het wie een bliksembezitter. Het zelschip is alweer fort. Want ze moeten naar een partijlunch van pro kemerleden, stedenleden, gemeenteriedsleden op het Jereveen. Het is maar een soort van heidaai. En dat doggen ze dan hier in Friesland. Nou, dan kan je vanzelfs de gelegenheid niet broeken om hier even om je heen te zien. Ja, en hier onder heek is sprake van verzakking bij een viaduct. De situatie zou net helemaal stabiel wezen. Maar Arnie Zanilian, dat is dus dat van de Kamerlid Wutvierder op dit onderwerp, Wutvierder stielslakken, die ziet het ik als een milieuprobleem.
2: Ja, dit is zeker een milieuprobleem. En het is een probleem voor onze gezondheid ook. En ook voor de gezondheid van het milieu en het natuur. En dat betekent dat we hier vooral ook mee aan de slag moeten. En wij zijn voor een totaalverbod van staalslakken. Want zolang het milieuverontreiniging veroorzaakt, kun je deze eigenlijk troep niet...

0: oppervlaktewater, omdat al die metalen in de bodem terechtkomen en in ons water. Dus het raakt aan onze volksgezondheid en ook aan de kwaliteit van het leven. Dus daarom zijn we er echt voorstander van dat we hier mee aan de slag moeten.
1: Zo'n weg openbreken en dan ja, vervangen door iets anders. Het lijkt me ook een stevige kostenpost. Wie moet dat betalen?
0: Nou, wij zijn er in ieder geval voorstander van dat we dat samen met het Rijk ook moeten doen. Maar de eerste stap is vooral om te erkennen dat het een probleem is. En niet bijvoorbeeld in de maatwerkafspraken met Tata Steel opnemen dat staanslakken nog steeds gebruikt kunnen worden. En ook afgezet kunnen worden. Want daar begint het wel mee. We moeten het aanpakken bij de bron.
1: Ja, want Tata Steel gaat ook veel geld krijgen van het Rijk. En dan tegelijkertijd afvalstoffen verspreiden door het land.
0: Ja, ik begrijp het ook niet. Ik zou daar ook zeker niet voor kiezen. Want het is heel gek dat de ene overheidslaag heel veel geld gaat geven. En de andere overheidslaag, zoals de Omgevingsdienst, gaat handhaven op een bedrijf die zich regelmatig niet aan onze geldende normen houdt en aan de wet houdt. Wij moeten ons allemaal aan de wet houden en zo ook Tata Steel.
1: Ja. Voor niet ingewijden, hoe leg je het aan gewone mensen uit wat een staalslak precies is?
0: Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar het gaat vooral dus, het is materiaal wat door het maken van staal ontstaat. En in dat materiaal, het is steenachtig, daarin zitten allemaal metalen die tijdens het proces van het maken van staal ontstaan. En die metalen, dat zijn hele giftige stoffen en die komen terecht in ons milieu en die vervuilen onze gezondheid.
2: Ja, Onno, hoe gaat het nou verder?
1: Nou, dit klinkt als een taai probleem. Op dit moment is het nog zo dat er hield dus een soort van tijdelijk verbod op het broeken van staalslakken. En er binnen gemeentes in Nederland die willen vastleggen dat het hier en dan net meer broekt voor de mij. Maar dan vindt het Rijk dat net goed. Dus de regeljouwing, ja, daar zal nijen wieken hoe debatteerd worden in de Tweede Kamer. En ja, op dit moment is net eens bekend op hoeveel locaties die staalslakken broek binnen. Erinner ik nog onderzieken. En ja, ik denk dat we hier mogelijk nog wel tientallen jaren te maaitje naar zullen.
2: Dat hoop je, maar het zo samen kennen. We gaan over Onno Valkena. Dank u wel.
3: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
4: De fiets over sterrentocht.
3: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
4: Live.
3: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
4: En na je 8 op tv, de keerverding.
3: De fiets over sterrentocht.
4: Pinkste man die.
3: Bij Omroep Friesland.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: Het is nu 1 minuut over half 12. Het regionaal nijs in het kwart bij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die zo'n man die vermist is. Hij is van het laatst in Marmsjoen, dat er op de bus stapt in de richting

0: van Ljouwert. Die het om een donkerblonde jongen van 1,44 meter. Op de website van de politie is een foto van de jongen te zien. De politie vraagt het meisje die het meer weten of die het hem nog schoon hebben om contact op te nemen. De politie Zuidwest-Friesland die ziet het tjoeren van een zware mishandeling op Keningsdaai op het Jereveen. De mishandeling die we om fjouweroeren medisch hinnen op het Geerts Willigenplein. En waar het wat schoon had, die werd vregen om hem te melden bij de politie. Jongelieu had de oude weekend geregeld van oerlijst en vernielingen zwaren bij de jachthaven van West-Kielger. De politie meldt dat huskes mooi opzet zijn verstoppen binnen mooi wc-papier. Dat toch het havengebouw fietst is en morgen mooi een stift bekrast binnen. Havenmasters en de politie hopen dat tot dit deal de oerlijst ook ophoudt. Aden zoen een IPT-matten met haar een BN finissen. De jonge Rijn is welkom, ze is de havenmasters wel maar klam. Ek in de joen, maar de matten zijn wokken dragen. En als het net ophoudt, dan mat het gebouw aansletten worden. De gemeente West-Stellingwerf en de handhaving die waarschuwen inwoners van nep-plices die in de gemeente actief binnen. Er zijn al meerdere meldingen binnenkomen van deze vorm van oplichting. Die nep-plices die beziek je gewot, pinpassen en contant geld in handen te krijgen.
1: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar met Jan. Oer 12 minuten.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-2421-62.
9: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
10: Noe Friesland.
11: Jacob Stelwagen.

0: Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen na het verlies in de hele finale van de play-offs in FC Utrecht. En dus is er teleurstelling bij de spelers.
1: Als club zijn, als Heerenveen, dan doe je het voor de play-offs. Om uiteindelijk in de play-offs iets te kunnen bereiken. En dat is niet gebeurd.
0: En dan nou het waarborgt Jan Jonkman. Een goeie met je.
2: Ja, Jacob, ik met je.
0: Het is wel lekker cool in de studio, maar boeten is het echt noffelijk, hè?
2: Het is echt onhoffelijk. Het begint zo wel hard wat warm te worden. En dat winnen we de laatste weken net meer wend. Ja, vanmorgen hier wist dan wel weer wat wolkenveld. Maar je lost nog rap op. De zinnen die kwamen er al gauw volop bij. En nou ja, en ook al volop rondte voor de zinnen. En de temperaturen die vloeien omheen. We zullen nu van al in de eigen riepje. Het is al 21,2. De pijn zit al hartstikke in de 23. Gewoon. Dat doet dan wat. En die is brecht hem ik. Bakkerveen doet er ik aan mij. Kwijm zit ik op 22 graden. Vlieland op 20 graden. Maar zullen we in Belaaksen met de wien, nou het zuidwestelijke wien, naar hoe het Islemar komt, 18 en een hele graad. Ja, het wetter is nog koud. Het is nog zo'n 12 graden, 13 graden, het Islemar wetter. Maar we zullen je het met tank om wat hege druk boven Duitsland, dat we te krijgen hebben een warme zuidelijke streming. De boppenlucht is al aardig opwarmen en die wordt vanmiddag op zo'n 400 meter in die al zo'n 20 graden. Nou, en die warme lucht die komt naar je staan. Vanmiddag geregeld de zinnen erbij. Ja, en die zinnen krijgt je er de komende dagen steeds bij. We zitten vanmiddag met een UV-index van goed 6 op de schaal van 0 tot 8. Dus we zitten al vrij heeg met die UV-straling. Dus dat zal wel goed smarten worden. En er binnen vanmiddag naar wat vriendelijke stapelwolkjes. Vooral in het zuidelijke pad van de provincie. Van de middag hebben we temperaturen van zo'n 22 tot 22 graden per waterland. Dat zijn 24 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat zijn temperaturen die worden dan meten in de hut op Moorplak. In de Smoutershoed, dan wordt het wat heger wijze kennen. Ja, dan kunnen we herstellen dat we die 24 graden hebben. Dat we te krijgen hebben met een simmerske dag. En dat allemaal een zwakke zuid-zuidwestenwind. Ja, die aan de kust en Islemar hebben dan wel wat meer het zeewien-effect. De warmere lucht boppen, dat komt omdat de warmere lucht boppen het longen is en de koude lucht wat boven de Islemar. Dat krijg ik al. De Islemar-wetter is aan 12 tot 13 graden. Maar als we dan jong wat meer in de provincie zijn, is het nog lang noffelijk. Pietso was altijd het is boetend zitten zwaar, want het is jong om 9 uur ook altijd naar zo'n 20 graden. En dan kunnen we dan ik naar als je dat wollen, kun je dan ik dan genietje van een prachtige zonsondergang. Vannacht is het helder en dan het is 14 graden, net koud. En dan hebben we wat kans op wat deze.
0: En als we zus naar de dij vermoeien, over het mooie ja, smoutwaar aan?
2: Nou, dat zit even mooi mee. Die zit er even wat een kinkje. Kinder mogen in de kabel zitten, maar daar hebben mijn mannen nog heel erg van. Manier om jouw bestanden, de zinnen er al geregeld bij, volop bij. En dan in de middenkinder er is wat bewolking op hichten, wat hege bewolking. Want er leidt een hele zwakke steuring, die komt vanuit het noordwesten, dus kant op. En die scoot een beetje over het noordelijke pad van Nederland heen. Dus wat over is provincie, vooral over het kust en in het waardgebied. Dan kinder mogelijk altijd wat activeert, nou wel eens even een enkele bui ontstaan. Het moet alle keer nog, maar de mogelijkheid zit erin. Want we hebben mogelijk met temperaturen van zo'n 20 graden op het waardeiland. Dat zijn 24 tot 26 graden meer de provincie. Als die steuring eventueel maar een bui of zonder bui passeerd is, dan gaat de wind om van het zuidwesten naar het noordwesten. En dan heb je in de nacht de kans op een mistbank en wat deze. En dan zit er een zwakke noordwestelijke wind. Ja, en dan is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan, ja, ik nog kans op een mistbank. Dus hou er vast wel even rekening mee.
0: Ja, en dan de dagen daarna. We hebben zelfs een snijden, maar we binnen eigenlijk het mist. Er zit zelfs in die Pinkstermandi, met die fietsalversterren toch, de Boemspartij bij het Keertsen.
2: Ja. We moeten de snijden, ik neem het erover, we zitten dan snijden wat in een makkelijke mat-eerstelijke streming. In een maand is nog een mistbank. En omdat we dat in een mat-eerstelijke streming zitten, dan lissen de temperaturen krek even een graadje leger als op een sneeuw. Zijn 18 graden op het water, dat zijn zo'n 23 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Nou, meent je, dan is er vol op de zinnen erbij. Het is droeg. Er zit een zwakke, dat matige west-noordwestenwind. Maar omdat die zwak is, kende ik dan wel eens uit de noordrichting komen. En dan hebben we zo'n 18 tot 20 graden in het kust- en in het waadgebied. Dat zijn 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. We zullen wel dat we die dag maar vol opzinnen een hele hege UV-index hebben. Van zo'n, nou dat krekkel zei, op een schaal van 8, dat is dat heeg. Dus denk er even gewoon om de verbaning. In de nacht hebben we komen ze op een mistbank. En dan gaat de wind al waarom naar het noordwesten daar. En zullen we dan het tegen, dan komt er wind wat we uit het frisse noordwesten waai. Ja, dan moeten de temperatuur even een stekje vallen litten. Is het zo'n 18 tot 22 graden. Nou ja, zageer vet zit, maar sokken vooruit zegt, zoen je ze dat Peerske en Pinkster op een dag vallen.

0: Friesland.
1: Is ik?
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is je eigen taal.
2: Ik ben eenvoudig troubadour. Doog vierdes voor geen enkel ding. En zwalk je als apateling. De hele ierde oer. Mijn veskes ben het van komsa. Maar binnen alles wat ik ha. Jernij mijn levensfilosofie op deze melodie. Doe niet.

mij nooit ongeld verteld. Ik liep je vrij uit Rommeveld, het is een groot avontuur. Oer mijn vermogen weer geen vrij.

0: Pieter Wilkers van het album Het Vogeltje in mijn gitaar. Dat is een eerbetoon onder Veskes van Cornelis Vreeswijk. Het is een oorzetting van een van die Veskes. Eenvoudig troubadour, dat weet de titel. Hield het meervee in Zuid-Friesland stiet achter een stek dat wolven keren mat. Door het blik met onderzoek in opdracht van de provincie Friesland. Binnen benam de schippenhouders die het flink werk maken hebben van het beschermen van haar besten. Vooral zij binnen de laatste jaren een soort besten kwietrekken trog onvallen trog de wolf. Maar het lijkt erop dat de skeer minder wordt. Ik praat erover met de verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Een goeie middag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de percentages skiep en ponies die achter wolfkerende stekkingstenen binnen in een iertijd zowat verdubbelen. Hoe blijft het ermee?
1: Nou, ik denk dat wij in de basis daar wel heel blij mee binnen. We hadden natuurlijk daar een stevige inzet op dienen in de Oudroene Jeren. En als je dan echt zorgen in een evaluatie dat dat echt nog helpend is, dan is het mijn voorzichtige term toch wel effectief.
0: Ja, is dit het geval van de subsidies die de provincie beschikbaar stelt? Want volgens mij wordt er flinke broek van maken.
1: Ja, er wordt stevige broek van maken. En dat is echt heel goed. Hè. We hadden een soort jildvaar beschikbaar besteld en al meerdere keren hadden we het bedrag ophegen. We zorgen nou echt dat steeds meer mensen daar gebroek van meidje. En dat daarmee ook dit hier toch zichtbaar is dat er wat minder skeer is. Dus dat is positief en dat is onderdeel van het totale aanpak in zaken de wolf.
0: Ja, dan hebben we het vooral over de skiep, maar vooral kei en hinders nog lang net altijd achter wolfkerend materiaal. Wat vind je daarvan?
1: Ja, wij hadden natuurlijk echt de subsidieregeling hadden wij breder maken. Dus eerst zie je het niet direct net in. Kei en hinders zie je het daar net in. En we zeggen eigenlijk natuurlijk dat, nou ja, ik denk dat wel 90% van de aanvallen die houden mijn oren die soorten te krijgen. Maar inmiddels is hier echt subsidie rond te vaar. En zullen we echt daar dat de aanvragen binnenkomen. Dus ik denk dat nou, mogelijk komend hier alweer meer zichtbaar is.
0: Ja, en hij heeft het idee dat mensen in de streek een beetje onder realiteit beginnen te wennen dat er wolven zitten, dat ze rekken met harde matten?
1: Nou, ik heb meer dan geregeld heb ik contact met en een oerlis, mijn ekveehoorders in het gebied. En op basis van dat dit hier liep het al je wat rustiger. En natuurlijk, dat is heel mooi en dat is goed nijs. Aan de andere kant is de onrust dat die er gewoon is. En de maatschappelijke onrust is er, maar ik onder veehoorders. En we zeggen gewoon, dan liet ze veehoorders mijn rasters. Dat je het eigenlijk best heel aardig. Maar bij Gelieks ook de gruttere veehouders, mijn volle meer skiep. Ja, die vinden dat toch wel tegen ingewikkeld. En dat krijg je net al je massama varrekoor om al je rasters te plaatsen. Dat is echt nog eens heel intensief. Dus dat is toch echt wel echt een grutte zwarg van u als provincie. Dus het lijkt dit hier al je wel wat rustiger. Maar als ik in het gebied kom en dat doen we mijn regelmaat om echt te weten wat is daar nou al aan de hoorn. Dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten. Blauwe matten als provincie.
0: Ja, maar meer bissen die beschermen is in het ontvallen dat minder is als de jaren ervoor. Ik kan me wel indikken dat het goed is voor de gemoedsrust in de regio.
1: Ja, natuurlijk is dat goed. En aan de andere kant, en dat is denk ik echt wel waar wij mee bezig binnen. We gaan nog wat meer. Wij willen meer rond krijgen. En nou ja, landelijk vanuit de minister ben ze daar druk mee bezig om echt rond te krijgen van het probleemwolven. Om daar echt wat meer perspectief voor te krijgen. Als dat echt een groot probleem wordt. Nou ja, dat jou denk ik ook wel wat meer rest in Zuid-East Friesland, maar ook wel inmiddels in andere gemeenten. Dus alles bij elkaar denk ik dat we als provincie together met de veehouders en de mierskip wel wat beter in de regie ha. En we kunnen echt beter skakelen als het nodig is. Maar we binnen nog lang net. Dat is denk ik echt wel wat het geval is.
0: Oké, okay, deputaire Matthijs de Vries. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieroeren.
2: Oont Ieroeren.
3: Nooit Friesland.

0: Muziek van Sheryl Crow en All I Wanna Do. Het is nu 6 minuten voor Ian. Het seizoen zit erop voor Sportclub Heerenveen. In de playoff-wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in eigen stadion te sterken. Het waard Treitwa. In de minuten na het skoft reinde het doelpunt benam in het vaardiel van Utrecht. Daarna wie het zicht op een Europees feestje voor Heerenveen voorbij. Bij de spelers overheerste de teleurstelling en het gevoel dat er meer in zitten hier. Dit is onvaller Dylan Vente.
1: Ik denk ook wel dat wij als team goede mogelijkheden hebben gekregen. Ook weg hebben gegeven, uiteindelijk. Maar ik denk dat wij met Jacob wel een grote kans hadden die voor mij 3-3 kon worden. En dan moet je net een beetje geluk hebben. Alleen,
2: Prak dat dan ook een beetje aan, dat beetje geluk, waardoor je wel die goal maakt, misschien op die kans krijgt?
1: Ja, uiteindelijk denk ik wel dat je goed terugkomt, ook op 1-1 en dan weer op 3-2. En dan weet je ook wel dat het lastig wordt in Utrecht, die uiteindelijk nog een extra verdediger bijbrengt met viergever. Dan hoop je wel nog een doelpunt ergens mee te pikken. Alleen,
2: het gevoel dat hij nog ging vallen?
1: Jawel, ik had wel het gevoel. Uiteindelijk moet je altijd dat gevoel hebben. En dat gevoel had ik ook wel. Alleen, het zat net niet mee.
2: Wat overheerst bij jou nou?
1: Ja, teleurstelling. Dat lijkt me wat duidelijk. In de kleedkamer was het ook vrij stil na de wedstrijd.
2: En ineens is het klaar.
1: Ja, dat is het gekke. Wat ergens in je achterhoofd hou je toch rekening met zondag. Omdat je ergens toch hoopt om hem hier vandaag te winnen. Alleen het is gewoon in één klap klaar. En dat is play-offs. Dat weet je ook van tevoren. Alleen, dat is nog wel even gek. Ik heb er nog niet echt over nagedacht eigenlijk.
2: Ja, Joris Veroverheem, je wordt uitgeschakeld in de halffinale van de play-offs. En toch heerst een beetje het gevoel, het had ook niet gehoeven. Heb jij dat ook?
3: Ja, maar zo werkt het niet in halffinales. Nee, heel teleurgesteld. Heel teleurstellend. En je had wel het gevoel dat je tijdens de wedstrijd in je handen had, zeg maar. Om door te gaan naar de finale. Maar je laat het zelf vooruit glippen door makkelijk doelpunten weg te geven uit...
2: Door de spelmomenten bedoel je? Of?
3: Ja, dat. Maar uit aftrappen vooral. Twee keer na rust en daarna na het doelpunt. Dus jammer.
2: Ja. Wat is dat dan? Hoe kan dat?
3: Dat is... ik zou het niet weten.
2: Onoplettendheid.
3: Een beetje dodelijk zijn in en rond de 16. Heel teleurstellend. Tot de 16 van de tegenpartij was het goed. Maar daarna niet.
2: Het was ook wel moeilijk, denk ik, om dat gaatje te vinden in die verdediging van Utrecht. Had jij dat gevoel ook dat het moeilijk was om ruimte te vinden in een soort van handbalverdediging wat ze soms hanteren?
3: Ja, we misten wat diepte en ook gewoon wat opportunisme soms. Want je hebt ze waar je ze wil hebben, maar dan moet je doorstoten en dat lukte niet.
2: Hoe chagrijnig ben jij nu?
3: Ja, wel chagrijnig. Als club zijn, als Heerenveen, dan doe je het voor de play-offs, om uiteindelijk in de play-offs iets kunnen bereiken. En dat is niet gedaan.
4: Ja, Ben Klaverboer. En dan in één keer is het seizoen voorbij.
5: Ja.
4: Dat is een raar gevoel, toch?
5: Ja, heel raar. Ik kies er net vanuit. Helemaal dit hier net. Dus dat had nog even tijd nodig om dat tot dat besef te komen. Ja,
4: wat is die gevoel? Nou, geleek nooit de wedstrijd?
5: Teleurstellend. Zwier teleurstellend. Ja.
4: Maar het gaat mis. Eigenlijk geleek nooit skoft, hè? Want een prima eerste helft. Het is nog 0-0. De vastzet van de rechterkant. En daar zit ik mis.
5: Ja, klopt. Ja, vastzet. Zo'n rugtebal is moeilijk inschotten. Hoe vier die dan komt. Verkeerde inschotting. Olly staat er nog achter en die krijgt hem ik ongelukkig op zich. Mijn fout. Ja.
4: En dan ren je even achter de feiten hoor. Maar het is toch wel knap dat de ploeg gewoon veerkracht toont een keer.
5: Zeker, maar daarna giet het ik wel heel snel. En dat is jammer. Max de 1-1 en heeft het gevoel dat ze er helemaal mee in zit. En dan giet het heel snel. Ja.
4: Nee, het is jammer. En dan inderdaad, is het nou in één keer voorbij? Het verkoosje. Hoe is het overom op die, dit wie eigenlijk die seizoen, het seizoen van de troprak?
5: Ja, klopt. Deze wedstrijd is het even lastig. Maar ik denk dat ik uiteindelijk wel mijn rustgevoel terug zal zien. Dit is gewoon heel zuur. Dus ik weet net wat ik heb er momenteel net echt wind voor. Nee.
4: Kun je om scrollen hoe dat nou gaat in de kleinkamer?
5: Ja, het is stil. Dus het is gewoon een hele grote teleurstelling. Want ik denk dat iedereen het gevoel hier dat er mee in zit. Ja.
4: Het hierkind?
5: Het hierkind, ja.
0: Als laatste je keeper Bernd Klaverboer van SC Heerenveen. Over het verlies dus in FC Utrecht.
6: Azen bij Omroep Friesland.
0: het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag.
6: Nou, een goeiemiddag. Hoi.
0: Wat is er dadelijk voor u?
6: Ja, het is muziek, vreet, eigenlijk ambitie. Hè? Op vreet hebben we altijd wat meer omtinken van muziek in allerlei vormen. Wim Bronsi komt weer wel mooi de nieuwe releases. We hebben een prachtig mooi project dat je de stem van de Waadhoeken. Net van de Waarden, van de Waadhoeken. En Liet. Het Friske Songfestival, dat krijgt een volslaan nieuwe opzet.
0: Okay.
6: En hoe ze dat herstellen, dat vertelden ze dadelijk bij u in het programma. En daar zie ik een linkplaat bij en dan dacht ik, let het gewoon lekker simpel horen. Een mooie Friske plaat. Dus nou, kom het terug.
0: Dat ben er zat.
6: Dat denk ik.
0: 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Friesland met de editie van Vreed 22 maart van het jaar 2026. Graag tot nog een keer. Dag.
7: Komt-ie?
2: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
8: Dat is het idee.
2: Maar Miemakers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
8: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
8: Oké, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
7: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
2: Nijsmakers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
15: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking, dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Een goeie middie, een stralende dag, maar stralende muziek de komende drie uren. Het Frisk Songfestival Lied Veroret, de organisatie die smiet het oer een orenboeg. Nou ja, wat er krijgt Veroret, dat jest je dadelijks, maar je ziek ik dus een linkplaat bij. En let we dan gewoon lekker eenvoudig horen. Wat vies dan nou een mooie, prachtige, Friske plaat. Dat moest om je terug, Jan. Dat kan via de Omroep App of via 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ienjoggenjoggen. De eerste plaat dadelijks is van Dexys met Ride Runners. Het is een ingewikkelde titel. Hij komt er aan, hoor een minuut.
1: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Hier belofspul, wie Marsum speelt van 12 en 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
24: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de voor Elseny.
25: Goedemiddag.
26: Met Diana de Groot.

0: 3-0. Het is een prachtige dag, maar in heel soort zinnen. Het is van de middag en gratis 23, een hele goede middag. En ik hoop dat stel ik nog wat van dat mooie, waar, mooi pakken kistje wordt. En ons misschien de komende dagen. Ik sleep u nog even terug die laatste oerkes richting het weekend hinnen. Misschien een reden voor die om de slingers op te hingen, maar misschien haast ik wel een volle betere reden om wat te vieren. Let op me in dat geval ik even witte. Stuur een beruchtje naar de studio en waar wit hing ik de slingers wel vaak die op joet. En het is vreed muziek die nieuwe releases, de stem van de Waadhoeken, Noorderwien en Liet. DS dadelijk meer hoor.
1: Tink en Link.
0: Want het Frieske Songfestival krijgt een nieuwe opzet. En als linkplaat zie ik een mooie Frieske plaat. Nou, er komen een heel soort opties binnen. Eens even Shen. Jan Jaap, die zou uit een pad van die van de Bounty Hunters. Ties, een mooie plaat. En ik nog eens actueel over Sterde Gekte van Cajun Bino. De Moine van Lotte Boersma. En Pieter Wilkes.
2: Hallo jongens, zeg ik even door het rind.
0: Ja, prachtige plaat. Broersma met ik trouwens is. En Mariet, die komt er mooi. Romy Sait en Nijedai van de Kast. Een Scootje Siele van de Friese koningin Anneke Dauma. Heerlijke tijd van de watersport komt er weer aan. Sait Alwin. Linda Sait. Ik vind eigenlijk meerdere platen wel mooi. Maar die van Klaas Henstra, die moet er mij wel worden.
3: Dan wordt mijn dreen als jonkje werkelijkheid.
0: Sylvia, ik vind het paard waarom van Pieter Wilkes heel mooi. Johannes Riepma, mooi Else Wienzoit, Johan, Ida, een mooie Simmerske plaat. Simmer in Friesland van Johannes Riepma, mooi Graidebraas. En Wilma, die zou het mijn favoriet is toch echt nog hield hij de begrafenis van Omke Wopke. Ja, er binnen een heel soort opties. Ik ben benijd wat het Juwet wordt. Ja, ik denk dat de computer ik wel trog het dat die alve sterren toch er ons zitten komen. Komende man die zegt je toe zijn fietsen strolde provincie live te volgen hier bij de Omroep. En de post is er prachtig bij van Cajun.

0: En dat we het prachtig mooi waren. Dus dat we het een geweldige dag komen, de man die Cajun Bino Jerrest en de Oversterregekte.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Ontvouwen roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Songfestival Liet slacht een nieuwe waai in. Na 35 jaar Liet de organisatie, nou de focus wat minder op het wedstrijdelement lissen. En jouwt meer rond om het creatieve ontwikkelingsproces van de Friese muziektalenten en de toekomst van het Friese Liet. Zoals jonge talenten die zullen jonken een nagelnij Fries kleed boppen dat ik een eigen bewerking brengen van een nummer uit het Vraat repertoire. En voor het eerst in de skiertnis van Lied wordt de presentatie op Vinyl Fastline en ik als LP uitbracht. Nou, alle je verhoringen, heeg tijd om daar eens even over te praten. Mooi Pieter de Boer, de voorzitter van Lied. Pieter, welkom, leuk dat je er bent.
3: Dank je dat we hier weer wijzen, mooi.
0: Waarom zo'n hele nieuwe opzet?
3: Ja, we merken een beetje de laatste jaren dat er een soort talent is. Nou, Aron hier, hij stond er natuurlijk bij West. En dan heb je Soyson Acts en één ervan wint.
0: Ja.
3: Een fantastische winnaar, maaiten we het mooie draadje erop onderop. Maar er zijn er natuurlijk nog vier Soys nummers die het oerbluwen. En daar waren eigenlijk er meer van, voen wij als Lied. Dus we zullen waarom geven we het meer uw rugje op het Lied. En zien dat we alle Soys artiesten wat meer promoten kunnen. Nou, dat toch. Kom stik bij een LP uit. En daarnaast wil we eigenlijk zien dat we nooit liet ik nog zien kunnen dat we ze op een podium krijgen. Nou,
0: ja, alle hier dus. Dus net alleen nog een winnaar. Klopt. Want komt er uiteindelijk nog een winnaar of is het hele wedstrijd evenement scrossed?
3: Nou, we hebben al in de tekstprijs bloot sowieso. De Griet van Dunen tekstprijs. Maar we laten eigenlijk de artiest bepalen wat het beste nummer is. Je moet eigenlijk een beetje zien als de beste zangers. Dat is de secret artiest het beste nummer uit eigenlijk. En daar wil wij in het aan. Net meer een jury weet daar hoe het gaat. Want het is altijd appels met paarden vergelijken. En
0: ja.
3: Maar zo'n laatste hier, eigenlijk voortdien hier aan een spark meiden. Dat vonden we beide wel hele creatieve vrouwen. Nee. En dan begin je te vergelijken. En we denken, waarom geven we dat net al ik gewoon broeken?
0: Ja. Oké, okay, dus je hebt even lang nooit denken, denk ik, van hoe kunnen we dit dan mooi del zetten?
3: Mm-hmm,
0: hoe zucht dit er dan straks uit?
3: Wij gaan dit, Lika's oors altijd in de neus horen, werd waan. Maar het wordt meer een showcase, dus net meer. We gaan het even uitsturen op de omroep, live. We maken wel opnames, wat letter, wij broekt het. Of hier, of op socials bij u's. En ja, we willen ook gewoon publiek looken. Ik wil meestal met het meer de Friestalige muziek weer jaren in de CL. In de CLN. Want we willen eigenlijk de nooit. Dus we krijgen zo uit terug. En daar hebben we het meestal op daar komen.
0: Ja, oké. Okay. Dan is het altijd zo bij Liet. Meesken die kunnen haar inscrowen. Die sturen dan een vestje in.
3: Klopt.
0: Dan
3: gaat
0: dan een hele jury ogeer. En er komt dan een club uit die dan verder mooi. Hoe werkt dat nou?
3: Nou, dit hier hingen we geen vakjury. En hebben wij als bestuur 24 bands ons kunnen wiet in het verliezen alles mooi in. Hè, en net terugkomen met een andere finale af. Of wel in de finale. We hebben gewoon meestal ons kunnen van de laatste 10 hier. En daar hebben we gewoon een kar uitmaken waar 12 november bij u in de neus worden gesteerd.
0: Er is al een selectie maken.
3: Wij hebben Soys naam.
0: Aha.
3: Maar die maakt weer jou net.
0: Ik zou krijgen steeds dan ben ik gewoon wat voor naam winnen, Pieter.
3: Ja, maar nee, 22 augustus hebben wij dan hebben we ons kick-off dag en een coachingsdag. Zouden we dat nemen? Dat hebben we vrienden erin. We brengen dat artiesten dus al jaren bij elkaar. Dus we proberen in het voor- en in het nooit-traject wat meer te dwaan. En 22 augustus doen we dat in Wietgaard, in muziekcafé Wietgaard. En daar heb ik een persmoment, dus daar verwacht je bij de Friese pers dat je hem deel komt. En dat komt straks al je wel.
0: En dan binnen de size namen bekend.
3: Ja,
0: en
3: dan binnen de extra en dan stellen wij de act zo in voor.
0: Ja, en die zullen dan in een soort van coachingstraject, echt my professionals, ik work on een nij Friese noemer.
3: Nou, de nummers hij ze al scrum.
0: Die hij al scrum.
3: Ja, wij nemen dat. Je moet een beetje bij de namen nemen. Dus we hebben het coachingsdagen namen. Eigenlijk zijn dat wat masterclasses. Nou, we hebben Patrick Kramer bijvoorbeeld. Wie het lacht altijd docht bij Liet. Die houdt een masterclass van nou, hoe kan ik het best op een podium in het lacht zijn. Als je de artiest niet mooi doet. En dat ze eerst vriend direct. Die weet heus al je hoe ze hun vestje performen met. En hoe ze op een podium zijn met. Maar wat meer de masterclass. En dat ze daar toch nog even liet ze denken. Ziet hele kinderen van hunzelf. Zodat ze later in de toekomst ik wel wat aan hebben.
0: Ja, en dan neemden ze het al even. Het beste zangerseffect is maar.
3: Ja.
0: Ze moeten dus een noemer wat nou ja, op het Vraat toen heel bekend is. hoe zit het in het Friesk?
3: Ja, nou, het leek dus heel leuk. Dit wordt nou een showcase. Dus we zijn dan in je nummer. Wij zijn een keer wel 12 nummers dan. Dat is, ze binden toch al. Ja, dat is, dus, en je hebt natuurlijk ergens heel je inspiratie bij wel. Ja. Nou, ik neem Maite als voorbeeld. Misschien wie die wel heel erg inspireren. Door Pieter Wilkes. Nou, dat is net een goed voorbeeld. Want dat is al Fries. Maar toch Marco Bussato of zo. En, dat, ja. En als daar maar zij haar eigen versie van dan. In haar eigen stijl. En dan in het Friesk. En daar wien de artiest naar Lion enthousiast worden. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt.
0: Ja, nou ja, wij alle hier, denk ik. Ja. 12 november, dan is dus die grote presentatie in Neushoorn in Leeuwen. Dus die moet wel vast in agenda zetten.
3: Ja, zeker. Die kan al in agenda zetten.
0: En op 22 augustus, dan weten we welke artiesten er mooi doorgaan. Nou, dat juist hier verzels ik.
3: Zeker.
0: Ingoeie medie op Omroep Friesland. Pieter, dankjewel en succes met deze nieuwe opzet.
3: Dankjewel, je meer wel bedankt.
1: Alles wat er speelt.
2: Yes, hier. Goeiemiddag.
1: My Diana de Groot.
4: Rob Friesland.
5: Show is hot out here. No.

0: Ja, dat is een soort zandnoemer. Ik maar best wel in het Fries koers zetten we er kinnen. Het kind alle hier dus in de nije opzet van Liet. Wat van ijs is er nog meer alle hier in Friesland? Nou, dat is dadelijk van Jacob Stelwagen.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan, de eerste die het om te zien wat er al hier in Friesland speelt. Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die stond man die vermist is. Hij is voor het laatst zien in Marm, dat er op de bus stapte in de richting van Ljouwert. Gaat om een donkerblonde jongen van 1,44 meter. Op de website van de politie is een foto van de jongen te zien. En de politie vraagt meestal niet meer weten of de jongen nog zien hebben om contact op te nemen. Tweede Kamerlid Arnie Zalinjan van Pro had van de morgen een werkbezit gebracht van de hek van Ljouwert in verband met het stielslakkenprobleem. De hek moet daartoe nog ompakt worden en dat had grote consequenties voor het milieu. In de Tweede Kamer debatteerden ze takom wieken over de problemen met de stielslakken. In oren na dat debat reizigt het Kamerlid langs locaties in Nederland dat de stielslakken van Tata Steel voor versmarging zorgen. Pro-Kamerlid Zalinjan over de problematiek met die stielslakken.
12: Het is een probleem voor onze gezondheid ook en ook voor de gezondheid van het milieu en het natuur. En dat betekent dat we hier vooral ook mee aan de slag moeten. En wij zijn voor een totaalverbod van staalslakken. Want zolang het milieuverontreiniging veroorzaakt, kun je deze eigenlijk troep niet gebruiken.
11: De gemeente West-Tellingwerf en de Hoornhavening waarschuwen inwoners voor nepplysjes die in de gemeente actief binnen. Er binnen meerdere melders binnenkwamen van deze vorm van oplichting. De nepplysjes bezoek je gewoon pinposten en contant geld in handen te krijgen. Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen. In de play-off wedstrijd voor Europees voetbal wie FC Utrecht in eigen stadion te sterken. Het waard 3-2. In de minuut na het scoorde Rijn de doelpunten benam in het voordeel van Utrecht dus. Daarna weer het zicht op een Europees feestje voor Heerenveen voorbij. Minder gevoelens bij keeper Ben Klaverboer. De weer teleurstelling over de

0: Maar het werkt hier, waarin in de trogbrut zien het eerste overtal.
1: Ja, na deze wedstrijd is het even lastig. Maar ik denk dat ik uiteindelijk wel mijn rustgevoel terug zal zien. Maar ja, dit is gewoon heel zuur. Dus ik weet net wat ik heb er nou momenteel net echt wind voor. Nee.
0: De temperatuur let vanmiddag om de 24 graden in een morgensoort zinnen. Maar met hege bewolking en de temperatuur rint al vrij gauw op naar 22 rond 24 graden. Snijn volop zinnen en 24 graden. Mandy is het ook warm, maar een soort zinnen en een zwakke wien. En ik dan bloedt het droog.
2: Een heerlijk Pinkster weekend. Dank u wel, Jacob Stelwagen. Oeren oeren dan Jesten weer. Mooi het naar Zuid-Friesland. In de tussentijd kist ik altijd te lopen op uw website en in de Omroep-app. Misschien herkent het volgende nummer wel van een reclame van een bekend automerk. Maar de naai waard dit nummer van First Aid Kit was echt bekend. Hij komt er dadelijk voor. Hier in Goeiemiddie.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Goeiemiddag. Maar Diana de Groot.

0: simpel stappenplan.
1: Voor een goede meeting.
0: Stap 1.
1: Check die meterkast. Is er stroom?
0: Stap 2.
1: Doch de stekker van die radio in het stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stem hem op 92.2 FM.
0: Stap 4.
1: Zet hem on. Voor de beste muziek
2: en de leukste verhaal.
0: Van 1 naar 4 bij Omroep Friesland.
1: Goeie muziek.

0: eigenlijk een beetje de muzikale hergeboorte van de Bee Gees. Ze hadden een nieuwe producer kregen en sloegen er wat meer funky stritten in. Nou, dat wie dit noemen, Jive Talking van de Bee Gees.
1: Wij in de slingerzone.
0: Waar ken ik een slinger voor op, Hingie? Misschien heeft er wel een heel leuk evenement gepland dit weekend. En thinks van, nou, daar kunnen we wat omtinken voor hebben. Of een persoon die stel in het zintje zetten was. Dat ken alle je. Dit is die moment. Pak die telefoon erbij en stuur een berichtje naar de studio. En waar weet, jij zit je dadelijk wel waarom op de radio. En krijg je een heel soort extra meesken op die evenement. Of krijg je een mooi griemletje bij een vreun of een vreunin van die.

0: Paul McCartney en Ringo Starr, My Home to Us in the Fayette de Chapelle, Rowan. Good luck, babe.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Wieberen die apps, je hoort een extra vrije dag. Dus een lang weekend, een heerlijk plakje achter in het tuin. Lid dat weekend me komen, ik geniet je nou al. Saskia, die zou ik wel de slingers ophingen voor alle vrijwilligers die het man die actief binnen bij de fietshalve sterrentocht. Want dat had ze woffe chinnen. Linda, die wil graag de slingers ophingen voor alle deelnemers van diezelfde halve sterrentocht. En Bram, die zou uit de lokweeske van mijn neefke Sam. Hij is jouw 2 jaar worden. Nou, alle hier mooie... Ja, meesken en dingen die het slingers verchinnen. Maar voor alle vrijwillige slingers, dat wordt wel heel volle, denk ik. Voor alle deelnemers, dat zo volle slingers hebben ik net. Dan sturen we ze Joort naar Bram, van zijn neefke Sam. Van het Lokweenske, mooie Duit en Weenske. En Elsie die een heel soort willen, hè, bij die halve sterrentocht. Dit is Tina Turner.

0: Friesland van Fjouweronsijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets of hier is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank
6: is. Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat die eigenlijk gedachten destijds toen dat opruchten waard.
0: Van de middie van Fjouweronsijs.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
9: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Die even Harry Styles, Pink, Madonna of Bruce Springsteen vielen. Zongen op een grut podium met een grut orkest achter die. Nou, dat ken je in Frencher en de eerste dadelijks alles hoor. Deze man die had al op heel wat grutte podia staan. Yes, I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. En de eerste Miesa.
13: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Goedemiddag.
0: Mooi Diana de Groot.

0: Fun and some nights.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Even een vraagje aan jij, hè, maar Sjongstalworus. En waar Sjongsto dan? Linnig onder de douche of misschien in de auto, maar de radio heel hut on. Of misschien ik wel bij een koor of solo. Nou, jongens in de gemeente Waadhoeken, die krijgen de kans om een feske te jongen op een grut podium met een echt orkest. Organiseren terug de Friendship Muziekvereniging Advendo. Marian de Boer, een goeiemiddie.
4: Goeiemiddie.
0: De stem van de Waadhoeken, daar gaat het om.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat een prachtig evenement. Hoe werkt het dit, krijgt?
4: We hebben van tevoren inventariseerd wie er om een meester wilde doen. En er binnen tretjen reacties op kwam. En wij hebben dus morgen delen wij het podium als orkest met tretjen zangers en zangeressen.
0: Aha, en heen er allemaal oefenen dan?
4: Zeker, ja. Arun de Tiesti en Arun de Tonsi hebben we beide keren de kandidaten Sean en mij oefenen. En dat doen we morgen middag nog een keer in de Korenbeurs.
0: Ja, dat is wel spannend, lieke mee. Want als mensen haar opjouwen, dan wist net wat ze kennen.
4: Nee, dat klopt helemaal. Nee.
0: En hoe
4: werd één keer eerder georganiseerd in 2023. En toen werden wij heel positief verrast. Dus we hebben bedacht dat het nog een keer te doen. En ik deze keer weer enorm positief verrast.
0: Nou, is je gezongen. En tretje, ja. dat is best wel een soort ommeldingen.
4: Ja, dat is een soort, ja.
0: En ben dat ik weer oude bekenden dan die de vorige editie ik mooi die in hebben? Of ben het al je Nijen?
4: Nee, ik ben al je Nijen, ja.
0: Wauw.
4: Dus het is altijd wel een beetje een gokje van ja, komt er dan wel weer naar je talent op aan? Maar goed, het is mijn programma zoals een voice ik wil, er komen toch altijd weer naar je mensen kunnen boppendrillen en dat is nou weer de beurt.
0: Ja, prachtig is dat dan, hè? Dat mensen toch die kans ongriepen met beide handen. Want ja, wanneer krijg je de kans om mijn zangrut en mooi orkest te spelen? Nou dus. Maar hoe gong dat Arun de Tiesti dan, die eerste repetitie?
4: De kandidaten zijn natuurlijk wel een beetje zenuwachtig, maar wij als orkest natuurlijk ik wel. Want inderdaad, wat kinderen en je maakt toch een kwalitatieve soort arrangementen die studeren. Maar het ging heel goed. Het was heel enthousiast. Leuke deelnemers en wie juist precies zag. Ja.
0: Is dat jong, oud?
4: Heel gemixt. We hebben dit keer best een soort man. Vorige keer een heel soort vrouwen die meiden. Er zijn nu 5 man bij van het tretje. En ik denk dat de leeftijd een beetje varieert van een 22 tot een 48, misschien 50.
0: Ja, super. Hartstikke leuk. En dan mag ze dus al jezelf een noemer ondragen. Dus zouden ze het al je met al die arrangementen van tevoren nu te halen leren. Of u te halen leren, maar spieling leren machinaal. Dat is ik nog wel een hele put, lieke mie.
4: Ja, nou goed, het is gelukkig voor u net het moeilijkste. Want als je gewoon orkestmuziek hebt, is dat vaak wel wat ingewikkelder. Mm-hmm. Er zit ook een combo bij. Dus gelukkig heb ik invulling van gitaar, elektrische gitaar en basgitaar en toetsen.
0: Yeah.
4: Het zijn hele leuke arrangementen. En het is voor de luisteraar vooral heel leuk om naar te luisteren.
0: Ja, is het een heel gevarieerd repertoire wat voorbij komt?
4: Ja, ontzettend. De vorige keer toen hingen we dus een soort vrouw in. Toen vind ik de meestal rustige nummers. Maar er zitten nou echt een flink aantal up-tempo nummers bij. Dus ik denk echt een hele leuke jong.
0: Ja, nou, dan kunnen ze heerlijk lekker mooi swingen dus.
4: Absoluut, ja.
0: Ja, geweldig. Het is dus morgen, begreep ik?
4: Klopt, ja.
0: Waar en hoe net en wanneer?
4: In de Korenbeurs in Friendship.
0: Ja.
4: Begint om 8:00.
0: Leuk.
4: Het is hartstikke uitverkocht. Ik leer nog dat er een stuk of 20, 30 kaarten binnen. Dus als de mensen er nog heen willen, ze zijn van harte welkom. En ik denk dat het gewoon een hele leuke, gezellige jongen wordt.
0: Ja, prachtig initiatief. En nog even voor de duidelijkheid, het ben geen professionele jongens. Dit ben geen mensen die niet vaker op een podium staan.
4: Nou, er zullen vast eens intussen zitten die wel wat bandy-ervaring heeft en in die hoedanigheid wel eens op een podium staan heeft. Maar de meesten ben gewoon tussen jongens.
0: Ja. Leuk. Montejoen dus om 8:00 in de Korenbeurs in Frentje. De laatste kaarten ze binnen nog. Was er nog hinnen, dan moest er nou bij wezen. Maar Jan, dankewel en een fantastisch mooie Junta weeske.
4: Graag Dien en bedankt.
0: Ja, graag Dien. Zit de muziek van Dolly Parton tussen toevallig?
4: Nee, toevallig net.
0: Nou, dan draai ik die nou even. Fijne dag, Jan.
4: Dankjewel.
0: Hoi.

0: De Nijen van Elske de Wal en Cheap Perfume. Het is 20 minuten oor 12. Freya, een hele goeie middie.
1: Hey, goeie middie.
0: Nou, wat mooi als de best.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, wat is lekker te glimpje.
1: Ja,
0: vind ik zelf. Nou, daar ben ik blij. Mooi. En het, ja, het is mooi waar.
1: Alles
0: het
1: is mooi.
0: Het weekend ziet van de door. Helemaal mooi. En dan heeft het red bij die domaaste een spultje draaien.
1: Zeker. Ja, komt de jongen.
0: Nou, komt de jongen. Even zien wat het wordt op deze vreet. En wij jouwen Joet de borrelplanken fut. Maar de krijg ik de toeterbeker. Heb je hem al yet?
1: Ja, zeker. Maar dan mag je het vooral nog een keer hoor.
0: Heb je ook al een jurk op zitten te blazen?
1: Ja, zeker.
0: Oh, nou,
1: ja.
0: Oké. Okay. Ik vind hem hilarisch. Ik wil hem, ik wil hebben, ja. Welk spultje doen we?
1: Win My Begin.
0: Win My Begin komt eruit. Nou, dan spelen we dat dadelijk om 20 voor 3. En dan krijg je een opje te tieren. En dan wil ik van die weten welke plaat als het jest. Het Frieske Nijs komt er dadelijk. Ik hoor Pieter Gabriel jest nog. En dit is Roxette. How do you do? I see.

0: beste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jelve Trijen, het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
9: Er leidt een plan van Olpark voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het de ambitie om het eiland vrij te meiden van die katten. De katten binnen bedreiging voor onroerde vogels, ook voor soorten die het op de redelijst heren. Justioen had het oerlisorgaan Nationaal Park instemd met het plan van Olpark. Dirk Halverda is secretaris van het Nationaal Park Schiermonnikoog. Hij vertelt wat er met de katten gebeurt als ze een keer vangen binnen.
10: Die katten die worden aanvierd naar de Waal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze echt ziektevrij maken. Want heel vaak hadden katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat in die katten daar nog een dierwaardig bestaan gaan.
9: Jongelui had een laatste week geregeld voor oerlijsten vernielingszorgen bij de jachthaven van Westkielge. De politie meldt dat huskus mij op te zien verstoppen binnen met wc-papier. Dat toch het havengebouw fiets is en moorden mij stift bekros binnen. Het gaat lieke goed om het havengebouw als het sanitair gebouw naast de betonning. Havenmasters en de politie hoop je dat toch dit deal de oerlijsten ophoudt en ordenzone importeermatten met haar bern, vinden ze. Na 24 jaar komt er een nieuwe opzet van het Frieske Songfestival Liert. Dat is niet eens bekendmaken in het programma. De organisatie wil de focus minder lezen op het wedstrijdelement. Het wil meer rond de Jan om het creatieve ontwikkelingsproces van Frieske muziektalenten. En na een selectie trok een jury krijgt zes jonge talenten een coachingstraject aanbieden. Onder begeleiding van professionals op het met van zang, muziek, tekst en presentatie werkt ze dan onder een eigen Friesk verske. Dit is voorzitter Pieter de Boer van Liert.
11: De tekstprijs bloot sowieso, de Griet van Dunen tekstprijs. Maar we lieten eigenlijk de artiest bepalen wat het beste nummer is. Je moest eigenlijk een beetje zien als het beste zangers. Dus zie ik het artiest het beste nummer uit eigenlijk. En daar wil wij in gaan. Net meer in de jury weet hij hoe het gaat. Want het is altijd appels met paarden vergelijken.
9: De politie Zuidwest-Friesland ziet het zorgen van een vierde mishandeling op Keningsdij op het Jereveen. De mishandeling wie om 4 uur de middag op het Geert Willigenplein. Waar het zorgen had, werd vregen om hem te melden bij de politie. De temperatuur leidt vanmiddag om de 24 graden in. Monosoort zinnen met wat hege bewolking. En de temperatuur rint dan al vrij gauw op naar 22 tot 24 graden. Snijn volop zinnen en 24 graden. Mandy is het echt.

0: waren met een soort zinnen en zwakke wien en het bloed droeg.
1: Jacob Dankewol, leefde en zuurstof. Ja, dat klinkt simpel, maar zonder een van die beiden ja, komt het net zo heel ver. En te volle, ja, dan wordt het vanzelfs weer gevaarlijk. De suite die maakt in 1978 van deze metafoor, deze klassieker.

0: Komt ie je dadelijk om.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Trulease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
13: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
12: Ik wel, bij NRV.
13: NRV?
12: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
13: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
7: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Goedemiddag.
15: Maar Diana de Groot.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: In Zuid-East Friesland op
2: 92.4 FM.
1: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat...

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser.
2: Win!
3: Mooi het begin!
1: En te winnen op Vreet altijd de borrelplank. Mooi de droege wassen erop. We zitten hier in de studio. Ik al lekker onder droege wassen. Ja, heerlijk. En dokiste Joet ik nog die toeterbeker winnen. En ja, ik hoop dat hij dan nog op tijd komt. En dat ze misschien maar de fietshalve sterren, dacht ik, op broeken kist. Als ze misschien zelf op een fiets kiest. Of als gewoon onderkant kiest. Dat kind verzels ik. Hartstikke leuk. Kan ik verhoren evenementen broek worden deze simmer. Dus als ze hem te let krijgt, dan kiest hem daar gewoon van broeken. Het enige wat ik dus van die witte wol, is welk veske? Yes, so hier. Titel en artiest wil ik heel graag weten. En omdat de artiest ambitie een lange titel heeft, moest ik gewoon de aquating broeken. En die aquating werd eigenlijk ik wel het meeste broekje. Hè? Dus nou, ik doe toch ik een beetje hopen. Maar ja, het is vrede middie. Het is warm. Misschien kan je snap een good night denken. Zo heel goed kennen. Maar toch gezellig mooi. En waar wit

0: such a variety of music.
1: Nobody. Toch even de maal.
0: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: het begin.
1: Het begin van welke plaat? Ja, dat is dat weer de vraag. En ik krijg de groeten van de kuilbult van Klaas Oevering. Klaas, een goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie, Diana.
1: Drokkend werk, zeg ik.
2: Hey.
1: Ja, mooie omstandigheden nou, denk ik.
2: Het is helemaal super nou, hoor. Het droogt het klaar.
1: Ja, precies. Dus dat dachten ze het met name maar even wezen.
2: Ja, de laatste toen zit er nog wat meer op, want ja, we hebben al wat moeders gekregen en wat geworden hier altijd. En ik denk dat even groeien en dan hebben we wat meer de rieten hand en nu is het perfect eigenlijk. Het stiet bergt op en het droogt ik prachtig.
1: Nou, sugar zon. Ja, fantastisch.
2: Dat ben ik goud verder kijken van het nog.
1: Ja, nou, zo is het. Lekker, man. En ja. de bist nog wel een paar dagen mee bezig of kan het je het kleer?
2: Nou, we doen hetzelfde. We gaan nog wel een paar dagen werken.
1: Ja, precies.
2: We doen het niet twee keer. Jood, Keulen en Mommen en dan een week weer en door de hel.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dus even lekker van het Sintje geniertje dit weekend. Dat zit er voor jou net echt in.
2: Nou, tijdens het werk dan.
1: Tijdens het werk.
2: Ja. En tussen vrouw en operatie hebben.
1: Oh, dat nog wel even.
2: Ja, en met de vrouw en personeel. Dat is altijd wel gezellig, hoor.
1: Ja, nou ja, dat mat ik, hè. Dan moest ik wel een ambitie ervan geniertje al hier.
2: Ja, ja.
1: Ja, zo is het. Hey, ik Jerre van mijn collega, de praters krijgt even mooi, want die hier daar bellen. Dat is eigenlijk fietsensoerders komende man die, maar daar is geen kaart.
2: Nee, ik ben uitlaten.
1: Ach.
2: Ja, dan gaan we het op doen.
1: Ja, is nog moeite dieren om eventueel toch nog een kaart te krijgen?
2: Nou, net echt.
1: Nee.
2: Want ik zou in mijn dochters fietsen en die ben ik al uitlaten. Dat is zo'n hele toer om een shuffle kaart te krijgen.
1: Ja, van dezelfde groep, want dan was het wel tegelijk starten voor zelfs.
2: Oh, dat was zo gezellig.
1: Dat was zo gezellig. Ja, heb je hem al vaak fietst?
2: Drie keer.
1: Oké.
2: En ik wil hem eigenlijk dan herinneren, want ik heb me zo'n niet altijd gelukkig rijden. Dus ik wil eigenlijk dan keer voor brevet, maar dan ben je een hele week van het leren.
1: Ja, dat is als boer net echt heel makkelijk, hè?
2: En dus ik wil vrij pittig ook, dat moet er altijd worden.
1: Ja, ja, nou ja, misschien dat ooit nog een keer de rond te vinden kist om dat toch te dwan. Dat zou wel mooi wezen.
2: Dat moet nog alles even. Dat zit al op mijn bucketlist om een mooi friske.
1: Ja, nou ja, misschien als het ooit mijn pensioen is, Klaas.
2: Dan moet ik graag van, hè?
1: Dan moest dat maar even hebben.
2: Ja.
1: Hartstikke mooi. Hé, hey, ik liet een fragment zien, Jerre. Van welk plaat wie dat?
2: Dat is OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark.
1: Precies die.
2: Voor even leven die.
1: Ja. Maar ik denk, ja, dat wordt van een optikken als dat helemaal iets kreeuwen moest. Dus doe maar gewoon OMD. Helemaal handig.
2: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke goed voor zelfs. Dan krijg je van mij in elk geval de borrelplanken. Mooi een droege was erop. En dan krijg je de toeterbeker. Nou, die kist op de trekker. Ik wil broeken, denk ik.
2: Ja.
1: Dan kun je mooi lekker koffie of thee in, of het was.
2: Ja.
1: Daar zit ik me net bij bemoeien.
2: Komt mooi van pas.
1: Ja, en als dan een personeelslid nedig is, dan kist er heel hard op toeterie.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat is ik mooi, hè?
2: Of de kleine huis dat toeteren.
1: Of de kleine huis dat toeteren. Ja, dat ken ik nog. Ja, schitterend. Geweldig. Klaas, dank u wel voor het leuke peteer. En ik wens je die nog een soort succes met kuilen. En een mooi weekend aan Weeske.
2: Succes met die mooie leuke uitzending en je mooie prijsjes altijd.
1: Nou, hartstikke wel ambitie van OMD. Is dat wel ambitie die plaat?
2: Ja, ik wil.
1: Okay.
2: Ik geniet zo'n aan in de week altijd van over Friesland. Dus.
1: Fantastisch om te jern. Dat vinden we hartstikke mooi, Klaas. Dan draai ik deze speciaal voor jou. Mooi een heel soort leefde.
2: Goed zo.
1: Oké. Doei.
2: Ja, doei.
1: De oplossing dus van Juwet. OMD.

0: Ik zit nog eens even goed in het prijzenoorsjoch te zien, wat de prijzen al hier binnen. Maar er zit nog een verrassing bij. Dus Klaas, als de radio nog on heeft en de yes dit, dan krijg ik nog 2 kaarten voor Loot, het muziekspektakel in het World Trade. Nee, hoe heet dat ding? In het WTC Expo. Jemig, ik kwam even net op een naam. Maar daar wordt op 30 mei een heel groot muziekspektakel houden. Loot en daar Marsto ik hinnen. Dus daar krijg ik nog 2 kaarten voor. Hartstikke mooi. Lokweeske daar mooi.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net al over.
4: Nee, dat is net al over.
1: Friesland van de Moorn.
5: Daar horen we naar uw daging. Die Damstra service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al fjouwer generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
6: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
6: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvulling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
7: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Wat ik zeze boer. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek voor Gees.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Michiel Dankerwol, nije muziek die het uitbracht is. Elke vrede middag, dan litten we een selectie jaren van noemers die het krijgt uit binnen. Wim Brons, die verjippert hem er altijd in en hij komt je dadelijk del.
1: Goeiemiddag.
3: Met Diana de Groot.

0: and the sweetest thing. En de Fayettist Michael Zeger Band. En let's all chant.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: En zij is het op Vretemiddie. Dan strunt collega Wim Brons altijd terug alle playlisten en zaken heen om te chanten wat er al hier nee uitbracht is. Wat bist al je chink aan, Wim?
3: Ja.
0: Oh. Nou, de kamers er al vrij positief binnen, zal ik even verklappen.
3: Nou ja, er zijn wel leuke dingen. Nieuwe singeltjes van Nothing But Thieves en van Niall Horan. Of, ja, Niall Horan, hè, spreken we dat uit. En wat meer... oh nee, die heb ik alweer op listje gezet. Nou, wat meer middel-of-the-road dingen die best aardig binnen. Nog een versie van Welterusten, meneer de president, is uitgebracht door Leonie Meijer. Hele ja, zachte of langzame, trage, balladachtige versie. Nou, de reden maar duidelijk wijzen, denk ik. Maar die heb ik net mijn naam voor deze release. Ik kom eigenlijk vooral op Frieswerk uit en een singeltje van Bertolf. Een nieuw singeltje van deze artiest. Laten we beginnen met Jitty. Er heeft al Kwartlien en hij, die komt mijn nieuw album met Kwarten. En die hebben vorige week, een beetje op een singeltje gebracht. Dat heet de Asociale. Die is eigenlijk best wel grappig. En dit is, ik weet of ze elke week een nieuw singeltje brengen willen. Maar dit is de allernijste. Die heet Seer Hall.

0: Okay. Daar kunnen wij niks van dwalen.
1: Nee, daar kunnen wij helemaal niks van dwalen. Dus is ik net uw schuld.
2: Net bij helpen.
1: Nee.
2: Zoek het uit. Succes met de pseudocreme.
1: Geweldig.
2: Dan, dit ben artiesten. Kerry van, of Serrie. Ik ben of Serrie of Kerry. Hij scrust mijn C van de Locht. Die had een duo. Kerry mijn oren, zanger. En die wil al heel lang graag op de Ubus op de zender. Nou, we hebben vroeger ooit wel draaid, volgens mij. Al wel 20 jaar lima. Een ballade, me en ik. Dat hij ook wat dingen die een hier voor een oorartiest mij had. Dit duo onder de naam Cor. En noem maar iets wat voor het is. Maar nou, we kunnen het wel even meenemen. Hier, bij deze. What for the

0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat voor het is, dat komt net weg. Nee, nou, dus ik voor
1: het. Ze spelen al heel skoft. Dat hebben we mijn nemen distributie.
0: Hartstikke leuk.
1: Ik denk dat we het zo draaien kunnen op de radio. Maar het is in elk geval leuk dat ze het even sturen.
0: Zeker.
1: Dank. Als het wat mailen was trouwens, altijd van harte welkom. Wim@omroepfriesland.nl, helemaal geen probleem. Ik ga graag dingen van de zalde keer in het algemeen.
0: Ja, super.
1: Soms
0: hartstikke
1: de leukste
0: leuk.
1: Dingen bij.
0: Ja.
1: Nou, die nieuwe single van Bertolf is toch wat een beetje middle of the road artiest. Maar hij geeft wat bluegrass-achtig is hij op zijn singeltje Still Have You.

0: Roots.
1: Ja, lekker hoor.
0: Vind ik leuk.
1: Ja.
0: Of nee, het wordt, weet je, nee, ik denk het net, hè, maar het is wel leuk om ja, even mij te nemen. Ja.
1: Zeker.
0: Bertolf, nou, de zware jongens hebben een single uit.
1: Dan ben je snel te luisteren.
0: De briljante tekst, maar in je wordt en het klinkt dan zo. Oké. Nou, dat zult u net verbazen.
1: Nou ja, maar dan is die feesttenten toch al geen deze simmer. Iedereen op nou, en del, zuipen, zuipen. Ja.
0: En speciaal voor de feesttenten in Friesland heeft ja? Het deze tekst.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Veno Festival.
0: Hij is er in 12 versies. Maar dan echt beide 2-3 minuten lang, hè, dit.
1: En alleen nog dit.
0: Voor z'n vier, ik detecteer... Oh, dit.
1: Oh, ja, maar dan... Ja. Maar dan...

0: nou dat dus?
1: Soepen. Oh nee, ja, dan is het even stil. De tekst is makkelijk te onthouden.
0: Als het zachter wordt, zie je op de hurkenmatten, ben ik bang.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, precies.
1: En dan weer springen.
0: Ja, precies.
1: Leuk.
0: Hij had ook een project onder de namen, dan ga ik het door Arie Kuipers, onder de namen Frisian Retro Band. Ode aan de muziekpioniers, die we ook maar hebben Helen Daldra. Is trouwens een Nederlandstalige single, maar wordt vooral weer artiesten of bands eigenlijk neemt. Uit de jaren 60, vooral dacht ik, ja, ik hoor het maar op jaren 60. Maar uit de Friske muziekgeschiedenis. Er is eigenlijk net vol informatie bij, verder Hoeske het erbij. Maar nou, het is een beetje AI genereerd volgens mij. Ik had ze net bedoeld. Maar de nodige Friese elementen erin. Dus het gaat over de Friese muziekpioniers. En daar is deze ode voor.
1: Leuk. De Frisian Retro Band. Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Mooi weekend.
0: Exa. Hey.

Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Als het nog een leuke spreuk of siswiese hebt voor een van deze uitzending, misschien iets over het prachtig mooie waar, over het Pinksterweekend, hoe fietsen, lid het maar even weten, dan mag je dat even sturen via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. Het Friske Nijs, dat komt er straks ik aan, maar Jacob Stelwagen, Brian Adams, ik van die Clear Still My Heaven. En dit is Sarah Larsson en Lush Life.

0: de Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jong BM wint.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelve Vjouweren. Een update van het Nijs uit Friesland. Mai Jacob Stelwagen.
16: De 14-jarige jongen die zond man die vermist wie is in goeie soms rondvoen. Dat liet de politie vermindje weten. De politie vroeg het meisje niet de foto van de jongen deelt hebben om die weer te verwijderen. Hield het meer vee in Zuid-Friesland die dacht er een stek dat wolven keren mat. Tot nog blik nu onderzoek in opdracht van de provincie. Binnen benam de skipperhouders die het flink werk maken hebben van bescherming van harde besten. Vooral zij binnen de laatste jaren een soort besten kwietrekken trog wolven omvallen. Maar het liep erop dat de skier minder wordt. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries.
17: Het liep dit hier alweer wel wat rustiger, maar als ik in het gebied kom en dat doen we met regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn, dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten, blauwe matten als provincie.
16: Een 58-jarige man uit Ljouwert, maar 30 mannen de feest inzien voor brandstichting bij een autorecyclebedrijf in Ljouwert, Vlinier. De rugbank achter het bewijs dat de man de brandstichter had, de binnenkamerbeelden dat de brandstichting op de scène is. De auto van de verdachte komt qua merktype en farmolien met de auto die deze camerabeelden te zien is. Op dat helemaal heeft de rugbank een motief om brand te stichten bij dit bedrijf. Er leidt een plan van aanpak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. De katten met een bedreiging voor onder andere vogels, ook voor soorten die ze op de rode lijst staan. Justerjoen had het oerlijsorgaan Nationaal Park instemd met het plan van aanpak. Dirk Holverda is secretaris van het Nationaal Park Schiermonnikoog en hij vertelt wat er met de katten gebeurt als ze een keer vangen winnen.
18: Die katten die worden aanvierd naar de val. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze ook ziektevrij maken. Want heel vaak hadden katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat in die katten daar nog een dierwaard bestaan gaan.
16: De temperatuur lijkt vanmiddag om de 24 graden. In de morgen soort zinnen, maar wat hege bewolking. En de temperatuur in top neemt 22 tot 24 graden. Snijn volop zinnen en 24 graden. Ek mandi is het warm, maar een soort zinnen en een zwakke wien. En het bloedt ek dan droog.
15: Juist al zinnen brani in slijn?
16: Ja, absoluut.
15: Ja, hè? Ik juist er weer naar je kocht. Mest elke keer futsmiet, hè? Mest gewoon elke
16: keer. Is dat zo?
15: Ja, mest alle, want.

0: De beschermingsgraad giet niet onderen.
1: Dan ben ik in de hoek voor de vakantie.
0: Oh ja, dan ben je nog net zo lang hier op vakantie. Nee, dan is dat echt prima broeken. Maar dan ben ik nog hartstikke bruin. Dus hij heeft al wel een eerste laagje erop. Dank u wel, Jacob. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Even naar dat gevoel dat die eigen dwarp of stad weer even inriest. Of die eigen vader weer je op een dos na een skocht van huiswest te wezen. Shepard die had het verslaan in een noemer. Coming home van Shepard. Yes, hier dadelijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Goedemiddag.
10: Met Diana de Groot.

0: Christopher Cross en Sailing en Shepherd Yedester for My Coming Home.
1: Het muzikale dwarfvlijn van Friesland.
2: Noorderwie Live.
0: Mooi Willem de Vries. En ik wil correct even tijd vinden om nog even hier rond te schouwen. Goedemiddag Willem.
3: Ja hoi, ik ben mijn hond kwijt trouwens.
0: Nee, die laat je achter mij op de groen. Ja, die laat je te rollen en te grommen.
3: Ja, ik heb hem ook grommen.
0: Ja, die had het je wonen het zingen. Die had een best plakje.
3: Ja, hij is vreedsmissel in mij. En dan laat ik hem op een gegeven moment op de bank. Dan laat ik hem te pitten.
0: Ja.
3: Wat voor bandst er ook binnen. Hij laat jou te
0: pitten. Oh echt hè? Ja. Die houdt hij niks om.
3: Nou, ik zeg als ze vol spelen, dan wordt hij werken. Dus dat is het criterium. Dus dat is wel grappig.
0: En, ik heb dus helemaal niks met hond. Echt.
3: Ik wil katten, man. Echt serieus.
0: Ja,
3: helemaal even. Maar als het ooit mijn naam wist, ik was je bij deze even. Puppies kijken is puppy kopen.
0: Nou, hing het er wel van nou wat voor hoen dan. Maar ik vind dit echt, dit vind ik een pracht.
3: Nou ja, wist, ik ben op een leeftijd dat de aderen beginnen dicht te slibben en dat soort werk. En de knieën gaan pijn doen.
0: Oh, dan moest kuieren.
3: En maar ze maagd hoeren, ben ik gewoon uit.
0: Zo.
3: Dus dat kikt die wel onder hier staan voor de altijd best.
0: Ik heb een jonge band.
3: Ja.
0: Nee, dus daar vinden maar zo'n zo'n hoer al uit.
3: Nee, maar in ons werk, kijk, ze is de hele tijd in de studio achter een laptop.
0: Ja, dat is weer. Je bent wel verplicht om eruit te gaan en maar die hond te kuieren.
3: En ik weet twakken dijs, twakken, twaalf oeren.
0: Zo.
3: Ja. Dus ik heb een podcastje op en ik kom meesken tjen en ik praat met meesken. Dus ik wie ik hier hoenen, man.
0: En dan bist hij niet een sociaal persoon, word ik.
3: Nou, hoe het wil, zeker vaak.
0: Ja, dat is weer. Oké, okay. Let het even op het programma, hè, Willem. Van de hand tot de volle uitweiden. Wat is precies. Van de video hier in de studio?
3: Ah, die fantastische bands. Nou, ja, ik ben gek op big bands.
0: Ja.
3: Alleen, ja, viel ze me ook, omdat ik een grote groep. En van als die in de studio haast, dat krijg je meestal net voor elkaar.
0: Nee, meestal want meestal met de werkie.
3: Ja, dus ik heb contact met Big Band Friesland en met Bob Pruksma. En we zeiden, goh, als je zin hebt, kom nog eens del. Nou, hij zei, ja, wij willen wel, maar dat lukt net. Maar hij zei, gooit voor de grap eens even in de groep, op een WhatsApp groep. En ineens ben Per Hoorn hier die van alle jaar... De reactie, we kennen.
0: Nee.
3: Dus we winnen een beetje verslag eigenlijk. Zeg van, huh? Oh. Wat gaan we nu doen dan?
0: Nou ja.
3: Dus we hebben mannetjes 20 jaar blazen, drums, de hele mikje. Hebben Big Band Friesland gewoon. Echt een hele goede big band. Een van de betteren uit het noorden eigenlijk. Hmm. En, dus we hebben fantastische vijf nummers opnamen. En ik word er helemaal blij van.
0: Nou, geweldig.
3: Ja, Ella de Jong erbij. Sjonge, sommige instrumentale stukken. Ik let eigenlijk even wat van die vriend van die opnames Jere. En dus ik heb een fantastische big band in de studio. Dus
0: nou,
3: daar word ik heel blij van.
0: Ja, ja dat snap ik. En dat wie het dan ik?
3: Nee,
0: of,
3: nee nooit. Never. Hoe durf je het te bedenken?
0: Nou ja, ik denk dan in de studio vol, dan is het clear. Maar...
3: Ik ga regelmatig singer-songwriters oer de vlier. En een van mijn favoriete Nederlandse singer-songwriters. Hij geeft al 34 albums mee. Hij tikt in kwant de zon te gewoon is Ad van der Veen. Komt in het midden van het land. Hij speelt het heel vaak in Friesland. En nou ja, die had dan weer een album uit. Dan appt hij mij. En dan zei ze, kom del. Nou, van Mickey hier was een muzikale maat. Mijn mooie steelgitaar. Vind ik zo'n mooi instrument. En mooi liedje. Een beetje Neil Young-achtige vestjes. Dus Ad van der Veen, wie ik ben present. En we hebben nu een jong talent hier in de studio. Die ze op dit stuit ondergang. Hij hier de Scarecrow Crow. Hier die. Maar je had ze dan bevregen. Verloren in Lego.
0: Oh, dat is een stuk makkelijker in gesprek.
3: Dus ik heb hem aan nog een. Ik moet nog mijn interview doen. Waarom?
0: Ja, oké.
3: Dus ik ben heel benieuwd. Maar ja. Leuk. Zit, dus net een puur zang, singer song met alleen een gitaar. Die had alle effecten erbij. Het is een beetje jaren 80. Ja, het is lekker creatief. Dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Nou.
3: Dus die is op dit site aan het opnemen. Dus ik denk, maar eerst even naar de radio toe. Dus vandaar het verhaaltje.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Juno Vestieren, denk ik, in Noorderwien op de radio tussen Size en Song.
3: Ja.
0: Orenwieke Waas, die dus jij op televisie.
3: Ja, klopt inderdaad. En dan hak ik nog hele mooie reportages op televisie. Onder andere van Mario Kuiper. Een bijzonder verhaal. Die vrouw die maakt muziek, maar haar man die leeft net meer. Die had in Boorsum een dwarfshoes oornaam. Dus, en die zit bij de politie. En die had nog een nummer opname. Peter Krakon, Sietse Huisman. En dat nummer dat zit centraal in een hele mooie reportage. Ik ben naar Boorsum best om daar een mooie film met haar op te nemen. Dus,
0: schitterend.
3: Ja, nou, meer van dat soort dingen. Dus,
0: waar zit Joen op televisie? Ja. De hele week tussen Sijs en Zoon op de radio. Op de Trog de Wiekse Duits. Dagen.
3: 24-7 internet.
0: 24-7
3: YouTube internet. Noorderwien, er zit alles op. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Dank u wel. Dit is Big Band Friesland.
3: Ja, dit is. Oh, dit, ja, hier word je heel blij van. Ik tenminste. Blazen, energie. Zit ik meer stil horen?
0: Ja, toch maar even. Ik heb wel lustrie. Dank u wel, Willem. Mooi weekend.
3: Mooi.

0: Ik ben Frieslandse Winders van de Midi te gast bij Willem de Vries in de Noorderwien studio. Was er meer van jaren lusterie dan Jun tussen Sijs en Sander Noorderwien en Orenwieke waar zit Jun op televisie?
1: Ja. Yeah.

0: De reservo's en op Zoutendouw. Nou, dat wordt net sinds het je collega Jan Dirk de Haaien.
1: Ja, ik dacht al, maar ik
0: nee,
1: nog blauwen.
0: Nee, dan mag je gewoon blauwen. Nou, even en Den Armen is het wel op Zouten, want dan is het nog in eigen studio.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan, ja.
0: Okay.
1: Dus ik kan nog, voordat ik opzout, even vertellen wat we ontroeren doggen.
0: Ja, vind ik wel leuk.
1: Want we hebben het ontroeren over de naderende Suveldstaking. Het lijkt er echt van te komen, want de kappen gaan een huts in elkaar. Dat het gaat om de vakbond en de werkjouwers. Het zit helemaal vast. De besprekingen over een nieuwe CEO. En ze beschuldigen heel Korik van dat ze verkeerde informatie de wereld inbrengen. Dus ik heb het idee dat het net meer goed komt. Dus de kans is groot dat er een keer in Friesland staakt door een cel.
0: Moet ik dadelijk eerst naar de supermerk om melk in te slaan?
1: Dat zoek ik maar wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zeker als het melk nodig heeft.
0: Okay. Nou, ik luister hier dadelijk in elk geval even om te zien hoe drink het echt is. Ja, begin er ik weer gezellig uit. Ja, nou, dank u wel, Jan Durk.
1: Er is maar één conclusie mogelijk. Op Zoutendouw.
0: Op Zoutendouw. Ja. Nou, Donau wel, ja. Die kant op. Hup. Dadelijk dus onderwijs met Jan Dirk de Haan tussen Fjouwer en Sijs. Dit weer goeie middag en derin jaar is dat het Songfestival Liet voor een nieuwe koers giet. Na 35 jaar. Er wollen minder klamlissen op het wedstrijdelement en meer rond te jaan om het creatief ontwikkelen van Friesk muziektalent.
2: Net met een jury weet daar hoe het, want het is altijd appels met paarden vergelijken.
0: Ja.
2: Dus voortdien hier met Anne Sparkmeijten. Dat vonden we beide wel hele creatieve Frali, Nij. En dan begint ze te vergelijken. En wij denken, waarom geven we dat net al je gewoon broek?
0: En de Friendship Muziekvereniging Advendo die deelt Montejoen in de Korenbeurs het podium met 13 gastjongers en jongeressen. Alle je verschillende mensen uit de waadhoeken.
3: Vorige keer waren heel veel Frali die meidien. Er zijn al 5 man bij van het 13. En nou ja, ik denk dat de leeftijd ambitie varieert van een 22 tot een 48.
0: En dit weer Goeiemiddie. Mandy, dan ben we er weer. Leuke tips, maaien naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl. Op de kalender stiert nog een spreuk in Stuartrog Anneke. Soms gaan de dingen net neffens die weesk. Maar mijn liedse stapjes komst ek thuis. Ik en ik naar huis. Mooi weekend. Voor Elsenien. En een goeie halve sterren toch.

0: ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel mooi droog.
1: Zoog op YouTube.
2: De winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er ook echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen overleden. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. Verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eist dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is een executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nou, wat succes uit 12 minuten of jaren. Dit is onderwijs van Fjouwer en Saïs, maar muziek, Nijs en Eftergrond, duidelijk onder oren. 1200 bijen, doggen dit hier examen Friesk, een record is dat. Na je wieken, dan is het niveau HAVO en VWO aan de beurt. Maar Joert al, de leerlingen van het VMBO. Aanstaande reactie op dat examen van Joert.
7: Iep losspul, wie het Marsum speelt van 12 mei zo'n juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt al leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
10: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
11: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helkma zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
10: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
12: Onderwijs.
13: Marjan Durk de Haan.

0: Constitutiedrama erbij. En tekst niet hing in bleuwen. Dan krijgt de Haagse formatie Goldband een noodgeval.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En Lemma is nog zomer het nog jou een goede middag. Welkom bij onderwijs van deze vreed 22 mei 2026. Wat voor dag is dit? Nou, het is de dag dat Skiemel zich besluit de street om te gaan met verwilderde katten. En uiteindelijk moet hij al je voortvangen worden.
3: Die katten die worden aanvierd naar de Waag. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten.
0: Het is ik de dag dat deputaire Matthijs de Vries zegt dat hield niet meer vee in Zuid-Friesland achter een stek zit. Dat wolven keren mat.
4: Het lijkt dit hier alweer wel wat rustiger, maar als ik in het gebied kom en dat doe wel mijn regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn, dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten, blauwe matten als provincie.
0: En het is de dag dat voor spelers van Sportclub Jereveen het seizoen echt doodien is, na het verliest in Utrecht. Teleurstelling die oerheerskt.
5: Als club zijn, als Jereveen, dan doe je het voor de play-offs, om uiteindelijk in de play-offs iets te kunnen bereiken. En dat is niet gebeurd.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer en Saïs, maar muziek, Nijs en Heftegrond, duidelijk onder oren. 1200 bijen doggen het hier examen Friesk. Dat is een record. Je wordt weer de leerlingen van het VMBO aan de beurt. Aarsende reactie op dat examen. En wordt er nou tak een week staakt in de zuivelindustrie in Friesland? De kans is groot. Nou, te werk jou is net ingeen wollen op het ultimatum van het vakbond FNV. Eerst nog iets voor het waar in het kwart. Mai Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
6: Een goede middag, Jan Durk. Nou, vanmiddag noffelijk warm, met een afwisseling van zinnen, wat stapelwolkjes en met een warme, matige zuidelijke wind. Hier dat temperaturen tussen de lijn tussen de 22 en de 25 graden. Jong is dit nog lang noffelijk. Vannacht komen ze op een mistbank, dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar morgen weer volop rondte van de zinnen. In de middag wat hegel bewolking. Mogelijk in het nat eerst, dan komen ze op een enkele bui. En dan wordt het op mij bij zo'n 20 graden op een waterland, dat ze 4, 26 graden in het eerste en het zuidoosten. In de nacht hebben we wat kommers op mist en deze. Het is dan zo'n 12 tot 14 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Joost die het eindexamen Friesk in het VMBO op het programma. Traditiegetrouw een van de laatste examens voor de vakantie. In totaal doodde dit hier 1200 leerlingen examen Friesk. Voor HAVO en VWO stiert het van tak een week op het programma. Verslagjouwer Dennis Terpstra wie Joost op het Erescollege, dat is op het Jereveen, en peilde de stemming onder de studenten naar in van dat examen Friesk.
7: Hoe ging het?
8: Ja, prima. We gaan goed.
7: Nou, ja, ik hoop gewoon een voldoende.
9: Het waren wel lange teksten met verschillende antwoorden op dezelfde vraag. En dan moest je nog even kijken, maar welke zoeken ze nu? Welke willen ze nu van me hebben?
10: Nou, het ging wel goed, maar ik vond het wel echt heel lang geworden. Ik ken van mezelf, ik best wel goed Fries, dus ik ben er net heel gespannen voor. Alleen nog, het is natuurlijk als assistant denk je wel even van, oh my god, dit nou echt gebeuren. Maar ik vind het net echt gespannen, dat weet ik veel wat. Nee.
7: Hoe hiest hij erop daar uit?
10: Nou ja, eigenlijk net. Nee, want ik... sommige witsen zie ik nog wel leerd. Want ik dacht van, ik weet wel dat de toets of het examen wel in Gay Friesk is. Dus ik heb me wel een beetje voor voorbereid, maar net heel protten.
7: En dat is wel een goed gevoel hoor.
10: Ja, wel een goed gevoel. Ja, dat zeker wel. Het was soms wel een beetje dat ik dacht van, oh nee, wat dacht ik nou? Maar het ging wel goed.
7: Waar ging de tekst toe?
10: Ja, dat mensen net vaak in het platteland hoe emoties praten. En weet ik veel wat het meer in Randstad dat ze heel veel praten met, maar hier echt net.
7: Hoe ziet maar de spanning?
11: Ja, er zit wel een beetje spanning, ja. Wel echt de vraag of ik overga of niet. Of ik het ga halen. Dus ja.
7: Maar wat is het gevoel nou dan?
11: Nou, ik hoop er voldoende, maar ik denk het ook weer niet.
7: Want?
11: Nou, wat sommige vragen, toen dacht ik wel van, oh shit. En dat had ik net niet geleerd dan bijvoorbeeld.
7: Ja. En dan gokken of hoe die er staat?
11: Dan wel gewoon gokken, ja, ik had geen keuze, ja.
7: Nou, laatste kandidaat, is het nodig of toch dus van, ik had het hier, ik broek hem ek?
9: Ik ben mijn huissleutels vergeten. Mijn vader is pas om 11:30 thuis. En ik heb met mijn dyslexietijd tot 11:30 de tijd. Dus ik dacht, dan neem ik ook gewoon alle tijd die ik heb.
7: Ja, groot gelijk. Jim Hek nog iets kriegen, begreep ik.
9: Ja, klopt. We hebben een strandlaken gekregen, een soort handdoek. Omdat wij de Fries-examens deden. En omdat ze het heel mooi vonden dat wij alsnog wel voor Fries hebben gekozen. Nu het een keuzevak is.
7: Ja, want zie je het net zo vol, toch, in de klas?
9: Nee, we hebben een klas van 6 leerlingen. 3 jongens, 3 meisjes.
7: En Nobis Kleer, wat is nou dan?
9: Vakantie vieren. Ja, ik ga er nog op uit met vriendinnen, met vrienden. Ik ga lekker zonnen, want het mooie weer komt er weer aan. En gewoon genieten dat school klaar is.
11: Nou, ik ga nu gewoon een beetje lekker rustig aan doen gewoon. En gewoon wachten tot het belletje komt.
0: Ja, en dat wordt dus nog spannend. De komende tijd voor de leerlingen die het examen die in hebben. Die dus nou, nou in elk geval in de laatste examen zitten. Frisk stier daar op het programma. In dit geval in het VMBO.

0: My things to be going for the door is that a good momentum. Uit te breken, breakaway, Tracy Ullman.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: De kans is groot dat er na wieke of de wieke daarna staakt wordt bij Friese zuivelfabrieken, bij Grieks van Friesland Campina of Oost-Nutria. De Burkjouwers verenigen in de Nederlandse zuivelorganisatie, dat is de NZO, die ging net in op het ultimatum dat het vakbond FNV stelt had. De Burkjouwers en het FNV binnen het Oeriens oer de nieuwe CAO in de zuivel. De Burkjouwers bieden een leensverheging van 3,3%. Het vakbond zei dat dat te min is om de inflatie bij te horen. In de Friese zuivel werk je duizenden mensen. Friesland Campina had grote fabrieken in Ljouwt, Warkum, Gerkes, Kleester, Bijglies. Oost-Nutria had vestigingen op de Jarenveen en in Ljouwt. Er werden nog andere bedrijven actief. Denk aan Hoogwald, Eware en Fonterra. Duidelijk is dus dat het spannende weken worden in Friesland. En ik bel hier door met Tanja Koppal. Zij is wetvierder van de Burkjouwers, de NZO. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De NZO gaat niet in op het ultimatum van komende dinsdag. Dan loopt het af van de vakbond FNV. Waarom gaat u daar niet op in?
2: Het klopt inderdaad. We hebben gisteren een ultimatum ontvangen. En daar staat in dat FNV verwacht dat wij de lonen met 12% verhogen. Dat we een vierdaagse werkweek gaan invoeren met behoud van loon. Nog een aantal andere hele kostbare zaken. En ja, dat is, heeft ons zeer verbaasd en verrast. En dat is ook een dat is gewoon niet realistisch en niet haalbaar.
0: Ja, maar er was toch al een soort van overeenstemming over 4%?
2: Nee, overeenstemming is er niet. Wij hebben een eindpot gedaan van 3%. Daar staan we ook achter. En dat is, daar is dus geen overeenstemming over. En dat eindpot is voorgelegd en daarvan geeft FNV aan. Dat vinden we onvoldoende. En we willen dan gaan staken.
0: FNV-vakbondsbestuurder Edwin Marti Roosjaan is ook aan de lijn. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U zou opeens 12% geëist hebben. Is dat iets wat u herkent?
3: Nee, dat is genuanceerder. Ik zal het even uitleggen. We hebben tijdens de onderhandelingen ons voorstellenbrief gepresenteerd. Dat was begin dit jaar. En we hebben 6% gevraagd voor 1 jaar. 6% gevraagd per jaar. En we hebben een CO van 2 jaar gevraagd. Dus die 12% zou voldoende zijn voor 2 jaar. En vervolgens hebben we onderhandeld. En uiteindelijk zijn we niet uitgekomen. En de NZO heeft een eindbod gedaan van 3%. En we hebben ook aangekondigd. Hè, we hebben verteld dat als wij een ultimatum sturen, dan vallen we terug op onze oorspronkelijke eisen. Dus NZO was daar goed op de hoogte. En het verbaast ons dat NZO verbaasd is erover.
0: Ja, maar goed, 12%, dat is wel echt heel stevig, toch?
3: Wij vragen voor elk jaar 6%. En dat is beleid bij FNV. Zowat op alle tafels beginnen we op met 6%. En dan onderhandel je met de werkgever ergens naartoe wat redelijk is.
0: Maar de leden die waren toch op zich wel in voor 4%. Dan is het toch niet redelijk om nog naar die 6% te gaan?
3: Nee, maar 4% zou voldoende zijn. Het probleem is dat NZO weigert om 4% met ons af te spreken. Dat betekent dat wij onze eis die we oorspronkelijk hadden, die moeten we handhaven. Want als wij weer in gesprek gaan met NZO met 4%, stelt u voor, dan willen ze dat nog meer omlaag halen. En inflatie afgelopen jaar was al 3,3%. Ze bieden 3%, dus ze repareren inflatieachterstand niet. En wij zijn ook zeer verbaasd hoe ze omgaan met bijvoorbeeld belonen van CEO's en bestuurders intern bij grote zuivelaars. Die krijgen wel volle pond. En de werknemers die keihard gewerkt hebben en aan de benzinepomp nu enorm grote bedragen betalen, die moeten genoegen nemen met 3%.
0: Ja, laat ik daar even mee teruggaan naar Tanja Koppal, de woordvoerder van de werkgevers, de NZO. Dat is dus wat de vakbond betoogt, hè, dat er enorme winsten zijn gemaakt, dat de CEO's ook goed betaald worden. Betekent dat inderdaad niet dat er meer ruimte is voor loonstijging?
2: Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat FNV aangeeft dat wij inflatie niet zouden compenseren. In 2024 was de inflatie 3,3% en de loonstijging 4. En in 2025 was de inflatie weer 3,3 en de loonstijging 4,75. En wat FNV nu doet is eigenlijk zeggen we kijken terug naar een jaar. Dus we moeten het vorige jaar compenseren. En de boodschappen zijn nu dan duur. Dus het is natuurlijk wel wonderlijk dat je en zegt, je moet de inflatie van vorig jaar compenseren en je moet de huidige inflatie compenseren. En daar komt bij dat wij koopkrachtbehoud wel een gedeelde verantwoordelijkheid vinden. Het is niet een bepaling dat werkgevers dat in eentje doen. We zien dat de overheid daar ook veel doet. En het is zo dat ze echt over korte periodes en langjarig blijven de lonen in de zuivel, de inflatie voor. Ook de gemiddelde loonstijging in Nederland. Er ligt een hele uitgebreide cao met bijzonder goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Ja, dus dit vind ik een wonderlijke redenering.
0: Ja, maar nog wel even naar dat andere argument. Want er wordt genoemd een netto winst van 328 miljoen euro voor bijvoorbeeld Friesland Campina. Dat is een stijging ten opzichte van 2024 van 321 miljoen. Ja, dan zou je denken, dan zit er toch ruimte.
2: Ja, het is zo dat de NZO's niet één bedrijf hebben. We zijn een sector waarvan 11 bedrijven gezamenlijk een sectorale cao hebben. We zien dat die bedrijven verschillende resultaten halen. Dus dat betekent ook dat als één bedrijf specifiek winsten maakt, is dat vaak ook gevolg van een aanpak binnen dat bedrijf. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie is geweest daar. Dus één op één de winst van één bedrijf pakken om te zeggen, ja, dat is dan relevant voor de sector als geheel. Ja, dat vinden wij niet zo kies.
0: En dan terug naar u, meneer Edwin Martirosian. Er komen dus stakingen, zoveel lijkt duidelijk.
3: Ja, de stakingen zijn onvermijdelijk geworden. En die gaan komen. Het is wel opmerkelijk. Ik hoor dat als er bij één NZO-bedrijf, een klein bedrijfje, niet goed gaat, dat zou dan betekenen dat de werknemers niet moeten profiteren van grote winsten. Friesland Campina is een grote speler, zowat 80% aandeel in zuivel in Nederland. En die heeft gigantische winsten gehaald. En andere zuivelaars, grote zuivelaars, die doen het ook niet mis. En dat er toevallig eentje is dat het minder goed doet. Dat argument is. Ik moet ervan een beetje lachen.
0: Ja, maar even naar de
3: stakingen. Alles wat ik nu vertel, de werknemers zijn daar goed op de hoogte. En daarom zijn ze ook een beetje boos. Ze snappen ook niet waarom mensen toch steeds argumenten gebruikt om weinig geld te geven, terwijl er heel veel geld is.
0: Maar en kunt u al zeggen wat er in Friesland gaat gebeuren? Welke fabriek gaat als eerste plat?
3: We hebben, de volgorde en tijdstippen kan ik nog niet losmaken. Kan ik niet vertellen, want we hebben een planning die proberen we zo efficiënt, maar ook zo strak mogelijk uit te voeren, waarbij de werkgever de financiële gevolgen ervan moet gaan voelen. Dus de tijdstip en plek kan ik nog niet vertellen. Maar ik moet wel melden dat deze week en afgelopen week we hebben poortacties gehouden in Friesland bij Oost-Nutria en bij Friesland Campina. Het waren landelijke acties en die acties zijn goed bezocht. En we hebben ook nogmaals van onze leden, maar ook niet-leden gehoord dat ze bereid zijn om aan acties deel te nemen.
0: Tot besluit naar Tanja Kopal. Ja, die stakingen lijken dus onvermijdelijk. Wat betekent dat voor de zuivelbranche?
2: Nog een kleine reactie op de FNV die aangeeft van enorme winst. Hè. Winst is natuurlijk niet alleen om lonen te verhogen, maar het zuivelsector is enorm in beweging. Dus dat betekent dat er ook forse investeringen gedaan moeten worden om bij te blijven. Wat zou ik graag nog willen zeggen? Ja, en stakingen, dat kan natuurlijk de bedrijfsvoering raken. Maar we moeten dat ook afwachten. Wij hebben ook gezien dat er flyers zijn uitgedeeld. Maar gelukkig horen wij ook dat er heel veel werknemers wel gewoon tevreden zijn over dit loonbod. FNV vindt het weinig, maar 3% is een behoorlijke stijging. Wederom op een al hele bovengemiddelde cao. Met ook ploegentoeslagen, geld voor wisseling van diensten, ruime verlofregelingen. Dus er zijn veel medewerkers die gewoon zeggen, joh, we nemen dit ter kennisgeving aan, maar voor ons is het prima zo. Ja, en wat de acties van FNV gaan brengen, dat moeten we afwachten.
0: Ja, gaan we met u afwachten. Hartelijk dank voor uw reactie. En dat hield ik voor de wetvieder van het FNV-vakbond Edwin Martirosian. Hartelijk dank en een goed weekend gewenst. Dadelijk hier, tijd voor het belangrijkste Frieske nijs, maar Jacob Stelwagen. En nou, Donnie en Senna, waar blijf je nou?

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou jouw bevieven. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag, ja. De 14-jarige jongen die zult man die vermist wie is in goede zoens romvond, zei de politie vermist weten. De politie vreeg het meest niet de foto van de jongen deelt hebben om die werd te verwijderen. Een 22-jarige man van Almere is vanmiddag vrijsprutsen van de inbraak in keramiekmuseum Prinsessenhof, Treijerlien. In april was duidelijk dat de man onhouden wie op verdenking van de inbraak. Neffens de rugbank is er dikwijls te min bewijs dat de man belustende wijze zo bij die inbraak. Bij de inbraak op 13 februari 2023 wierden meer mensen belutsen, maar die binnen ontnota nooit opspoort. De gemeente Tietjerstedeel en de politie waarschuwen inwoners voor een opvallende stijging van het aantal woninginbraken in Burgum. De laatste weken binnen met name inwoners van 70 hier en ouder met een vaste telefoonlijn doelwit worden. In meerdere gevallen die een onbekende haar telefoon is voor als helpverlener of meewerker van een organisatie waarmee ze bezochten toegang tot de woning te krijgen. Wiekagent Bert Sietsema zei erover, we zoeken een duidelijke toename van dit soort van inbraken. Crimineel zocht ze haar bewust op oudere inwoners. De nieuwe coalitie van Wat is Friesland had een akkoord presenteerd. Daarin presenteerden CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelangen en de VVD hadden plan. Het stuk had als titel Samen bouwen aan een sterke toekomst krijgen. Daarvoor de gemeente binnen wichtige onderwerpen onder andere de tjenstverlening, uitvoering van de spieringswet, de realisatie van een AZC voor maximaal CNR en een voers voor dwarshoezen. En ik is er omtikking voor de berikbrunnen en krapte op het stroomnet.
7: Ja, maar een pluim voor de titel, toch? Het samen bouwen aan een sterke toekomst.
8: Ja, Justine, dat waardhoeken, die titel liep er al heel bot op. Ik denk dat in alle titels dadelijk het woord toekomst erom komt.
7: Of het woord samen.
8: Of beide.
7: Ja, wel heel sterk betocht, denk ik. Dat kun je nooit op zin wijzen.
8: Nee, je kende net op zin wijzen. Dat is ook mooi als een titel.
7: Nee, ik zal dadelijk maar Jan Jongman beschikken om Thierry te bouwen aan een sterke toekomst.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Taan we een nieuwe uitdaging? Wie Damstra-service onderhoudt in Ljouwt, ziet je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
11: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
12: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.

0: Maar Jan Dirk de Haan.
1: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Het is nou voor jou minuut een oer, jou we vieren. Een grote verrassing voor dermatoloog Robert Damstra. Hij komt uit Beetsterzweeg van het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. Een symposium van zijn 34-jarig jubileum. Maar daar bleun het net bij. In Ien zit de commissaris van de Kening in de zeel, dat is Arno Brok. En kriegen Damstra een koninklijke onderscheiding op spelen. Hoe vroeg dat moment? Wat betreft dat? Ja, voor hem en voor het werk van zijn patiënten. Hoe de hele praat? Nou, dadelijk is hij onder telefoon. Nu is het iets voor het Waarbrugt, maar Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag, Jan Dirk.
2: Het voelt wat een algemeen hit wijs dat ik nog steeds dat het zo mooi waar is. We kunnen kiezen voor de seur variant. Wat vind je
3: nou? Nou, ik vind dat het mooi waar is. Ik bedoel, en we moeten er even aan wennen. Want
2: nou, dat,
3: vorige week...
2: Je bent net meer bent.
3: Nee, vorige week om dit zit weer al begraven. En nou zit me vanmiddag. Ja, maar wat een futvallende wind. En de zinnen er mooi bij. Wat de stapelwolkjes. Rond de temperatuur hier in Egen Rippel op. Dan 23,8. Dan wordt 24,6. De point. Ik zijn 26. Bakken Veen 25. Hou dan even naar de zinnenkracht vanmiddag zeggen. En die week al hier. Een UV-straling van 8. Terwijl het 8 maximaal is. En verdamping van zo'n 3 mm. Maar we zullen ook even naar de officiële waarstations. Want ja, wat moet ik een betrouwbare omroep wijzen om ik echt de goede cijfers te trotten, Jan.
2: Nou, kom maar op.
3: Lauwert hier 24,1. Starem 23,4. En Vlieland 21,8. Al dus besloten.
2: Nou,
3: maar de komende oren, dan bloot het ik rustig. De stapelwolkjes die lassen jong staren gewoon op. En het bloot jong ik te lang noffelijk. Ach, dat is ik wel noffelijk voor alle mensen die het nog op kantoor zitten. De wind die gaat wat naar het zuiden, zuidoosten. Ja, en dan kan in de kustgebieden nog wel een wat wind van zee voor komen. Een soort aardkwalling zal dat net, ja, want de wind die bloot hoofdzakelijk uit het zuidoosten bij. En jong is ik nog lang noffelijk, want jong om jong en oor is ik altijd naar zo'n 20 graden. Ja, dat komt, de boppenlucht is ik nog warm, want op 400 meter is de luchttemperatuur ik altijd naar zo'n 20 graden. Nou ja, dat is een prima nice jong voor de barbecue-liefhebber. Of voor de mensen die het jong even rustig naar de zonsondergang zijn willen, samen jou wat zien. En vannacht dan is ik rustig en dan hebben we temperaturen om de 13 tot 15 graden. En dan valt de wind, die valt wel wat fut. En dan hebben we wat kommers op mist. En deze, ja, dat komt, er zit nog wel 60% vocht in de lucht. Dus vandaar hebben we die kommers op wat deze en een mistbankje.
2: Ja, van morgen achter in de verrassing misschien wel een beetje af. Want toen heeft het gewoon onder de kopieerapparaat houden, volgens mij.
3: Nee.
2: Nee? Ben de verschil?
3: Net die, nee. Ja, nou, hoe bedoel je het over verschil?
2: Nou, ja, ben de verschil maar jongens, ja. Ben die opvallend?
3: We zitten van steeds meer midden in mijn probleem. En dat kom ik direct wel even om. Maar dat hebben we manier hebben dan geen les aan. Want om jouw zijde is de zender er direct al bij. Maar wat deze hoe het veld heen. En dan heeft de zender er ik dan wel van fut al volop bij. In de midden kinderen is even wat bewolken komen. Want wat is het probleem? Er komt een hele zwakke steuring vanuit het maatwesten nu kant op. Hij is aan het oplossen, maar omdat de boppenlucht wat kouder is en dat we morgen met temperaturen van zo'n 20 graden bij Waadeiland en 26 graden in het eerste en het zuidoosten, dan kan die steuring die zo momenteel die wel eens even oplepje kennen. Dan zou er vooral in het maat eerste en op een Waadeiland een bui vallen kennen. Nou, dat houden we even in de gaten. De commons is lits, maar we kunnen het net helemaal uitsluiten. Want nou, die steuring die dan oorlutsen is, helpt de wien ik even wat om en die gaat dan Montejoen om nooit naar het westen te. Ja, en dan is maar de koud wordt het zeker dan net, want Montejoen en nacht hebben we koud op wat bij de mistbank en wat deze. En dan gaat de wien om nooit naar het westen te. Ach, is het altijd naar 12 tot 14 graden. Prima waar dus.
2: Ja, en vorige keer weer maar die step Elfsteden tocht zo'n drama. He, die is dit weekend ik weer verzeld. Hartstikke weird en zo. Dat zal nog een stuk beter gaan, denk ik.
3: Ja, het gaat nog een stuk beter, want toen ze vorig jaar begonnen om 12 uur begon te rijden. En toen ze kleren weer pas droeg. Dus dat werd toen echt een drama.
2: Ja.
3: Daar hebben ze nou net last van. Ze hebben misschien staan de morgen al last van een mistbank. Maar dat zal, nou, die lost er een vrij gauw op. Wat de senator werd betiend bij is. Die er dan bij Elbe size niks al bij. Dus dan die baan dan die mist wel weer fut. En dan hebben we daar hebben een, ja, de wien wat omgang naar het noordwesten. Naar het eerste ta. Ja, dat merken we dus direct even in de temperatuur. Want die light even wat leger. Dan hebben we 18 graden op het Waadeiland. Dat zat zo 23 graden meer de provincie. Maar daar zullen we dus mentje weinig van hebben om. Want dan gaat de wind bij wat omgang naar het westen, naar het westen. En dan heeft de zinnen die het volledig het heft weer in handen. Dan hebben we een matige, zwak dat matige wind. Hebben we temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden in, het, in de kustgebieden. Tot zo'n 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Wolken in de midden, zo langs de IJsselmarkkust en de Waadzeekust. Dus even wat wind van zee komen, omdat er amper wind stiert. Maar in de nacht hebben we dan bekommers op een mistbank. Of we dan een t-shirt zullen, ja, dan doet de temperatuur even een stapje weer waarom. Maar het is altijd nog noffelijk waar om te werken, want het is aan 18 tot 22 graden en de zinnen is er geregeld bij. Nou ja, zei Geert Vetjent, de waar die had de simmer nou in de bal.

0: bij mij voor de werf. In onderwijs. Samen Santje wordt dit een vervieren. Jood is fantastisch.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het William van Sluijnen verrassing juster voor Robert Damstra uit Beetsterzweeg. Damstra die is al 34 jaar dermatoloog in het ziekenhuis Nijsmellingen. Dat is in Drachten. En ter gelegenheid daarvan organiseert het ziekenhuis een symposium. Wat tal is een gast nu binnen naar Boetmoorn. Nou, dat wist er al, maar na het skoft ziet opeens commissaris van de Koning Arno Brok in de zeel. En dat wie net samen. Hij kreeg een lintje op spel. Hij werd beneemd daar officier in de Wadder van Oranje Nassau. Robert Damstra is net alleen een dermatoloog. Hij had hem heel veel gespecialiseerd op het merk van lymfoedeem. Dat is een, dat je handen of voeten heel veel dik en opzet raadt. Vooral na het voorthelling van lymfeklieren. Bij kanker komt dat heel vaak voor. Nou, Damstra die had een heel soort publiceren. Zijn bijdragen die houden de hele brood invloed ik op de zorg van patiënten. En hij is nu aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Want hoe ging dat juiste, die koninklijke onderscheiding?
3: Ja, dat was wel een verrassing. Ik kwam de zaal binnenlopen en hadden daarvoor een muziekje geluisterd. En toen zag ik daar commissaris Brok zitten met de burgemeester. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of het wat er gaat gebeuren. Hmm. Dus ik was erg verrast dat daar een onderscheiding kreeg. En dat bleek ook toen nog inderdaad een, zoals we dat noemen, een hoge onderscheiding te zijn. Dus inderdaad officier in de orde van Oranje Nassau. En daar was ik eigenlijk wel heel erg, uiteraard blij mee, maar ook heel, heel verbaasd. En ik wist even niet hoe ik moet reageren.
0: Nee, nee. En had je nou reageren, Matte? Wat voor speed zon je dan horen?
3: Nou, ja, toch wel heel bijzonder. Ik heb natuurlijk altijd wel veel gedaan. En in Nijsmellingen, daar kun je, dat is een heel klimaat waar je veel, ook aan onderzoek, aan onderwijs, uiteraard heel veel patiëntenzorg. Want uiteindelijk is dat toch de drijfveer, dat je probeert dingen te vinden die goed voor de patiënten zijn. En ja, dat in ons ziekenhuis goed ging. En mensen komen uit het hele land, dat is ook wel waar. En we hebben veel onderzoek gedaan, maar door alle aanbevelingsbrieven en alles, is dat, heeft ook wel impact gehad, nationaal en internationaal. Waardoor we ook echt wel de aanpak en behandeling en diagnostiek van zwelling, oedeem, en zwelling aan armen en benen en dergelijke, verbeterd hebben. En Nederland en ook Nijsmellingen daarmee op de kaart gezet.
0: Ja, laten we nog even bij het begin beginnen. Want jij bent in jotje 92 bij het ziekenhuis in Drachten terug te komen. En vaak is het zo bij specialisten, die werken ergens 4 of 4 en dan gaan ze weer ergens, nou ja, een tree heger. Maar jou bent altijd bij, nou ja, ik wil net verkeerd zeggen, maar toch bij een streekziekenhuis Hingingbleun. Hoe is dat zo komen eigenlijk?
3: Ja, gewoon mijn eerste patiënt die toen kwam om mijn spreekuur met zwelling aan de arm. En we werkten ook veel met de chirurgen samen, die ook mijn borstkankerpatiënten behandelden. Ja, zaten we een beetje van, wat moeten we nu? En dat was een vraag die ik ook van veel collega's kende. Toen in plaats van zeggen, nou weet je wat, ik weet het niet of er is geen behandeling voor. Toen zijn we ons daar gaan verdiepen. En gaandeweg hebben we daar ook apparatuur ontwikkeld voor het meten van lymfedeem. We zijn behandelingen gaan verbeteren. We zijn een hele klinische afdeling begonnen. We hebben richtlijnen geschreven in Nederland. Ook internationaal steeds meer contacten gelegd en kennis vermeerderd. En ja, zo is het eigenlijk langzaam gegaan. Maar ja, nou, eerlijkheid,
0: weet je ook nog welke patiënt dat wie, die allereerste patiënt?
3: Nou, de naam niet, maar de casus kan ik me goed herinneren. Dat ik als jonge dokter daar zat en denk van, nou, wat moet ik nou gaan doen?
0: Ja, dus die patiënt had eigenlijk bepalend geweest voor de carrière als dermatoloog voor jou.
3: Ja, het begon natuurlijk eerst heel klein. He, dus dit was één patiënt, maar in Nijsmellingen was het wel zo dat, en ook in de hele gezondheidszorg, er een gang was naar meer samenwerking met elkaar, samenwerking in het ziekenhuis, dokter-dokter, maar ook samen met de huisarts. Eigenlijk heb ik die prijs ook gekregen voor mijn, ik zou haast zeggen, mijn hele oeuvre. Dus niet alleen voor het expertisecentrum voor lymfedeem, maar ook echt werkelijk de verandering in de zorg. We hebben ook in Nijsmellingen, waar we de eerste, die teledermatologie, dus dat je consulten kon doen via een web-app. En dan met de specialist kon praten. En we waren ook een van de eerste die een regiopolie zijn gestart. En daar zijn we met de zorgverzekeraars, hebben we ook uit plezierig samengewerkt om ook dat financieel mogelijk te maken. En daardoor patiënten te behandelen in de regio, in een eigen, zeg maar in de eerste lijn, dus bij de huisarts. En dat de mensen niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ja. Dus er waren een heleboel ontwikkelingen. Maar ja, op een gegeven moment werd dat lymfedeem steeds belangrijker en deden we ook steeds meer. Dus dat is op een gegeven moment is dat de hoofdmoot geworden. En sinds in 2009 ben ik gepromoveerd op lymfedeem. En we hebben ook richtlijnen gemaakt. In 2013, denk ik, is dat expertisecentrum verder echt veel verder uitgegroeid. En hebben we ook een nationale erkenning gekregen als expertisecentrum. En van daaruit zijn we weer doorgegroeid en zijn we een netwerk in Europa, mochten we lid van worden. Dit doen we overigens in een hele nauwe samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Want dat is heel belangrijk, dat expertisecentra zijn eigenlijk altijd of vanuit een academisch ziekenhuis of verbonden aan een academisch ziekenhuis. En Nijsmellingen op dit gebied is verbonden aan het academisch ziekenhuis.
0: Ja, dus bij wijze van spreken een hertcentrum, dat kan je net worden. Dat werd voortkaart terug de grote jongens, laat maar zeggen. Maar een lietser onderdeel, of ja, wat misschien wat minder, ja, hoe zeg ik dat nou even goed, minder sexy is in de medische wereld, dat kan wel in een ziekenhuis als Drachten.
3: Nou ja, het is, ja, we hebben dat gedaan. Minder sexy, het is, ik ben de hele wereld over geweest. En oedeem en lymfedeem is echt een ondergeschoven kindje. Daar hoort ook lipödeem overigens bij. Ook een aandoening van vetcellen. En ik denk wel dat door dit gebeuren wij het echt veel meer op de kaart hebben gezet. En bij aangeboren lymfedeem, dat zijn echt heel dramatische gevallen. Daar gaan zelfs mensen dood aan. Met complicaties en andere dingen. Het is niet zo dat dat een ondergeschoven kindje zou moeten zijn.
0: Maar het is wel zo. Maar dat is het wel vaak.
3: De aandacht voor lymfedeem was heel lange tijd ondergeschoven kindje. Ook omdat er weinig specialismen, weinig dokters zich mee bezighouden. Het valt toch onder de paraplu van dermatologie. En je ziet nu wel dat het netwerk in Nederland steeds beter wordt. En heel veel mensen, zeker als een dermatoloog in een eigen regio niet uitkomt, dan worden de patiënten ons doorverwezen voor verder onderzoek. En ook eventueel behandeling, waarbij we zelfs mensen in het ziekenhuis kunnen behandelen. Operatief of niet operatief.
0: Ja. Klinkt mooi, maar nou houden jou er straks mee op.
3: Nou, ik had ook wel een beetje gezegd dat dit meer een jubileum was dan een afscheid. Want ik ben nog voor 2 jaar verkozen om voorzitter te blijven van het Europees netwerk. Dus tot 28 blijf ik zeker nog betrokken en ook patiënten zien. En we hebben gelukkig een hele goede staf om ons heen. We zijn nu inmiddels met 9 dermatologen. Dus we zijn gegroeid toen ik begon in 92 met z'n tweeën. En ja, wat ik gisteren ook hoorde is dat Nijsmelling in 92 50 specialisten had. En nu hebben we er bijna 180. Dus Nijsmelling als ziekenhuis is in Friesland ook enorm gegroeid. En is denk ik na Leeuwarden is het grootste ziekenhuis met heel veel expertise op meerdere gebieden. En alleen voor lymfedeem en lymfovasculaire geneeskunde hebben we echt een Europese en een nationale expertise.
0: Ja, en daar gaan ze dus juist bij stilstaan, maar die onderskiering die je op speelde kregen hebben. Tegen ook wens ik daarmee een heel goed weekend.
3: Dank u wel. Ja, dank u wel.
0: Robert Damstra, dus de dermatoloog der in Drachten. Is nu 9 minuten voor 4. Dit is Onderwijs van Fjouwer en Sijs bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk naar 5 onderhoorde ik omdenken voor de fietshalversterrentocht. Ik heb wat maatregelen genomen in verband met het mooie weer wat er ons zit te komen. Maar nu eerst is hier Virgil Sharkey. Dit is A Good Heart. I

Het weer debuut van Virgil Sharkey. Draait me om 4:04 en dadelijk. Ik zei het al, tijd voor het nieuws van de NOS. En daarna de twaalf uur van onderwijs van Gouden Sijs. Muziek, nieuws en echte bron. Over debuutsingel sprutsen. Dit is een debuutsingel, net uit 84, maar uit 69. Komt van de Nederlandse band Brainbox. Dit is Down Man.

0: Omroep Friesland. Krijg je het allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering... Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, het is nog heel diep met Hendel Goorts. Dus even een glaske water en dan kies ik weer verder. 12 minuten of 4 is het nou. Want saai zoeren muziek, nijs en achtergrond. In onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk ben je van basisschool De Biening in Nijbeets. Ben van de mond de natuur ingang. Dat dient ze net in het bos, dat dient ze net in het veld, maar op haar eigen squalplein. Hoe ze dat krijgt, dat juist naast.
12: Kom 5 Voordelig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Onderwijs.
17: Marjan Durk de Haan.

0: Er zit dus een grapje helemaal ontdekt. Ja, er zit wat een fade out doen. Maar hij staat ontdekt. Every cake you bake, every leg you break. Dat is dan weer een grapje eigenlijk. Een verwijzing naar every breath you take. Sting wie dit. En maar de police die grote successen. Maar dit kan van zijn solo album van der.
1: Van Fjouwer ons wijs. Ons wijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten 04 en snel welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze vreed 22 mei. De dag dat het eerste Friese examen houden is op scholen. In totaal doorden dit hier 1200 leerlingen een examen in het Fries. En Joert mocht het VMBO het spits aanbieden.
2: Het is natuurlijk als assistant denk je van oh my god, het is nou echt gebeuren. Maar het vind ik net echt spannend, dat vind ik veel wat.
0: Dus de kans is groot, zei het me Joert, dat er van Nijwijk al staakt wordt bij de Friese zuivelfabrieken.
3: De tijdstip en plek kan ik nog niet vertellen. En we hebben ook nogmaals van onze leden, maar ook niet-leden gehoord dat ze bereid zijn om aan acties deel te nemen.
0: En dermatoloog Robert Damstra van Smellingen, die had ter grote verrassing van hemzelf de officier in Oranje, in de Wadden van Oranje Nassau kregen, had er opspeelde kregen, van zijn verzesten als specialist bij lymfoedeem.
4: Ik denk wel dat door dit gebeuren wij het echt veel meer op de kaart hebben gezet. En bij aangeboren lymfedeem, dat zijn echt heel dramatische gevallen. Daar gaan zoveel mensen dood aan.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzettend horen. Maar muziek naar zijn achtergrond. Wat hebben we dan dadelijk? Nou, op safari, gewoon op het eigen squalplein. De beer van de binding in Nijbeets. Die zieke joert naar besten en planten als onderdeel van een groot wetenschappelijk onderzoek naar het bioverskaat. Wat kroept er, wat groeit er al hier? Verslagjouwer Pelle Nieuwman, die gong mij. Dadelijk eerst de reportage. En ja, 24 graden op de thermometer. Toezenden fietsers op een paard. Dat vreegt om extra maatregels. Van extra wetterpunten om een goede tariering. De fietsalbesteden tocht maakt het hem op voor een warmedische. Maar wat betekent het nou voor de deelnemers? Vreeg ik haast een voorzitter Stefan Rekker. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad. Had het dan toch hoe die temperaturen hebben met Jan Jongman. Ja, goeiemiddag Jan.
5: Een goede middag, Jan Durk. Nou, vanmiddag noffelijk warm, met een afwisseling van zinnen, wat stapelwolkjes en met een warme, matige zuidelijke wind. Hier met dat temperaturen tussen de lijn tussen de 22 en de 24 graden. Jong, is dit nog lang noffelijk. Vannacht komen ze op een mistbank, dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar mooi, we volop rondte van de zinnen. In de middag wat hegel bewolking. Mogelijk in het nat eerst, dan komen ze op een enkele bui. En dan wordt het opnieuw bij zo'n 20 graden op een waterland, dat ze 5, 26 graden in het eerst en het zuideesten. In de nacht hebben we wat kommers op mist en deze, het is dan zo'n 12 tot 14 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Bij een van basisskwallen De Biening in Nijbeets ben van hem de natuur in gong. En dan net in het bos, maar op haar eigen squalplein. Ze neemt de squalplein safari, is onderdeel van een grote project van de universiteiten van Wageningen en Utrecht, hoe het bioverskaat op squalplein. Maar helft van Bern, uit het hele land, was er het onderzoek uitvieren. Verslagjouwer Pelle Nieuwman die gong van hem on, maar de Bern het plein op ziek, naar bisten en naar planten.
6: Jongens, wat ben je ontwaan?
7: We binnen. Je heeft onderzoekje wat hieronder zit.
6: Nou, de zwieren tegel gaat omheen. Nou, wat zitten?
7: Al die mieren.
6: Er binnen een heel soort.
7: Ja, heel veel.
6: En wat hopen ze nog meer te vinden op het schoolplein?
7: Nou, ik denk nog een kever of iets anders. Ja. Nou, wel zin in.
6: Frankina Posma, juf van groep 8. De band doet gejoerd een squallen safari. Wat hoort dat in?
8: Ja, ze doen, dat zit dan officieel de schoolplein safari. Ze doen onderzoek op het squallenplein naar de biodiversiteit. De zaak rekt zacht naar verschillende plantjes, verschillende dieren. En wat is hier op het plein uit te vinden?
6: En het is een landelijk project. Waar wil je hem er graag om uit, man?
8: Ja, het initiatief komt bij Blom bij Beets. Wij. Blom bij Beets is een organisatie vanuit Nijbeets die dus in het dorp meer biodiversiteit hadden. Zij hadden squallen benaderen van wil je dit project met ons doen? Ik hoor het project net, dus het is voor ons de eerste keer dat we mij doggen. Maar het is voor de BN hartstikke mooi dat ze boeten bezig binnen. Want ja, natuur kun je het een boekje leren, maar in mijn beleving mij dat boeten doen.
6: Ja, Fleur, dus hier is krek in de bosjes te zieken. Waar ben je nou krek naar op ziek?
9: Naar pissen werden. Maar die konden we net vinden. We hier een wol mieren. En ze kregen in de bosjes. Hier heb ik nog een kever. Nou, wij zijn insecten en orendieren ontzieken voor onderzoek. Dat gaat dan naar Utrecht. En dat docht ze in heel Nederland. Naar alles basiskwallen.
6: Ja, en je bent een heel listje kregen. Mijn bissen die je mogelijk wel wijzen kennen. Wat hoop je dan hier nog te vinden?
9: Ik denk een pittenbed. En ja, nog vogels, want ik vind vogels ook wel leuk.
6: Ties, dus zit je leeg bij de groen in wat modder te graaien? Waar ben je op ziek?
7: Naar beestjes in de groen.
6: En ben je specifiek naar een bepaald soort beesten op ziek?
7: Naar lietse beestjes.
6: En heb je al wat voen?
7: Ja, we gaan bijvoen en een meeg en vogels.
6: Zulke, je ziet het niet, je krijgt in een put te ziekje. De put is hier, waar ben je blij op ziek?
9: Pissebedden en al die lietse beestjes.
6: En dan heb je een lesje in je handen. Wat zit er alweer op, dat lesje?
9: Wat we hebben voen, pissebedden, huisslakken, bladmos, levermossen. Al die dingen.
6: En is dat alweer al voen of mag er nog wel een ziekje?
9: Dat hebben we al voen.
6: En wat hopen ze hier nog te vinden?
9: Iets van spintjes.
6: En hoe is nou op ziek naar al deze beesten?
10: Ja, nadenken, een tactiek vinden en dan hopelijk dat er iets komt.
8: Nou, ik weet van heel veel band dat ze dit plein wel een beetje saai vinden. We hebben natuurlijk heel veel tegels hier. En ze zullen wel meer trucjes hebben om in te bjatsen. En dat gun ik de band eigenlijk wel.
9: Volle greener mat, dat vind ik, want het zal hier tegels.
6: En wat zou dan het les hier gaan willen?
9: Ik denk nog wat meer stroekjes en misschien houtsnippers in plaats van tegels.
7: Een vijver en nestkastjes voor vogels.
10: De greenachtige vind ik wel volle, alleen de beesten net echt.
6: En wat zou je nog heel graag op deze koopplein gaan willen?
10: Meer beesten. Beesten binnen welkom op deze planeet.
8: Ja, we hopen natuurlijk dat er bij een soort leren hoe de natuur hier echt om hun hinnen. De Nijsblom bij Beest is bezig om hier een soort parkje te meiden met heel volle biodiversiteit en ik mijn wetter. En we willen de band dat ik mede verantwoordelijk van meiden. Dat de band ik de biatje meiden, maar dat ze ik snappen dat ze de boel net vernielen beginnen. En daar, ja, daar proberen we deze dag dan ik een start voor te aan.
0: En ze kunnen dus een gunstig effect hebben, de Squall Blind Safari daar in Nijbeets.

0: Tim Stolboer.
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we drok mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Vanzelfs.
5: Wij moeten de Leeds United heen.
6: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Leek, yes, dit is het.
4: Waar, joh.

0: Ja. Dat is de houdelijk zaak, zoietsje, hè? Van Gilbert O'Sullivan uit Jens Santig Matrimony.
1: Onderwijs.
0: Het bestuur van de fietsalbestedentocht neemt man die maatregels in verband met de verwachte warmte. Waarman Jan Jonkman, ja, is dat al die verwacht het in Friesland temperaturen om de 24 graden heen. De organisatie van de fietstocht die richt het op de verzorgingsposten nou extra wettertaarpunten heen. Die verzorgingsposten binnen in de Alpensteden, maar ook in Weensum, tussen de Oud en Bolte dus, en in Oudemarm in de zuidelijke Lus. Ik bel hier maar voorzitter Stefan Rekker van het bestuur van de fietsalbestedentocht. Goedemiddag, Stefan.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Vlieg hier, ja, hier nog een vrij frisse editie, maar buien. Maar ja, nou is het heel oors. Wat betekent dat voor de deelnemers, denkst?
2: Ja, dat moet je het aan hierin. De vraag is natuurlijk gewoon gezond verstand van de deelnemers zelf. Dat ze kunnen al eten en drinken mooi nemen. Maar het is nog gewoon niet dat het veel warm is. Dus wij zwaren hier voor dat je genoeg sportdrank onderwijs en genoeg wettertaarpunten.
0: En hoe doe je dat met die wettertaarpunten?
2: Ja, dat denk ik gewoon wetterposten, die de hond kunnen vullen. En daar hebben we er nog van lezen. Dus we zetten wat extra vriend. We doen wat extra soort in de shop. Dus, en wat genoeg sportdrank, dat er meer dan genoeg sportdrank op de posten binnen. Dus we gaan wel wat omheen brengen, die val.
0: Ja, die wettertaarpunten die haal je hem altijd al wel. Maar er zijn dus nou extra. Hoeveel extra en op wat voor plakken komen die dan?
2: Nou, dat is voornamelijk op de plakken onderwijs in Weensenbal, dat is een orde meer. En in verleden heeft natuurlijk schitterende weer in de Zuidlus, in de meesten zelf, ik wil wel lang te diep lezen, extra. Maar wij verzwaren het even vanuit de organisatie, door het voornamelijk in mensen behalve het noorden midden.
0: Ja, en is dat, want die wetterslang zeg ik wel vaker, maar ik kerk heel vaak over legionella. En zei, hoe veilig is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is wel. Die wij verzwaren, die ben niet voor goed keer maken. Dus die ben vertrouwd. Als we samen hier van een particulier pakken, daar hebben wij geen taart zicht op.
0: Ja, nee.
2: Dat waar ik net te zeggen. Nee. Maar misschien moet je het voor de mensen spelen ze goede rol. Dat zijn 2 minuten goede rol rennen. Dat ze goed scherm winnen.
0: En hoe wies je hem de deelnemers nou op deze omstandigheden? Doe je hem daar nou wat extra aan of is het echt zo'n verstaan?
2: Ik moet het mooi zo'n verstaan. Dus iedereen heeft een ijsbrief gekregen. Iedereen is geïnformeerd. En wij zwaren dat er nog beter en er nog sportdrank onderwijs is.
0: En dan, hoe is het verder met de organisatie? Er zijn nog een paar kniepenpunten, weet ik. Ontroeren bij Wout Zijn, is dat nou oplost?
2: Ja, dat is oplost. Die is op tijd geleerd. Er zit nog een steek bij Arem. Dat denk ik in Wondingen. Dan gaan we richting Pinjum en dan richting Kimswert. Het steek, dat is zoals Wout Zijn, de rotonde is geleerd. Hier in Wout, het is de Joerd Krijg opleveren. Dus dat is krijg op tijd geleerd. En bij dat stukje Hotsum Boyen, krijg van Weensum, dat met zo'n fietspaard. En dat waren binnen over klingertjes. Dus extra pilotie.
0: Daar is het krek net helemaal klik om, daar tussen Droogdiep en Weensum, laat
2: me
0: zeggen.
2: Nee, dus ik is hoe het fietspaard. Dus dat is net hoe de grutte is.
0: Maar wel een veilige optie?
2: Als meneer Rion had de routecoördinator, dan komt het helemaal goed. Dus die hebben vol vertrouwen in.
0: Dank u wel. Stefan Rekker en succes weer verder met de tarhering.
2: Ja, dank je wel. Heel succes met het programma.
0: Dank u wel. De voorzitter dus van de fietsalbestedentocht. En nou, de sister twist, Mark Riegenhabe. Pinkster Mandy, komende Mandy is dat dus nog bij Wiedwaardig Verslag. Dat doen we op uw eigen website, op de app. We horen een live blog bij van Maas en Oeren Size. De fietsers die starten om 4 uur. En de Jest en Sjurstek van alles bij Omroep Friesland op de televisie en op de radio. En ik bij uw gearworkingspartners. Dat ben de Streekomroep en RTV NOF, Omroep Zilt en Radio Spannenburg is dat alweer te volgen. Dadelijk hier een overzicht van de belangrijkste zaken door de Nijs van deze dag, maar Jacob Stelwagen. En dit is Stella Lefty. Oh.

0: Eerste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En op omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa.

0: van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
1: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nu 1 minuut voor jou besluiten. Het Frieske Nijs van Disserdaai met Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
8: Een goeiemiddag. De kans is groot dat er nije wieken of de wieken daarna staakt het bij Frieske zuivelfabrieken van Bigelix, Friesland Campina of Aus Nutria. De werkjouwers gieren net in op het ultimatum dat het vakbond FNV stelt had. De werkjouwers bieden een leersverheging van 3,3%. Het vakbond zei dat dat te min is om de inflatie bij te houden. In de Frieske zuivel werk je duizenden mensen. Tanja Kopal is woordvoerder van de werkjouwers.
9: We hebben gisteren een ultimatum ontvangen. En daar staat in dat FNV verwacht dat wij de lonen met 12% verhogen. Dat we een vierdaagse werkweek gaan invoeren met behoud van loon. Nog een aantal andere hele kostbare zaken. En heeft ons zeer verbaasd en verrast. En dat is ook dat is gewoon niet realistisch en niet haalbaar.
8: Er leidt een plan van aanpak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonzeeg. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te mijten van die katten. De katten binnen bedreiging voor onderoren vogels. Ik voor soorten niet op de redenlijst stenen. Justioen had het Oerlisorgaan Nationaal Park instemd met een plan van aanpak. Dirk Holverda is secretaris van het Nationaal Park Schiermonzeeg. En hij vertelt wat er met de katten gebeurt als ze een keer vangen binnen.
10: Die katten die worden aanvierd naar de wal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze echt een ziektevrij maken. Want heel vaak hebben katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat die katten daar nog een dierwaardig bestemming gaan.
8: Hield iets meer vee in Zuid-Eest-Friesland stiet achter een stek dat wolven keren mat. Door een blik nu onderzoek in opdracht van de provincie binnen benamde schippenhouders die flink werk maken hebben van het beschermen van harde bisten. Vooral zij binden les hier een soort bisten kwietrekken terug wolven omvallen. Maar het lijkt erop dat de skeer minder wordt. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries.
11: Het lijkt dit hier alweer wel wat rustiger, maar als ik in het gebied kom en dat doen we met regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn, dan zien we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten, blauwe matten als provincie.
8: Nee, 24 hier komt er een nieuwe opzet van het Frieske Songfestival Liert. De organisatie wil de focus minder lezen op het wedstrijdelement. Het wil meer rond de Jan onder het creatieve ontwikkelingsproces van de Frieske muziektalenten. Na een selectie, terug een jury, krijgen zij jonge talenten een coachingstraject om binnen. En onder begeleiding van professionals op het met van zang, muziek, tekst en presentatie werken ze dan onder een eigen Friesk Veske. Dit is facilitator Pieter de Boer van Liert.
12: De tekstprijs blijft sowieso, de Griet van Dunen tekstprijs. Maar we laten eigenlijk de artiest bepalen wat het beste nummer is. Je moet eigenlijk een beetje zien als de beste zangers. Dus zie ik het artiest het beste nummer uit eigenlijk. En daar wil wij inderdaad aan. Net met een jury weet hij hoe het gaat. Want het is altijd appels met paarden vergelijken.
8: Toch een flinke hiervereniging van de gemeente Zuid-West-Friesland. Drie stichting Oud Markum Ute Monumentale Waag van de Stertematten. Nou wil de stichting Monumenten Zuid-West-Friesland het monumentale gebouw graag oorkeerpje onderhouden en verhieren voor een schappelijke prijs aan Oud Markum. Jan Lutgendorf van Oud Markum doet dat het wichtig is dat de stichting in de waag bloeit.
13: We dragen de skiën

0: van Makkemuut, dus in dit centrale plak. En als bedario, ik zou het weten waar. Dan heb je misschien naar Gieven nog wel ergens, maar je hebt geen aanspreekpunt meer. En dat hebben we hier wel. En dat is gewoon ideaal.
1: En meer Nijs ziet op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
2: Dank u wel, Jacob, voor dat laatste oersug van het Nijs. Dadelijk is tijd voor het waarbericht. Dat krijgen we van Jan Jonkman.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is het boer nou dijs of nachts?
5: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
4: Doch ek mij, meen hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
6: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
7: Iep losspul wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de Boerdrachten.nl.
9: Onderwijs.
10: Bij Jan Dirk de Haan.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Het is nu 6 minuten oer jouw saus. Nog ons 6 uur is dit onderwijs. Maar dadelijk van Gastelon naar Zambia. Een groep jonge mensen die zet hem in voor een bijzonder bouwproject. Viervoort. Maar eerst op een fiets voor het goede doel. Maar de Alvesterretocht als sponsoractie. Wat dreut haar? Wat wil ze bereiken? Dadelijk jij het verhaal van de deelnemers. Eerst iets voor het waarbericht met Jan Jonkman. En Jan, we hebben Joert al een prachtige dag achter de rug met hege temperaturen. Hier en daar al boven de 24 graden, zeker in het zuidoosten van de provincie. Dus is de vraag, hoe komt het nou vannacht en hoe komt het joen?
12: Joen is ik nog lang nodig, want joen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Ja, dat komt, de boppenlucht is ik nog warm, want op 400 meter is de luchttemperatuur ik altijd naar zo'n 20 graden. En vannacht dan is ik rustig en dan hebben we temperaturen om de 13 tot 15 graden. En dan valt de wind, die valt wel wat fut. En dan hebben we wat kommers op mist. En deze, ja, dat komt, er zit nog wel 60% vocht in de lucht. Dus vandaar hebben we die kommers op wat deze en een mistbankje.
2: Ja, van morgen achter in de verrassing misschien wel een beetje af.
12: We zitten van steeds morgen midden met een liefst probleem. En dat kom ik direct wel even over om. Maar dat hebben we manier hebben dan geen les aan. Want om jouw zeiden is de zinnen er direct al bij. Maar wat deze hoe het veld heen. En dan heeft de zinnen er ik nog wel direct van fut al volop bij. In de midden kunnen er even wat bewolken komen. Want wat is het probleem? Er komt een hele zwakke sturing vanuit het maatwesten dus kant op. Hij is aan het oplossen, maar omdat de boppenlucht wat kouder is en dat we morgen met temperaturen van zo'n 20 graden op Waadeiland en fjorden van 26 graden in het eerste en het zuidoosten, dan kan die sturing die zo momenteel wel eens even oplepje kennen. Dan zou er vooral in het maatwesten en op het Waadeiland een bui vallen. Nou, dat houden we even in de gaten. De commons is lief, maar we kunnen het net helemaal uitsluiten. Want nu, die steuring die dan oorlutsen is, dan helpt de wind ik even wat om en die gaat dan Montejoen om nooit naar het westen te. Ja, en dan is het maar kort wordt het zeker dan net, want Montejoen en nacht hebben we commons op wat bij de mistbank en wat deze. En dan gaat de wind om nooit naar het westen te. Ach, is het altijd naar 12 tot 14 graden. Prima waar dus.
2: Ja, en vorige keer wie het maar die step Elfsteden tocht zo'n drama. He, die is dit weekend ik weer verzeld. Hartstikke weird ja. En zo, dat zal nog een stuk beter gaan, denk ik.
12: Ja, het gaat nog een stuk beter, want toen ze vorig jaar begon om tolle boeren begon te rijden. En toen ze kleren weer pas droeg. Dus dat werd toen echt een drama.
2: Ja.
12: Daar hebben ze nou net last van. Ze hebben misschien staan de morgen al last van een mistbank. Maar dat zal, nou, die lost er denk ik een vrij gauw op. Want de zinnen er weer betiend bij is. Die er aan Bielva zei, denk ik al bij. Dan die baan, dan die mist wel weer fut. En dan hebben we daar hebben, een, ja, ik de wien wat omgang naar het noordwesten, naar het eerste ta. Ja, dat merken we dus direct even in de temperatuur. Want die light even wat leger. Dan hebben we 18 graden op het Waadeiland. Dat is wat 23 graden meer de provincie. Maar daar zullen we dus mentje weinig van hebben waarom. Want dan gaat de wind weer wat omgang naar het westen, naar het westen. En dan heeft de zinnen die het volledig het heft weer in handen. Dan hebben we een matige, zwak tot matige wind. Hebben we temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden in de kustgebieden. Tot zo'n 23 tot 25 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Wolken in de midden, zo langs de IJsselmarkust en de Waadzeekust. Dus even wat wind van zee komen, omdat er amper wind stiert. Nou ja, zei Geert Vetschend, de waar die had de simmer nou in de bal.
13: Het slotstik van onderwijs.
2: We vertalen het slotstik, de laatste plaat van dit onderwijs. En ook is het weer mij bepalen wat we draaien moeten onder hand van de actualiteit. Nou, je hoort het het best wel over een snuifverhaal van een 43-jarige man die het wennet in Xinyi, dat is in het zuidwesten van China. Want hij hier zelfs helemaal een hoes bouwt. Wie ik net samen een hoes, hij bouwt het heger en heger 18 jaar lang. En uiteindelijk wordt een soort van piramide worden. Wat zie je verdiepingen bij elkaar houden met bamboe en met touw. Maar ja, nu hadden de Chinese autoriteiten dat platgooid. Want nergens de oerhiet werd het hoes net veilig en miste het de nodige vergunningen. Nou, opvallend is wel dat het hoes uitgroeit via het aan toeristische attractie in het dorp. En dat wie dan wel weer de bedoeling. Maar goed, ze hebben dus toch platgooid. Wat voor plaat past er nog bij? Dat is de vraag van deze dag. Misschien wel deze.

0: Want dat is Imagine Dragons on Top of the World. Ja, dan zit je in elk geval heel heeg. Of je kan op een plaat denken die het, ja, wel wat maar slopend te maken heeft. Dit is er misschien van best, hoor.
1: But if you

dan best al die song Oer Pompeii. En dat is toch ik sloopt, al wie het dan wel terug natuur krijgt. Nou, dat weer wat ik zo gauw bedenken kon, maar ook in het droom was toch bedenken is bij dat toch wel sneuwe verhaal. Die man dus, die zelfs een hoes bouwde, heger en heger en heger. Het zingen hier, acht jaar lang, en het zingen verdieping en heeg. En dat is dus nou sloopt, omdat de autoriteiten het net veilig vonden. Maar dat bamboe en dat touw. Wat past erbij? Laat het maar weten en stuur het dan naar de app van Omroep Friesland. Of stuur die suggestie naar 06 20 24 99 99. Dus 06 20 24 99 99.

0: Maar
1: wat is die Instagram?
0: Maar ver, maken. Toch Raptiel en Corina, volg je in de weekend.
2: Onderwijs. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Een groep enthousiaste jongeren uit Castellon zal haar takkenbier inzetten voor een bijzonder doel in Zambia. Ze zullen meebouwen aan een bouwproject. Hè. Dat is van World Servants en dat is dan in het dorp. Ze heet het echt Thema Thema. Ik weet niet wat het thema daar is, maar het dorp heet dus Thema Thema. Twee jongeren, dat is Pieter Reina en Marije, over het project. En wat er al je bij om hoeken komt te zien.
3: We gaan maar 40 man uit Castellon geven daarin. Er zijn zelfs wel 8 mensen op de wachtlijst. Dus iedereen is enthousiast. Dat is wel heel leuk. En we gaan huizen bouwen voor de leraren. Ze hebben daar al schuilen gebouwd. Maar ja, een schuil is niks zonder leraren. Dus die moeten erin komen. En totdat we daar huizen bouwen gingen, kenden daar leraren lesje aan. Dus dat.
4: Ja, natuurlijk. En waarom doe je dit?
5: Ja, nou, om gewoon iets goeds te doen voor oren meesken en de meesken te helpen. En het is hier ook leuk om oren meesken te leren kennen. En ja, gezellig maaikoer zoiets, want dat is gewoon heel leuk.
4: Ja, maar dat is net dus mijn 40 man. Dan kom je wel hier uit Zondel, waar heb ik het omlezende dorpen?
3: Ik wil omlezende dorpen, ja. Ik in het Workum, in Zbrechtum, maar ja, vooral Nijmadem, Ademadem, Zondel, ja, uit Castellon, overal wel. Dus dat is heel leuk.
4: En dan ben je met Jelfond insamen, hoe lang ben je er wel met waarden?
5: Nou, een paar weken nou. En we hebben de eerste actie al aan. En we zijn nu bezig met wat andere acties opzetten, zoals Delsteentocht.
4: Ja, juist. En heeft dat die altijd nodig om die huis te bekostigen? Of gaat dat streekweg naar die huizenbouw voor die leraren?
3: Nou, boy, daar willen ze zelf ook een bedrag in natuurlijk. En het gaat ik naar het materiaal en wat er ook regelen worden moet. En ja, vliegreis, alles. Maar ja, zelf doe ik een deel.
4: En hebben zij dus gelijk maar geen huizenbouw? Je begint aan het werk ook zelf dan aan de slag daar in Zambia?
3: Ja, wij gaan zelf aan de slag. We moeten zelf bouwen. Dus nou, daar ging ik heel wat van leren. Dat heb ik nog nooit eerder in. Maar dat komt goed. Ja, we hebben bouwleider en daar is ik in die er verstand van heeft. Dus dat komt toch goed. Ja.
4: Top. En hoe lang zie je hem daarbij zijn?
5: Maar binnen de treiweken.
0: Ja. Normandie zal er een groepje uit Castellon de Alversterrentocht fietsen om geld in te samelen voor dat project van World Servants in Zambia. 12 van haar die het fietsen zullen bidden. Marije, dat is dan weer een oren Marije als die skertjest. En Aletta.
6: Eigenlijk zoek ik al de Elfstedentocht fietsen met mijn vriendin van mij. Maar toen moest ik me aanmelden om naar Zambia te gaan, waar die 40 mensen uit Castellon. En toen dacht ik, nou ja, hoe leuk is het dat ik eigenlijk de Elfstedentocht fiets voor een goed doel. En daarom heb ik dat eigenlijk zo georganiseerd en meerdere mensen vregen in onze groepsapp die dan ik naar Zambia ging van wie doet het dan meer Elfstedentocht en ik heb het ik voor het goede doel dan. Ja.
4: Ja, maar hoeveel mensen zijn er met de fietsen van de World Servants Groep?
5: Nou, we hebben allebei verschillende groepjes eigenlijk. Zelf ging ik maar in een groep van 8 man. Marije giert dus. En ik ging nog een aantal, ik ging nog een stijl. En nog een peer. Dus er ben ik nog die voor Zambia ging fietsen.
4: En dat klinkt goed. En hoe doe je dat qua inzameling? Dan hoek je meestal in je mail, hoek je meestal in je stiepje?
6: We hebben sowieso een QR-code op de fiets. En daar kan meestal dus de QR-code scannen als wij ergens nou ja, stappen en stilstaan.
4: Kan meestal in het vorige geld, Jan?
5: Ja, zeker. We hebben op de World Servant pagina hebben een eigen ja, groepspagina. Waar wij dus al onze acties steen daar. We roenden dus de bingo die we hand hebben, maar nu dus ik voor de fietsafstedentocht. En we hebben alle keer nog een persoonlijke pagina, dus ja, daar kan mensen kunnen doneren.
4: Hoeveel geld hoop je uiteindelijk op te halen? Of hoeveel heb je misschien nodig?
5: Rond 140.000 euro. Dus dat is een heel groot bedrag. Dus komen er hier heel veel acties. En we doen heel erg ons best. En ja, daar gaan we voor, Marjanaan.
4: Is het de eerste keer dat je een fietser zegt?
6: Ja, dit is mijn eerste keer. Ik heb het helemaal net oefenen. Dus ik hoop dat ik het op karakter kan doen en overleef. Ja.
4: En hoe is dat voor jou?
5: Het doet mijn zonde keer al. Ja, nou ja, hè, dat doen we dan maar een beetje sa. Ik ben mijn eerste Elfstedentocht heb ik fietsen toen ik 16 weer. Toen heb ik zo eigenlijk hem nooit weer zo fietsen. Nou, dat is net slagen. Nou is het doel om de 11 kruisjes binnen te halen.
4: Het is wel een soort van verslavend misschien, zo'n Elfstedentocht.
5: Ja, ja, wat ik zeg is, ik wil die 11 kruisjes heel graag. Iedere hier krijgt een oorkruisje maar een oren staart erop. Dus ja, daar geen ik voor. Dat is het doel. Maar ja, ik door ik net te zeggen dat ik daar nooit dan stapjes zal. Want dat zal ik wel wennen wezen.
4: En dan wordt het mijn waarschijnlijk heel warm waar. Ben je hem daar op tarret?
6: Ja, lekker volle wetter mooi nemen en nou ja, goed drinken. En verder geen idee hoe ik het met hem. We staan.
4: En Insmaren misschien.
6: Insmaren is ook wel een goede tip, ja zeker.
0: Ja, zeker. Die extra wetterpunten, daar hingen we het eerder in het programma al over. En ik zei ook al, we zijn er man die bij Omroep Friesland, maar ik bij de man die het is bijdrage maken van Radio Spannenburg.

0: Dat wie het slotakkoord van ABBA en Money, Money, Money.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Ja, van het slotstik, of van het slotakkoord naar het slotstik. Daar hebben we nou aan taan, naar aanleiding dus van dat bijzondere verhaal van die man in China. Die houdt er wel van om wat te bouwen. Dat in ieder geval met bamboe en maitouw. En dan werd het heger en heger en heger. En toen zei de gemeente, of tenminste de oerhiet, de Chinese oerhiet, van ja, dit kent ze net langer. Nog hebben ze zien bouwwerk afbrutsen. En dat wil het eigenlijk wel van heel veel toeristen zwargen. En dat wie dan krijgt in dat waren wel bij de bedoeling. Zag je het? Nou, wat voor plaat past er nou bij? Dat wie de vraag on him. En daar is maar machtig op reageerd. Ik zal er een liedje blomlezing van Marty. The House of the Rising Sun van Animals. En doelwieden heet meer, zei Gary. Die wees ik het tussen noffelijke pinksterdagen te. En dat doch ik de orenkant ik uit. Eve of Destruction van Barry Maguire. Of Top of the World van de Carpenters zou je hem draaien kennen. Zei Henk, dank u wel voor die suggestie. Goedemiddag team Jan Dirk. Ik kom weer uit op Pink Floyd. My The Trial, Tear Down This Wall. Dat Rob de Ruchter in de film. Jan Jaap, die stuurt dus dat daar. Rins Gratema, die had een versie opgenomen van My Way. Ik kon hem zo gauw net vinden. Hoe is die titel daar nou ik weer van in het Fries? Dat is net My Way, maar het is oors. Ik kon ze gauw net meer bedenken als dat nog wist. Katrinus stuurt het mij op die staat. Burning Down the House van de Talking Heads uit Mariet. U2, My Along the Watchtower, slotstuk van de die. Kwam er niet krek nog eentje extra binnen. Jackie Wilson, wat je nog neemt. Your love keeps lifting me higher and higher. Volgens mij is dat best wel een goede suggestie.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En die suggestie die kwam van Teun. En hij waar ik nog een keer instuurd terug Petra. Dat is een dobbelslag. Die mag weer honoreren. Daar mag je wijd weekend in. Dadelijk hier Noorderwien, maar Willem de Viers. Ik wens je daar een heel goed Pinkster weekend aan.

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: Fjouwerend Wijter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 1290.2 FM.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Post in Elst.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Noordwien.
24: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Goeiedag, welkom bij Noordevien op deze vrijdag. De laatste werkdag van de winkel betekent dat we een heel soort live-opnames van je klaarstaan te houden. Gaan we voor mij opnemen en die geven de komende versies op televisie te sturen. En natuurlijk komt ook alles op internet te horen. Maar radio first. En we zetten nu het eind bij een prachtige opname van Big Band Friesland. Straks de rest van hun concert. Want nogmaals, zij zijn mij Sinon hier totaal en volledig aanwezig in de Noordevien studio. En daar was ik heel blij van, want Big Band, zeker deze, klinkt fantastisch. Wat we aan nog meer door hebben, optreden van Lego. Dat is een jong talent, singer-songwriter, maar dan op een hele creatieve manier. We beginnen eerst even naar Ad van der Veen, ex-singer-songwriter. Zit een beetje in de sfeer van Neil Young. Prachtig mooie muziek, steelgitaar, gitaar, mooie liedje vestjes. En dit weer in verband met zijn nieuwste album, die krekkelijk in de uitkamer is. En dat is Disappearing Act. Dit is Ad van der Veen, en live in Noordwijk.
2: Out there in the desert sun, the well's been running dry. Time to drill another one, give it a good try. Before the very joy of life don't matter any longer. When you finally quench your thirst, from somewhere comes a hunger. How to set your heart at ease, get some peace of mind.

Fantastisch. Ad van der Veen. Hier in een Noordwind-opname van Dissemigje. Wijsje, en de wijsje daarop sturen we dat al hier op televisie natuurlijk. En 24/7, eigenlijk op internet te vinden. Deze opname is nog net, ja. Maar we willen ons eerst op radio iets sturen. En ja, dit mij er zeker wijzen. Al die nummers bedenken waarom te vinden, wel op de streaming, yes. Maar dan met je eigen opnameapparaat, om het zo maar zo te drukken. Want Disappearing Act is het nijste album wat u uitgebracht had. 35ste in totaal, ik het goed telt haar in ieder geval. En ik had zit hier bijvoorbeeld met Ian Matthews. Een enorme volkgrut hier. Een jitje te vieren. Ja, Ad van der Veen, ticket aan de Sandhoorn, die Ian Matthews, de 80 alweer. Goed, we beginnen aan een jong talent. Ja, de jonge generatie maakt het ook best geweldige muziek. Onder oren Lego, La Ego. Ik is niks vervinden nog, want hij is echt nog maar krek bezig in deze bezetting. Dat doet hij alleen maar in deze manier van techniek, muziek, alles bij elkaar. Lego, de Wim live in Noordwien. En straks Big Band Friesland. Ik de jaren in deze aflevering van Noordwien. Hey.

zien. Hij komt van de Lemmer. Hij zit hier op de Popacademie. We zien we in Grijsland. En ja, wat is een groot talent. En hebben we al eens een keer die andere gasten voor wie die mij een band mij, Floor Bruistens. Die is ook weer wat actief, gelokkig. Ik zijn jong talent die we volgen hier. Maar Lego Hewitt is live in de studio. En dit weer het resultaat ervan. We beginnen Big Band Friesland. Ja, wat maakt ze? Gewoon een stel fantastische muzikanten bij elkaar. Ze bestuurden al zo'n jongetje 24. Van het eerste oeren ben er net zo vallen meer. Maar ja, ze wisselen elkaar hoor, hè? Al die geweldige muzikanten. Live in Noordwijn, Big Band Friesland. Tommy O.S.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Personeeltekort? Zet naar langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
11: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
18: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
17: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

naar huis. En helle in een lekker store, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine Regis, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen is die voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoor al desto komst, treft o een Frieske boerzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik geer. Nooit het allereerste kroegje dat daar onder route steer. Ik nam er een paar pilsjes en ik rekke in peteer. Mooie jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaans faam. Ik hie het wet in, het is een vast patroon. Hoor al daar sto komt, heeft o een Frieske boerenzoon. In je van het werk, in je van de willen, en er werd je door. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld.

Een plak, zo'n brotte friske gei. De boer zei, ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een bestier. Wat de toekomst brengen zal, ik ha er weer nog doen. Hoor al de toekomst heeft al een friske boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk.

0: Pinkster Mandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Week.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Week.
2: Oké, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
5: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: dan maak het in Sijs Bjerm ek het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijs Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. En eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub. Daarbij werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden wordt het dan. In de loop van de dag is er vooral in het noorden weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Er leidt een plan van oppak voor het vangen van verwilderde katten op Schiermonnikoog. Uiteindelijk is het ambitie om het eiland vrij te meiden van die verwilderde katten. Dat maakt in de winter barren. De katten binnen bedreiging voor onder andere vogels, ek van soorten die op de redelist tenen. Just de Jong had het toerlisorgaan Nationaal Park instemd met een plan van de oppak. En ik praat roer met Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Schiermonnikoog. Een goeie middag.
2: Ja, goeie middag.
1: Ja, wij dan binnen die verwilderde katten zijn groot probleem.
2: Nou, die verwilderde katten die brengen best wel een soort skeerta. Er zitten verwilderde katten benam in het natuurgebied van Skeer. En ja, je kan je voorstellen dat er heel veel vogels zitten bedieren, dat er jonge knien binnen. En dat zijn makkelijke prooi van die verwilderde katten. Dus ja, en die hebben daar intussen die verwilderde katten. Dus die willen we daar graag bij mij gaan.
1: Ja, heb je een idee om wat voor aantal het gaat?
2: Nou, op basis van jendere vang, we gaan jendere ontvangen met mijn verwilderde katten. Toen hebben we zo'n zonder vangen. En we hadden echt het idee dat er nog wel nou, tussen de 30 en de 70 nog weg zitten. En dit, we hadden de ontvangen met mijn drone, mijn warmtebeeld. Dat hebben we van nou ja, de individuele wijtje. Toen hebben we in elk geval een stuk of 10 gevonden die we echt identificeren konden als katten. Maar op basis van onderzoek van kattenstront, drol, keer wij eruit halen dat er volle meer wijze maakt dan die 10.
1: Ja, je zet in op een vangactie in de winter en dan vraag ik me al waarom dan. Want nodigst is er meer skeon, denk ik.
2: Dat is zeker zo. Nodigst is een hutte skeon, maar briedende vogels, maar jonge knien. Maar op dit stuit is het lui lekker land voor die katten in het natuurgebied. Want ze kunnen oerlwol natuurlijk hun prooi vangen. En dat is ooit in de winter. Dan ben er geen jonge vogels, dan ben er geen jonge knien. Dan leven ze heel skraal. Ik heb heel vaak met ze slakken fretten om in leven te blijven. En op dat moment liet ze zich wat makkelijker vangen. Maar een lekker spul in de vangkooi. Dus dan ben je hongerig en dan ben je wat minder op hun hoede dan het maait dit. En boven dat, bij het winter kun je beter vinden waar ze zitten. Want dan kun je met warmtebeelden op zieken en met drones waar ze zitten. Want dan is het verschil tussen een warme kat en koude boetenlucht is volle grutter. Dus dan kunnen we ze vinden. Dan gaan we geen blaren naar de BM, geen stroeken dit in plaats zitten. Dus dat is toch de makkelijkste, de beste tijd om ze te vangen.
1: Je wolle skier vrij meidje van die verwilderde katten. Hoe maakt dat voor me zijn? Wat bad er mij die katten die uiteindelijk vangen worden?
2: Ja, wat bad er mij die katten? Die katten die worden aanvierd naar de Waal. En daar hebben ze opvang in een speciaal opvangplak voor de katten. Daar moeten ze echt, ziektevrij maken. Want heel vaak hebben de katten best wel last van al je verschillende ziekten als ze in het wild leven. En dan hopen we dat die katten daar nog een dierwaardig bestemming gaan.
1: Ja, en hoe voorkom je dat je per ongeluk een verdwaalde huiskat vangen?
2: Ja, daarom is, want je kan ook zeggen van probeer je te schetten, maar dat wil je natuurlijk net dat een huiskat schetten wordt. En wij willen wel bezieken dat de instroom van die verwilderde katten die zitten daar van nature net. Dus die ben ooit verwilderd worden en dat weer nooit tamme katten. Dus we willen bezieken om voor te komen dat er op nieuwe katten uit de dwarsbaai of van toeristen, badgasten. Werp mij verwilderen en in de natuur hangen blijven. Dus we willen ze graag chippen. We willen graag dat die katten die hier binnen, dat die ek, neutraliseerd wordt, dus castreerd of steriliseerd. Om zo langzamer gewoon die instroom te bewerken.
1: Ja, want je wil zelfs voorkomen dat er weer nieuwe verwilderde katten bijkomen. Maar die brieven dus van jou, toeristen, badgasten, nemen dus een geregelde kat mee, die verdwaalt er en verwildert dan.
2: Ja, daar komt de meeste katten mee. Want als mensen katten meenemen, ja, dan wordt Poekie misschien ook wel eens even loslid op het vakantieadres. Nou, katten ben heel erg hecht aan hun eigen omjouwing. Dus als de katten dan weer te struinen op een vreemd plak, ja, dan is de kans groot dat ze het plak net weer omvinden, dat ze hun baasje weer omvinden en dat ze dan nou ja, verwilderd en haar in leven houden toch het opvetten van vogels en knieën. En dat wil ik net haar natuurlijk.
1: Nee, verzelfs net. Dank u wel voor de toelichting, Dirk Holverda. Hij is secretaris van het Nationaal Park Skiermuseum.
0: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Torkeermelid Ani Salinjan van Pro bracht van de morgen een drukbezit onder hek van jou, die verbouwen mij het stielslakkenprobleem. De hek, maar de trog. Nog onpakt worden. En dat had gutte consequenties voor het milieu. De Tarakimus zal na een weekend debatteren over het probleem met de stielslakken. En in Oorin, na het debat, reizigt het pro-kimmerlid los locaties in Nederland, dat die stielslakken van Tatastiel voor versmargingswaardigje. Joert is in Leeuwarden Zuid in het zelschip van de steedleden Elsa van der Hoek en Jochem Knol van GroenLinks. En politiek verslagjouwer Onno Valkenaar, die is erbij. Onno, een goeiemiddje.
4: Ja, goeiemiddje, Jacob.
1: Ja. Hoe zegt die werkbezitter dat er correct uit?
4: Het wie een bliksembezitter. Het zelschip is alweer fort. Want ze moeten naar een partijlunch van pro kemerleden, stedenleden, gemeenteriedsleden op het Jereveen. Het is maar een soort van heidaai. En dat doggen ze dan hier in Friesland. Nou, dan kan je vanzelfs de gelegenheid broeken om hier even om je heen te zien. Ja, en hier onder heek is sprake van verzakking bij een viaduct. De situatie zou net helemaal stabiel wijzen. Maar Ani Zanilian, dat is dus dat van de Kemerlid Wutvierder op dit onderwerp, Wutvierder stielslakken, die ziet het ik als een milieuprobleem.
5: Ja, dit is zeker een milieuprobleem. En het is een probleem voor onze gezondheid ook. En ook voor de gezondheid van het milieu en het natuur. En dat betekent dat we hier vooral ook mee aan de slag moeten. En wij zijn voor een totaalverbod van staalslakken. Want zolang het milieuverontreiniging veroorzaakt, kun je deze eigenlijk troep niet gebruiken.
4: Ja, maar die staalslakken liggen hier in het viaduct. Dus het viaduct moet worden opengebroken en dan moeten die staalslakken ergens naartoe. Waar naartoe?
5: Nou, dat maakt het dus zo moeilijk dat het op heel veel plekken gebruikt is. Nou, hier weten we het van dat het hier ligt. En op heel veel locaties weten we het ook nog niet. Maar het verontreinigt ons milieu en daarmee ook het grondwater en daarmee ook het oppervlaktewater. Omdat al die metalen in de bodem terechtkomen en in ons water. Dus het raakt aan onze volksgezondheid en ook aan de kwaliteit van het leven. Dus daarom zijn we er echt voorstander van dat we hier mee aan de slag moeten.
4: Zo'n weg openbreken en dan ja, vervangen door iets anders. Het lijkt me ook een stevige kostenpost. Wie moet dat betalen?
5: Nou, wij zijn er in ieder geval voorstander van dat we dat samen met het Rijk ook moeten doen. Maar de eerste stap is vooral om te erkennen dat het een probleem is. En niet bijvoorbeeld in de maatwerkafspraken met Tata Steel opnemen dat staalslakken nog steeds gebruikt kunnen worden. En ook afgezet kunnen worden. Want daar begint het wel mee. We moeten het aanpakken bij de bron.
4: Ja, want Tatastiel gaat ook veel geld krijgen van het Rijk. En dat tegelijkertijd afvalstoffen verspreiden door het land?
5: Ja, ik begrijp het ook niet. Ik zou daar ook zeker niet voor kiezen. Want het is heel gek dat de ene overheidslaag heel veel geld gaat geven. En de andere overheidslaag, zoals de Omgevingsdienst, gaat handhaven op een bedrijf die zich regelmatig niet aan onze geldende normen houdt en aan de wet houdt. Wij moeten ons allemaal aan de wet houden en zo ook Tatastiel.
4: Ja. Voor niet-ingewijden, hoe leg je het aan gewone mensen uit wat een staalslak precies is?
5: Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar het gaat vooral dus. Het is materiaal wat door het maken van staal ontstaat. En in dat materiaal, het is steenachtig, daarin zitten allemaal metalen die tijdens het proces van het maken van staal ontstaan. En die metalen, dat zijn hele giftige stoffen en die komen terecht in ons milieu en die vervuilen onze gezondheid.
1: Ja, Onno, hoe gaat het nou verder?
4: Nou, dit klinkt als een taai probleem. Op dit moment is het nog zo dat er hield dus een soort van tijdelijk verbod op het broeken van stielslakken. En er zijn gemeentes in Nederland die willen vastleggen dat het hier en dan net meer broekt worden mij. Maar dan vindt het Riek dat net goed. Dus de regeljouwing, ja, daar zal nijwieken hoe debatteerd worden in de Tweede Kamer. En ja, op dit moment is net eens bekend op hoeveel locaties die stielslakken broek binnen. Erin ik nog onderzieken. En ja, ik denk dat we hier mogelijk nog wel tientallen hier te maaitje naar zullen.
1: Dat we net hoop je, maar het zou samen kennen. Zal ik jou Onno Valkenaar, dank u wel.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
0: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. De kans is groot dat er na een week of de week daarna staakt wordt bij Friese zuivelfabrieken, bij Grieks van Friesland Campina of Oost-Nutria. De werkjouwers verenigen in de Nederlandse zuivelorganisatie, dat is de NZO, die gaan net in op het ultimatum dat het vakbond FNV stelt had. De werkjouwers en het FNV binnen het Oeniers over de nieuwe CAO in de zuivel. De werkjouwers bieden een leensverheging van 3,3%. Het vakbond zei dat dat te min is om de inflatie bij te houden. In de Friese zuivel werk je duizenden mensen. Friesland Campina had grote fabrieken in Ljouwt, Warkum, Gerkes, Kleester, Bijgelies. Oost-Nutria had vestigingen op het Jarenveen en in Ljouwt. Daar ben ik nog oren bedreuwen actief. Denk aan Hoogwald, Ewer en Fonterra. Duidelijk is dus dat het spannende weken worden in Friesland. En ik bel hier met Tanja Koppal. Zij is wetvierder van de werkjouwers, de NZO. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: De NZO gaat niet in op het ultimatum van komende dinsdag. Dan loopt het af van de vakbond FNV. Waarom gaat u daar niet op in?
3: Het klopt inderdaad. We hebben gisteren een ultimatum ontvangen. En daar staat in dat FNV verwacht dat wij de lonen met 12% verhogen. Dat we een vierdaagse werkweek gaan invoeren met behoud van loon. Nog een aantal andere hele kostbare zaken. En ja, dat is, heeft ons zeer verbaasd en verrast. En dat is ook een, dat is gewoon niet realistisch en niet haalbaar.
2: Ja, maar er was toch al een soort van overeenstemming over 4%?
3: Nee, overeenstemming is er niet. Wij hebben een eindpot gedaan van 3%. Daar staan we ook achter. En dat is, daar is dus geen overeenstemming over. En dat eindpot is voorgelegd en daarvan geeft FNV aan. Dat vinden we onvoldoende. En we willen dan gaan staken.
2: FNV-vakbondsbestuurder Edwin Martirosian is ook aan de lijn. Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: U zou opeens 12% geëist hebben. Is dat iets wat u herkent?
4: Nee, dat is genuanceerder. Ik zal het even uitleggen. We hebben tijdens de onderhandelingen ons voorstellenbrief gepresenteerd. Dat was begin dit jaar. En we hebben 6% gevraagd voor 1 jaar. Uit de 6% gevraagd per jaar. En we hebben een CO van 2 jaar gevraagd. Dus die 12% zou voldoende zijn voor 2 jaar. En vervolgens hebben we onderhandeld. En uiteindelijk zijn we niet uitgekomen. En de NZO heeft een eindbod gedaan van 3%. En we hebben ook aangekondigd. Hè, we hebben verteld dat als wij een ultimatum sturen, dan vallen we terug op onze oorspronkelijke eisen. Dus NZO was daar goed op de hoogte. En het verbaast ons dat NZO verbaasd is erover.
2: Ja, maar goed, 12%, dat is wel echt heel stevig, toch?
4: Wij vragen voor elk jaar 6%. En dat is beleid bij FNV. Zowat op alle tafels beginnen we op met 6%. En dan onderhandel je met de werkgever ergens naartoe wat redelijk is.
2: Maar de leden die waren toch op zich wel in voor 4%. Dan is het toch niet redelijk om nog naar die 6% te gaan?
4: Nee, maar 4% zou voldoende zijn. Het probleem is dat NZO weigert om 4% met ons af te spreken. Dat betekent dat wij onze eis die we oorspronkelijk hadden, die moeten we handhaven. Want als wij weer in gesprek gaan met NZO met 4%, stelt u voor, dan willen ze dat nog meer omlaag halen. En inflatie afgelopen jaar was al 3,3%. Ze bieden 3%, dus ze repareren inflatieachterstand niet. En wij zijn ook zeer verbaasd hoe ze omgaan met bijvoorbeeld belonen van CEO's en bestuurders intern bij grote zuivelaars. Die krijgen wel volle pond. En de werknemers die keihard gewerkt hebben en aan de benzinepomp nu enorm grote bedragen betalen, die moeten genoegen nemen met 3%.
2: Ja, laat ik daar even mee teruggaan naar Tanja Koppal, de woordvoerder van de werkgevers, de NZO. Dat is dus wat de vakbond betoogt, hè, dat er enorme winsten zijn gemaakt, dat de CEO's ook goed betaald worden. Betekent dat inderdaad niet dat er meer ruimte is voor loonstijging?
3: Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat FNV aangeeft dat wij inflatie niet zouden compenseren. In 2024 was de inflatie 3,3% en de loonstijging 4. En in 2025 was de inflatie weer 3,3% en de loonstijging 4,75. En wat FNV nu doet is eigenlijk zeggen we kijken terug naar een jaar. Dus we moeten het vorige jaar compenseren. En de boodschappen zijn nu dan duur. Dus het is natuurlijk wel wonderlijk dat je en zegt je moet de inflatie van vorig jaar compenseren en je moet de huidige inflatie compenseren. En daar komt bij dat wij koopkrachtbehoud wel een gedeelde verantwoordelijkheid vinden. Het is niet een bepaling dat werkgevers dat in een eentje doen. We zien dat de overheid daar ook veel doet. Het is zo dat echt over korte periodes en langjarig blijven de lonen in de zuivelde inflatie voor. Ook de gemiddelde loonstijging in Nederland. Er ligt een hele uitgebreide cao met bijzonder goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Ja, dus dit vind ik een wonderlijke redenering.
2: Ja, maar nog wel even naar dat andere argument. Want er wordt genoemd een netto winst van 328 miljoen euro voor bijvoorbeeld Friesland Campina. Dat is een stijging ten opzichte van 2024 van 321 miljoen. Ja, dan zou je denken, dan zit er toch ruimte.
3: Ja, het is zo dat de NZO's niet één bedrijf zijn. We zijn een sector waarvan 11 bedrijven gezamenlijk een sectorale cao hebben. We zien dat die bedrijven verschillende resultaten halen. Dus dat betekent ook dat als één bedrijf specifiek winsten maakt, is dat vaak ook gevolg van een aanpak binnen dat bedrijf. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie is geweest daar. Dus één op één de winst van één bedrijf pakken om te zeggen, ja, dat is dan relevant voor de sector als geheel. Ja, dat vinden wij niet zo kies.
2: En dan terug naar u, meneer Edwin Martirosian. Er komen dus stakingen, zoveel lijkt duidelijk.
4: Ja, de stakingen zijn onvermijdelijk geworden. En die gaan komen. Het is wel opmerkelijk. Ik hoor dat als er bij één NZO-bedrijf, een klein bedrijf, niet goed gaat, dat zou dan betekenen dat de werknemers niet moeten profiteren van grote winsten. Friesland Campina is een grote speler, zowat 80% aandeel in zuivel in Nederland. En die heeft gigantische winsten gehaald. En andere zuivelaars, grote zuivelaars, die doen het ook niet mis. En dat er toevallig eentje is dat het minder goed doet, dat argument is, ik moet ervan een beetje lachen.
2: Ja, maar even naar de
4: stakingen. Alles wat ik nu vertel, de werknemers zijn daar goed op de hoogte. En daarom zijn ze ook een beetje boos. Ze snappen ook niet waarom mensen toch steeds argumenten gebruikt om weinig geld te geven, terwijl er heel veel geld is.
2: Maar en kunt u al zeggen wat er in Friesland gaat gebeuren? Welke fabriek gaat als eerste plat?
4: We hebben, de volgorde en tijdstippen kan ik nog niet losmaken. Kan ik niet vertellen, want we hebben een planning die proberen we zo efficiënt, maar ook zo strak mogelijk uit te voeren, waarbij de werkgever de financiële gevolgen ervan moet gaan voelen. Dus de tijdstip en plek kan ik nog niet vertellen. Maar ik moet wel melden dat deze week en afgelopen week we hebben poortacties gehouden in Friesland bij Oost-Nutria en bij Friesland Campina. Het waren landelijke acties en die acties zijn goed bezocht. En we hebben ook nogmaals van onze leden, maar ook niet-leden gehoord dat ze bereid zijn om aan acties deel te nemen.
2: Tot besluit naar Tanja Kopal. Ja, die stakingen lijken dus onvermijdelijk. Wat betekent dat voor de zuivelbranche?
3: Nog een kleine reactie op FNV die aangeeft van enorme winsten. Winst is natuurlijk niet alleen om lonen te verhogen, maar het zuivelsector is enorm in beweging. Dus dat betekent dat er ook forse investeringen gedaan moeten worden om bij te blijven. Wat zou ik graag nog willen zeggen? Ja, en stakingen, dat kan natuurlijk de bedrijfsvoering raken. Maar we moeten dat ook afwachten. Wij hebben ook gezien dat er flyers zijn uitgedeeld. Maar gelukkig horen wij ook dat er heel veel werknemers wel gewoon tevreden zijn over dit loonbod. FNV vindt het weinig, maar 3% is een behoorlijke stijging. Wederom op een al hele bovengemiddelde cao. Met ook ploegentoeslagen, geld voor wisseling van diensten, ruime verlofregelingen. Dus er zijn veel medewerkers die gewoon zeggen, joh, we nemen dit ter kennisgeving aan, maar voor ons is het prima zo. Ja, en wat de acties van FNV gaan brengen, dat moeten we afwachten.
2: Ja, gaan we met u afwachten. Hartelijk dank voor uw reactie. En dat hield ik voor de wetvieder van het FNV-vakbond Edwin Martirosian. Hartelijk dank en een goed weekend gewenst.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
5: Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen. In de play-offs om Europees voetbal wie FC Utrecht in eigen stadion te sterk. Het waard 3-2. Het spektakel dat barst in de tweede helft los, doet Utrecht terug een flateke van Heerenveen-keeper Klaverboer de eerste goal wist te meiden. En spits Dylan Vente, de jeugd van de Vincents, nog chinloed. En leppelen de bal oer de Utrechtse keeper in, voor de 1-1. Maar in de minuten daarna maakt Utrecht nog 2 treffers. Jacob Trentskou die bracht de spanning weer om, maar de Liekmakker die voelde het meer. Trainer Robin Veldman, na de wedstrijd.
6: En we denken dat we net na rust te makkelijk de goals tegenkrijgen. Eigenlijk in het momentum dat je zelf een goal maakt. Zij trappen af en je krijgt al heel snel weer de goal tegen. Als ook net na rust gelijk die goal tegen.
7: Dat is echt een dodelijk moment, hè? Toch een foutje van Ben Klaverboer.
6: Ja, maar het zijn gewoon flankballen waar we voor waarschuwen. En dat Utrecht daar gevaarlijk in is met hun fysieke kracht. Dus eigenlijk wil je voorzetten eruit halen. Je wil zo min mogelijk corners tegenkrijgen. En nu krijgen we 3 corners. Wat hij in zijn corners krijgen we zomaar tegen van de scheidsrechter. Dus dan ben je geïrriteerd. Oké, dan kun je het nog oplossen door beter te verdedigen. Maar dat zet ons wel even onder druk in die fase. Maar als je onze eerste helft ziet in ons positiespel, hoe we er tussendoor spelen, denk ik de eerste 70 meter gewoon heel erg voor elkaar. Alleen eindproduct, af en toe keer schieten of je individuele actie aangaan, waar we eigenlijk de goal uitmaken van Dylan, hè, dat je uit de rug kan lopen. Maar dat heb ik in de eerste helft wel wat gemist. Maar ik vond ons positiespel wel heel aardig en verzorgd. En ik denk dat we daardoor Utrecht ook bij fases konden terugdrukken op een helft.
7: Naar die trije in denk je wel van, oh jee, dat valt helemaal, het glipje hem door de vingers terug. Maar uiteindelijk naar die trije 2 is het denk ik weer dintro de broek bij FC Utrecht.
6: Bij de 3-1 hadden wij al gewisseld om met Lasse en Dylan in de spits te komen, met Zakaritis hoog, om meer aanvalskracht. Nou, uiteindelijk kan Jacob nog de 3-3 scoren. Lasse kan nog volgens mij de 3-2 al maken, omdat hij hem binnenglijdt. Dus we hebben zeker aanspraak gemaakt op meer doelpunt. Alleen net dat kleine stukje kwaliteit, dat ontbrak om terug in die wedstrijd te komen op 3-3. Nou ja, dat is zonde. En tegen een Utrecht is dit geen schande. Maar ik denk dat, kijkend naar ons veldspel, laat het zien denk ik dat we een hele mooie ontwikkeling hebben laten zien als team, als club. Daarmee eindigen we het seizoen af.
7: Ja, maar dan is het in één keer, dan sluit je het seizoen om. Maar dan is het in één keer verkoosje. Maar oorieren, nou laten we beginnen met vorig jaar. En dan wie je na 10 minuten weer jouw koonsleest in AZ. Nou, wie het echt een wedstrijd.
6: Ja, nou dat gevoel had ik niet na die 10 minuten in de tweede helft. Hè, dat het zo snel ging even. Dus ook het karakter van de ploeg om weer terug te groeien in de wedstrijd. Het geloof te houden om ballen te blijven brengen. De loopacties te blijven maken. Maar ook, ik denk dat Utrecht op het laatst nog zelf de 4-2 kan scoren. En als je dan kijkt hoe iedereen terugvliegt en zich voor de bal gooit om niet die vierde goal te laten, om niet toe te staan. Ja, dan vind ik het ook een hele knappe teamprestatie fysiek gezien om dat tot aan het einde te blijven doen.
7: Ja, natuurlijk ben je nou teleurgesteld, want ja, het seizoen zit er in één keer op. Maar ja, had je nou de balans op mooi, denk ik wel dat je hier een grutske trainer zit.
6: Ja, dat is voor nu wel even heel vers. Maar als je terugblikt over de groei van het elftal, groei van individuen, de samenwerking van de staf, samenwerking van het team. En ik vind dit echt een team wat zowel op als buiten het veld enorm gegroeid is met elkaar. Dat vind ik misschien wel het mooiste. Dat er zo'n groep jongens overal vandaan komen en dan in Heerenveen in een huis gezet worden. En dan red je maar. Want je kijkt hoe ze dat samen gedaan hebben. Als mens heel trots, maar als trainer in ontwikkeling van het team ook heel tevreden.
7: Ja, hopen dat het team een beetje bij elkaar bloot?
6: Ja. Want ik vind het wel een lekker teampje. Ik vind wel dat we lekker kunnen voetballen. Natuurlijk willen we versterken. Want als je nu kijkt wat Utrecht zeg maar, in de tweede helft nog kan brengen. En wat ze nog op de bank hebben zitten. Ja, daar willen wij in kwaliteit ook nog wel wat specifieker. En meer kwaliteit om op het einde nog wat te kunnen forceren. In ook kwaliteit of snelheid of een individuele actie. Nou ja, daar zijn we al druk mee doende.
7: Ja, maar toch kan ik me vaststellen dat je toch een beetje benauwd binnen. Dat bepalende spelers aan ze toch een stap zetten kunnen hegerop. Ik denk om een Big Leaks en Jacob Trenskow.
6: Ja, maar dat ligt niet bij mij. Kijk, ik ben blij dat ze zo lekker kunnen spelen en dat we hem in zo'n belangrijke rol kunnen krijgen. En dat hij dan gaat opvallen. Dat is ook een beetje ons model. Al moet er wel het juiste gedaan worden om hem van ons over te nemen. Want hij heeft gewoon nog een 2-jarig contract volgens mij. Dus ja, dat ligt bij Johan en bij Ferry om daar beslissingen over te nemen. Ik zal op de deur kloppen dat ik ze heel graag wil behouden.
7: Fijne vakantie.
6: Dankjewel, jullie ook.
1: Alles wat je hoe dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Song Festival Liet Slachten Nije Wai in. Nou, 35 jaar lidorganisatie nou de focus wat minder op het wedstrijdelement lissen. En je houdt meer rondte om het creatieve ontwikkelingsproces van de Friese muziektalenten en de takkomst van het Friese Liet. Zoals jonge talenten die zullen jonken een nagelnij Friese Liet boppen dat ik een eigen bewerking brengen van een noemer uit het vrouwt repertoire. En voor het eerst in de skiertnis van Liet wordt de presentatie op een vinyl Fastline en ik als LP uitbracht. Nou, alle je verhoringen, heegt iets om daar eens even over te praten. Mooi, Pieter de Boer, de vastzitter van Liet. Pieter, welkom, leuk dat je er bent.
2: Dank je dat we hier weer wijzen, mooi.
1: Waarom zo'n hele nije opzet?
2: Ja, we merken een beetje de laatste jaren dat er een soort talent is. Nou, Arun hier, hij stond er natuurlijk bij West. En dan heb je Soyson Acts en één ervan wint.
1: Ja.
2: Een fantastische winnaar, Maite, het mooie draadje op onderop. Maar er zijn er natuurlijk nog 4 of 6 nummers wie het oerbluwen. En daar waar ik er meer van, voen wij als Liet. Dus we zo'n werm geven het meer uw rugje op het Liet. En zien dat we alle Soys-artiesten wat meer promoten kunnen. Nou, dat toch komt ik bij een LP uit. En daarnaast wil ik eigenlijk zien dat we nooit Liet ik nog zien kunnen dat we ze op een podium krijgen kunnen.
1: Ja, alle hier dus. Dus net alleen nog een winnaar. Klopt. Want komt er uiteindelijk nog een winnaar of is het hele wedstrijd evenement crossed?
2: Nou, we hebben al de tekstprijs bloot sowieso. De Griet van Dunen tekstprijs. Maar we laten eigenlijk de artiest bepalen wat het beste nummer is. Als het moest eigenlijk een beetje zien als beste zangers. Dus zie ik het artiest het beste nummer uit eigenlijk. En daar wil wij dat daar. Net met een jury weet hij hoe het gaat. Want het is altijd appels met paarden vergelijking. En
1: ja.
2: Maar zo'n laatste hier eigenlijk voortdien hier aan een spark meiden. Dat vonden we beide wel hele creatieve vrouwen. Nee. En dan begin je te vergelijken. En wij denken, waarom geven we dat net al? Ik wil broeken.
1: Ja. Oké, okay, dus je hebt even lang nooit denken, wat denk ik van hoe kunnen we dit dan mooi del zetten?
2: Mm-hmm,
1: hoe zucht dit er dan straks uit?
2: Wij gaan dit Lika's oors altijd in de neus horen, maar het wordt meer een showcase, dus net meer. We gaan het even uitsturen op de omroep live. We maken wel opnames wat letter, wij broekt wat. Of hier, of op socials bij u's. En ja, we willen ook gewoon publiek loeken. Ik wil meestal met het meer de Friestalige muziek weer jaren in de CL. In de CLN, want we willen eigenlijk de nooit. Dus we krijgen zo uit terug. En daar hebben we het meestal op daar komen.
1: Ja, oké. Okay. Dan is het altijd zo bij Liet. Meisken die kunnen haar inscrowen, die sturen dan een vestje in.
2: Klopt.
1: Dan gaat dan een hele jury ogeer. En er komt dan een club uit die dan vierde mooi. Hoe werkt dat nou?
2: Nou, dit hier hier we geen vakjury. En hebben wij als bestuur 24 bands ons kunnen wit in het verliezen alles mooi in. Hè, en net terugkomen binnen naar de finale af. Of wel in de finale. We hebben gewoon meestal ons kunnen van de laatste 10 hier. En daar hebben we gewoon een kaart uitmaken waar 12 november bij ons in de neus worden gesteerd.
1: Er is al een selectie maken.
2: Wij hebben zo'n naam.
1: Aha.
2: Maar die maatje van jou net
1: ik zou krijg zeggen, dan ben ik wel wat voor naam binnen, Pieter.
2: Ja, maar, nee, 12 augustus hebben wij dan hebben we ons kick-off daar en een coachingsdag, zouden we dat nemen. Dat hebben we vriend direct in. We brengen dat artiesten dus al jaren bij elkaar. Dus we proberen in het voor- en in het na-traject wat meer te dwaan. En 20 augustus doen we dat in Wiedgaard, in muziekcafé Wiedgaard. En daar heb ik een persmoment, dus daar verwacht je bij de Friese pers dat je hem welkom. En dat komt straks al je wel.
1: En dan binnen de size namen bekend.
2: Ja, dan binnen extra en dan stellen wij de extra in voor.
1: Ja, en die zullen dan in een soort van coachingstraject, echt my professionals, ik werkie on een nij Friese noemer.
2: Nou, de nummers hij al als scrum.
1: Die hij al scrum.
2: Ja, wij nemen dat je moet een beetje bij de namen nemen. Dus we hebben het coachingsdagen namen. Eigenlijk zijn het wat masterclasses. Nou, we hebben Patrick Kramer bijvoorbeeld. Wie het lacht altijd die docht bij Liet. Die houdt een masterclass van nou, hoe kan ik het best op een podium in het lacht zijn. Als je daar

0: is niet mooi nog en dat ze is vriend direct die weet heus al wel hoe ze hun veske performen met en hoe ze een podium stemmen. Maar wat meer de masterclass en dat ze daar toch nog even liet ze denken, het hele kinder van zichzelf, zodat ze later in de toekomst sterk wel wat aan hebben.
1: Ja, en dan de neemden ze het al even het beste zangerseffect is maar.
0: Ja.
1: Ze moeten dus een noemen wat nou ja op het vrouwtoneel bekend is. Hoe zetten in het Fries?
0: Ja, nou, het liep dus heel leuk. Omdat het wordt nou een showcase. Dus we zijn dan in je nummer. Dat, wij zijn een keer wel 12 nummers dan. Dat is, ze binden toch al de business. En je hebt natuurlijk ergens heel je inspiratie bij wel. Ja. Nou, ik neem Maite als voorbeeld. Misschien wie die wil heel erg inspireren. Door Pieter Wilkes. Nou, dat is net een goed voorbeeld. Want dat is al Fries. Maar toch Marco Bussato of zo. En, dat, en als daar maar zij haar eigen versie van dan. In haar eigen stijl. En dan in het Fries. En daar wien de artiest naar Lion enthousiast worden. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt.
1: Ja, nou ja, wij alle hier, denk ik. Ja. 12 november, dan is dus die grote presentatie in Neushoorn in Leeuwen. Dus die moet wel vast in agenda zetten.
0: Ja, zeker. Die kan je al in agenda zetten.
1: En op 22 augustus, dan weten we welke artiesten er mooi doorgaan. Nou, dat juist hier zelfs ik.
0: Zeker.
1: In goeie media op Omroep Friesland. Pieter, dankjewel en succes met deze nieuwe opzet.
0: Dankjewel, je meer bedankt.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
2: De dag voorbij.
4: Wilt u het meer vee in Zuid-Friesland? Stiet achter een stek dat wolven kerenmat. Door nog blik natuurlijk in opdracht van de provincie Friesland. Het binnen benam de skippenhouders die het flink werk maken hebben van het beschermen van haar besten. Vooral zij binnen de laatste jaren een soort besten kwietrekken terug, onvallen terug de wolf. Maar het lijkt erop dat de skeer minder wordt. Ik praat erover met de verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Een goeie middag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, de percentages skiep en ponies die achter wolfkerende stekkingstenen binnen in een iertijd zowat verdubbelen. Hoe blijft het ermee?
5: Nou, ik denk dat wij in de basis daar wel heel blijf mee binnen. We hadden natuurlijk daar een stevige inzet op dienen in de Oudroene Jeren. En als je dan echt zorgen in een evaluatie dat dat echt nog helpend is, dan is het mijn voorzichtige term toch wel effectief.
4: Ja, is dit het geval van de subsidies die de provincie beschikbaar stelt? Want volgens mij wordt er flinke broek van maken.
5: Ja, er wordt stevige broek van maken. En dat is echt heel goed. Hè. We hadden een soort yield van beschikbaar besteld en al meerdere keren hebben het bedrag ophegen. We zorgen nou echt dat steeds meer mensen daar gebroek van meidje. En dat daarmee echt dit jaar toch zichtbaar is dat er wat minder skeer is. Dus dat is positief en dat is onderdeel van het totale aanpak in zaken de wolf.
4: Ja, dan hebben we het vooral over de skiep, maar vooral kei en hinders nog lang net altijd achter wolfkerend materiaal. Wat vind je daarvan?
5: Ja, wij hadden natuurlijk echt de subsidieregeling gaan wij breder maken. Dus eerst zie je het direct net in. Kei en hinder zie je het daar net in. En we zeggen ook natuurlijk dat, nou ja, ik denk dat wel 90% van de aanvallen die houden mijn oren die soorten te krijgen. Maar inmiddels is hier echt subsidie rond te varen. En zullen we echt daar dat de onvragen binnenkomen. Dus ik denk dat nou, mogelijk komend hier alweer meer zichtbaar is.
4: Ja, en hij heeft het idee dat meest in de streek een beetje onder realiteit beginnen te wennen, dat er wolven zitten, dat ze rekken met harde matten?
5: Nou, ik heb meer dan geregeld heb ik contact met en een oerlis, mijn veehoorders in het gebied. En op basis van dat dit hier liep het al je wat rustiger. En natuurlijk, dat is heel mooi en dat is echt goed nice. Aan de andere kant just echt de onrust dat die er gewoon is. En de maatschappelijke onrust is er, maar ook onder veehoorders. En we zeggen gewoon, dan liet ze veehoorders mijn rasters. Dat gaat eigenlijk best heel aardig. Maar bij Gelieks ook de gruttere veehouders, mijn volle meer skiep. Die vinden het toch wel tegen ingewikkeld. En dat krijgt ik net al je met Sama Farrakor om al je rasters te plaatsen. En dat is echt nog eens heel intensief. Dus dat is toch echt wel echt een grutte zwarg van u als provincie. Dus het lijkt dit hier alweer wel wat rustiger. Maar als ik in het gebied kom en dat doe wel mijn regelmaat om echt te weten wat is daar nou alweer aan de hoorn. Dan zullen we toch nog echt wel een soort onrust. Dus dat betekent ook dat wij daar echt stevig op inzetten. Blauwe matten als provincie.
4: Ja, maar meer bissen die beschermen is in het onval dat minder is als de jaren ervoor. Ik heb me wel indikken dat het goed is voor de gemoedsrest in de regio.
5: Ja, tuurlijk is dat goed. En aan de andere kant En dat is denk ik echt wel waar wij mee bezig binnen. We gaan nog wat meer. Wij willen meer rond krijgen. En nou ja, landelijk vanuit de minister ben ze daar druk mee bezig om echt rond te krijgen van het probleemwolven. Om daar echt wat meer perspectief voor te krijgen. Als dat echt een groot probleem wordt. Nou ja, dat jou denk ik ook wel wat meer rest in Zuid-East Friesland, maar ook wel inmiddels in andere gemeenten. Dus alles bij elkaar denk ik dat we als provincie together met de veehouders en de mierschip het wel wat beter in de regie ha. En we kunnen echt beter schakelen als het nodig is. Maar we binden nog lang net. Dat is denk ik echt wel wat het geval is.
4: Oké, okay. Deputy Matthijs de Vries, dank u wel voor de teller.

0: driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Alles wat er spielet.
2: Yes, hier.
3: Alles wat er spielet.
1: De dij voorbij.
4: Het wie een volslaande verrassing juster voor Robert Damstra uit Beetsterzweeg. Damstra die is al 34 jaar dermatoloog in het ziekenhuis Nijsmellingen, dat is in Drachten. En ter gelegenheid daarvan organiseert het ziekenhuis een symposium. Maar tal is een gast nu binnen en boetenloon. Nou, dat wist er al, maar na het skoft ziet opeens commissaris van de Koning Arno Brok in de zeel. En dat wie net samen. Hij kreeg een lintje op spel. Daar hebben we het beneemd ter officier in de Wadder van Oranje Nassau. Robert Damstra is net alleen een dermatoloog. Hij had hem heel veel gespecialiseerd op het meten van lymfoedeum. Dat is een dat je handen of voeten heel veel dik en opzet raakt. Vooral na het voorthelling van lymfeklieren. Bij kanker komt dat heel vaak voor. Nou, Damstra die had een heel soort publiceren. Zijn bijdragen die houden de hele wereld invloed ik op de zorg van patiënten. En hij is nu aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Want hoe ging dat juster, die koninklijke onderskiering?
5: Ja, dat was wel een verrassing. Ik kwam de zaal binnenlopen en hadden daarvoor een muziekje geluisterd. En toen zag ik daar commissaris Brok zitten met de burgemeester. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of het wat er gaat gebeuren.
4: Hmm.
5: Dus ik was erg verrast dat daar een onderscheiding kreeg. En dat bleek ook toen nog inderdaad een, zoals ze dat noemen, een hoge onderscheiding te zijn. Dus inderdaad officier in de orde van Oranje Nassau. En daar was ik eigenlijk wel heel erg, uiteraard blij mee, maar ook heel, heel verbaasd. En, ik wist even niet hoe ik moest reageren.
4: Nee. En had je nou reageren, Matte? Wat voor speed zon je dan horen?
5: Nou, ja, toch wel heel bijzonder. Ik heb natuurlijk altijd wel veel gedaan. En in Nijsmellingen, daar kun je, dat is een heel klimaat waar je veel, ook aan onderzoek, aan onderwijs, uiteraard heel veel patiëntenzorg. Want uiteindelijk is dat toch de drijfveer, dat je probeert dingen te vinden die goed voor de patiënten zijn. En ja, dat in ons ziekenhuis goed ging. En mensen komen uit het hele land, dat is ook wel waar. En we hebben veel onderzoek gedaan, maar door alle aanbevelingsbrieven en alles, is dat heeft ook wel impact gehad, nationaal en internationaal. Waardoor we ook echt wel de aanpak en behandeling en diagnostiek van zwelling, oedeem, en zwelling aan armen en benen en dergelijke, verbeterd hebben. En Nederland en ook Nijsmellingen daarmee op de kaart gezet.
4: Ja, laten we nog even bij het begin beginnen. Want jij bent in jotje 92 bij het ziekenhuis in Drachten terug te komen. En vaak is het zo bij specialisten, die werken ergens 4 uur of 4 uur en dan is er weer ergens. Nou ja, een tree heger. Maar jou bent altijd bij, nou ja, ik wil net verkeerd zeggen, maar toch bij een streekziekenhuis Hingingbleun. Hoe is dat zo komen eigenlijk?
5: Ja, gewoon mijn eerste patiënt die toen kwam om mij spreken met zwelling aan de arm. En we werkten ook veel met de chirurgen samen, die ook mijn borstkankerpatiënten behandelden. Ja, zaten we een beetje van, wat moeten we nu? En dat was een vraag die ik ook van veel collega's kende. Toen in plaats van zeggen, nou weet je wat, ik weet het niet of er is geen behandeling voor. Hebben ze ons daar zijn we gaan verdiepen. En gaandeweg hebben we daar ook apparatuur ontwikkeld voor het meten van lymfedeem. We zijn behandelingen gaan verbeteren. We zijn een hele klinische afdeling begonnen. We hebben richtlijnen geschreven in Nederland. Ook internationaal steeds meer contacten gelegd en kennis vermeerderd. En ja, zo is het eigenlijk langzaam gegaan. Maar ja, nou, eerlijkheid
4: weet u ook nog welke patiënt dat wie, die allereerste patiënt?
5: Nou, de naam niet, maar de casus kan ik me goed herinneren. Dat ik als jonge dokter daar zat en denk van nou, wat moet ik nou gaan doen?
4: Ja, dus die één patiënt had eigenlijk bepalend geweest voor de carrière als dermatoloog voor jou.
5: Ja, het begon natuurlijk eerst heel klein. He, dus dit was één patiënt, maar in Nijsmellingen was het wel zo dat en ook in de hele gezondheidszorg er een gang was naar meer samenwerking met elkaar. Samenwerking in het ziekenhuis, dokter-dokter, maar ook samen met de huisarts. Eigenlijk heb ik die prijs ook gekregen voor mijn, ik zou haast zeggen, mijn hele oeuvre. Dus niet alleen voor het expertisecentrum voor lymfedeem, maar ook echt werkelijk de verandering in de zorg. We hebben ook in Nijsmellingen, waar we de eerste, die teledermatologie, dus dat je consulten kon doen via een web-app. En dan met de specialist kon praten. En we waren ook een van de eerste die een regiopolie zijn gestart. En daar zijn we met de zorgverzekeraars, hebben we ook uit plezierig samengewerkt om ook dat financieel mogelijk te maken. En daardoor patiënten te behandelen in de regio, in een eigen, zeg maar in de eerste lijn, dus bij de huisarts. En dat de mensen niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ja. Dus er waren een heleboel ontwikkelingen. Maar ja, op een gegeven moment werd dat lymfedeem steeds belangrijker en deden we ook steeds meer. Dus dat is op een gegeven moment is dat de hoofdmoot geworden. En sinds in 2009 ben ik gepromoveerd op lymfedeem. En we hebben ook richtlijnen gemaakt. In 2013, denk ik, is dat expertisecentrum verder echt veel verder uitgegroeid. En hebben we ook een nationale erkenning gekregen als expertisecentrum. En van daaruit zijn we weer doorgegroeid en zijn we een netwerk in Europa, mochten we lid van worden. Dit doen we overigens in hele nauwe samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Want dat is heel belangrijk, dat expertisecentra zijn eigenlijk altijd of vanuit een academisch ziekenhuis of verbonden aan een academisch ziekenhuis. En Nijs Mellingen op dit gebied is verbonden aan het academisch ziekenhuis.
4: Ja, dus bij wijze van spreken een hertcentrum, dat kan je net worden. Dat wordt voortkaart terug de grote jongens, laat maar zeggen. Maar een lietser onderdeel, of ja, wat misschien wat minder, ja, hoe zeg ik dat nou even goed, minder sexy is in de medische wereld, dat kan je wel in een ziekenhuis als Drachten.
5: Nou ja, het is, ja, we hebben dat gedaan. Minder sexy. Het is, ik ben de hele wereld over geweest. En oedeem en lymfedeem is echt een ondergeschoven kindje. Daar hoort ook lipoedeem overigens bij. Ook een aandoening van vetcellen. En ik denk wel dat door dit gebeuren wij het echt veel meer op de kaart hebben gezet. En bij aangeboren lymfedeem, dat zijn echt heel dramatische gevallen. Er gaan zelfs mensen dood aan. Met complicaties en andere dingen. Het is niet zo dat dat een ondergeschoven kindje zou moeten zijn.
4: Maar het is
5: wel
4: cool.
5: Zo.
4: Maar dat is het wel vaak.
5: De aandacht voor lymfedeem was heel lange tijd ondergeschoven kindje. Ook omdat er weinig specialismen, weinig dokters zich mee bezighouden. Het valt toch onder de paraplu van dermatologie. En je ziet nu wel dat het netwerk in Nederland steeds beter wordt. En heel veel mensen, zeker als een dermatoloog in een eigen regio niet uitkomt, dan worden de patiënten ons doorverwezen voor verder onderzoek en ook eventueel behandeling, waarbij we zelfs mensen in het ziekenhuis kunnen behandelen, operatief of niet operatief.
4: Ja. Klinkt mooi, maar nou hoor je er straks mee op.
5: Nou, ik had ook wel een beetje gezegd dat dit meer een jubileum was dan een afscheid. Want ik ben nog voor 2 jaar verkozen om voorzitter te blijven van het Europees netwerk. Dus tot 28 blijf ik zeker nog betrokken en ook patiënten zien. En we hebben gelukkig een hele goede staf om ons heen. We zijn nu inmiddels met 9 dermatologen. Dus we zijn gegroeid toen ik begon in 92 met z'n tweeën. En ja, wat ik gisteren ook hoorde is dat Nijs Mellingen in 92 50 specialisten had. En nu hebben we er bijna 180. Dus Nijs Mellingen als ziekenhuis is in Friesland ook enorm gegroeid. En is, denk ik, na Leeuwarden is het grootste ziekenhuis met heel veel expertise op meerdere gebieden. En alleen voor lymfedeem en lymfovasculaire geneeskunde hebben we echt een Europese en een nationale expertise.
4: Ja, en daar gaan ze dus juist bij stilstaan, maar die onderskiering die je op spel te kregen hebben. Tegen ook wensken daarmee een heel goed weekend.
5: Dank u wel. Ja, dank u wel.
4: Robert Damstra, dus de dermatoloog der Indrachten.
2: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat te spelen. Het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Het bestuur van de fietsalbestedentocht neemt man die maatregels in verband met de verwachte warmte. Waarman Jan Jonkman, ja, dat is dat al, die verwacht het in Friesland temperaturen om de 24 graden heen. De organisatie van de fietstocht die rucht het op de verzorgingsposten nou extra wettertaarpunten in. Die verzorgingsposten binnen in de Alpensteden, maar ook in Weensum, tussen de Oud en Bolte dus, en in Oudemarm in de zuidelijke Lus. Ik bel hier maar voorzitter Stefan Rekker van het bestuur van de fietsalbestedentocht. Goedemiddag, Stefan.
6: Hoi, goedemiddag.
4: Vlieg hier, ja, hier weer nog een vrij frisse editie, maar buien. Maar ja, nou is het heel oors. Wat betekent dat voor de deelnemers, denkst?
6: Ja, nou, moet je het daar hier in. Dat verwacht je natuurlijk gewoon gezond verstand van de deelnemers zelf. Dat ze kunnen al eten en drinken mooi nemen. Maar het is nog gewoon niet dat het veel warm is. Dus wij zwaren hier voor wat genoeg sportdrank onderwijs en genoeg wettertaarpunten.
4: En hoe doe je dat met die wettertaarpunten?
6: Ja, dat ding gewoon wetterposten, dat ze die rond kunnen vullen. En daar hebben we er nog van lezen. Dus we zetten wat extra vriend, we doen wat extra zout in de sap. Dus, en wat hebben we genoeg sportdrank, dat er meer dan genoeg sportdrank op de posten binnen. Dus we beginnen wel wat omheen te brengen, die val.
4: Ja, die wettertaarpunten die hij hem altijd al wel, maar er binnen dus nou extra. Hoeveel extra en op wat voor plakken komen die dan?
6: Nou, voornamelijk op de plakken onderwijs in Weensenbal, dat is een orde meer. En in Verlien hier natuurlijk schitterende weer in de Zuidlus. In de meeste zelf, ik wil wettig lang in die lezen. Extra. Maar wij verzwaren het even vanuit de organisatie. Door het voornamelijk in mensen behalve het noorden midden.
4: Ja, en is dat. Want die wetterslang zeg ik wel vaker. Maar ik herk heel vaak over legionella. En zei, hoe veilig is dat eigenlijk?
6: Ja, dat is wel. Die wijdverslaan die ben ik voor goed keer maken. Dus die ben vertrouwd. Als we samen hier van een particulier pakken, daar hebben wij je daar zicht op.
4: Ja, nee.
6: Dat waar ik net te zeggen. Nee. Maar misschien moet je het voor de mensen speel ze goed rol. Dat zij 10 minuten goed rol rennen. Dat ze goed keer binnen.
4: En hoe wies je hem de deelnemers nou op deze omstandigheden? Doe je hem nou wat extra on of is het echt zo'n verstand?
6: Ik moet me zo'n verstand. Iedereen heeft een nieuwsbrief gekregen. Iedereen is geïnformeerd. En wij zwaren dat ik er nog beter en er nog sportdrank onderwijs is.
4: En dan, hoe is het verder met de organisatie? Er zijn nog een paar kniepenpunten, weet ik. Onder andere bij Bart Sijn. Is dat nou oplost?
6: Ja, dat is oplost. Dat, die is op 4 kleur. Er zit nog een stek bij Arem. Dat daar gaan we omheen. Dan gaan we richting Pinyin en dan richting Kimmerswit. Het stek, dat is zoals Bart Sijn, de rotonde is kleur. Hier in Balzert is de Joerd krijg opleveren. Dus dat is krijg op 4 kleur. En bij dat stukje uit Hotsum, Boyen, krijg van Weensum. Dat met zo'n fietspaard. En dat waren binnen wel wat klingertjes. Dus extra penalty.
4: Daar is het krek net helemaal klik om. Daar tussen Droogdiep en Weensum, laat me zeggen.
6: Nee, dus ik is het fietspaard. Dus dat is net hoe de grote is.
4: Maar wel een veilige optie?
6: Als meer Rion gaat met de routecoördinator, dan komt het helemaal goed. Dus die hebben vol vertrouwen in.
4: Dank u wel. Stefan Rekker en succes weer verder met de tariering.
6: Ja, dank je wel. Heel succes met het programma.
4: Dank u wel.
2: Alles wat je op Duits mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
0: Onder Rone van Going Griep wordt je de eerste bijenburcht van Friesland openen. Het gaat om een gewerking tussen gemeente en dorpsbelang. En de voorzitter, Gert van de Wiel, die hakt nou aan de telefoon. Een goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
0: Ja, een bijenburcht, hoe shit op de krek duurt eigenlijk?
7: Ja, een bijenburg, die ziet eruit. Het is een halve cirkel waar aan boomstammetjes op gestapeld zijn met daarover zand en begroeiing. In die boomstammetjes daar zitten gaatjes van verschillende bedektes geboord waar de wilde bijen eitjes kunnen leggen om te overwinteren. In de midden van de cirkel ligt een zandbed. Daar kunnen de bijen ook in overwinteren en eitjes leggen. En dan aan de andere kant van de helft van de cirkel, daar is een muurtje, steentjes opgestapeld.
0: En hoe is dan Sophie Kaam dat de gemeente en dorpsbelang Sophie Kaam binnen, dat ze zijn hebben van, je mag nou een bijenburcht komen?
7: Nou, de gemeente die had vanuit Europa was er wat geldmiddelen vrijgekomen. En toen hebben ze gezocht naar een goed plekje. En daar waar de bijenburcht gesitueerd is, dat ligt bij ons, daar staan al fruitbomen. Daar was er ruimte. En aan de andere kant ligt een moestuin die alles door de dorpsbewoners wordt onderhouden. En dat maakte de inrichting voor dat de fruitbomen water goed een goede omgeving geeft om de bijen te laten leven en te bevorderen van die biodiversiteit.
0: En had ze ook eigenlijk nog onderhoud nodig bij Glieks? Of is het zo, je zet het deel en dan is het klaar eigenlijk? Dan moeten de bijen natuurlijk dan.
7: Nee, het onderhoud dat wordt door de dorpsbewoners gedaan. Er moet zo nu en dan wel eens wat gemaaid of bijgehouden. Maar bijvoorbeeld het zandbed, dat moet zo min mogelijk in beroering komen, omdat daar ook eitjes liggen. Maar er is een stuk onderhoud wat er gedaan moet worden. En volgens mij, even uit mijn hoofd, dat er iets van twee of drie keer gemaaid moet worden in de omgeving. Okay. Maar we hebben bij die fruitbomen hebben we dus ook looppaden gemaaid, dat men ook tussen die fruitbomen door kan lopen. Okay. En er staan ook picknickbankjes en zo. Dus als fietsers en toeristen kunnen daar mooi uitrusten.
0: Ja, en dan kun je misschien een beetje genieten van het gezoem van de bijtjes daar. Want dat is het idee natuurlijk. Ja.
7: Ja, zeker. Ja.
0: En over de burg die wordt van de morgen iepenen. Hoe zit dat programma direct uit? Wat zit er op de plek?
1: Morgen is er weer
2: de dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier
2: met het oog op morgen.
3: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Pinksterman die. bij Omroep Friesland.
2: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
2: En na 8 op tv, de Geervetting.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
2: Pinkstermandi.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben vanavond maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot Trumps vertrouwelingen en stond bekend als tegenstander van militaire interventies. Volgens bronnen zou ze buitenspel zijn gezet bij de invallen in Venezuela en Iran. Gabbard vertrekt eind juni bij de inlichtingendienst. Haar plaatsvervanger Erwin Lucas vervangt haar voorlopig. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens het internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De politie wil daar nog niets over zeggen, omdat het onderzoek nog bezig is. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
10: Het hoeft niet in.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
14: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: Vandaag las ik voor het eerst over de zogeheten hittekoepel, waar we in Europa door klimaatverandering vaker last van gaan krijgen. Goh, wat verlang ik toch terug naar de tijd waarin ons grootste weerissue op een dag als vandaag nog gewoon luidde. Is het al rokjesdag? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De VS verhoogt de druk op het communistische regime in Cuba. Premier Jette over de dreigende stakingen van de vakbonden en het asielbeleid. En welke hardnekkige mythes zijn er over psychoses? En Jeroen Krabbé en filmjournalist Dana Linsen bespreken de carrière van Barbara Streisand. Op het filmfestival van Cannes ontvangt zij komend weekend de Ere Gouden Palm. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 22 mei.
3: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
2: Premier Jette noemt de situatie in Ter Apel voor het eerst een crisis. Ook vanavond liggen er mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. Jette roept gemeentes op meer asielzoekers op te vangen, want
3: dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie.
2: Asielminister Van den Brink denkt dat zulke oplossingen de komende tijd vaker nodig zijn.
4: Zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
2: Een gemeente die wel te hulp schoot was A en Hunze. En dat willen ze daar vaker doen, zegt de burgemeester.
5: Mocht dat weer een keer nodig zijn en de nood is hoog en we kunnen die hulp bieden, dan zullen we dat doen.
2: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Zeer onwenselijk, zegt minister Van den Burg.
6: Natuurlijk baart het zorgen als dit soort gegevens gedeeld worden.
2: En van deze wetenschappers zijn data overgedragen. En dat was
7: schrik, hè? Dat je opeens op een lijst staat die in een soort verdacht hoek wordt gezet, alsof je iets fout doet omdat je onderzoek doet naar desinformatie.
2: En ook van ambtenaren die werkten aan Europese regelgeving voor sociale media zijn gegevens gedeeld. En dat is niet de bedoeling, zegt staatssecretaris Aerts.
8: Als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
2: De Amerikanen noemen de wetgeving censuur en oefenden druk uit op techbedrijven om de data te delen. Een enge gedachte.
7: Dat heeft een soort chilling effect waar mensen bang gaan worden om het werk te doen dat zo ontzettend belangrijk is.
2: Het aantal besmettingen met SOA's is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Vooral gonoreu en syfilis komen vaker voor, maar die zijn niet bij iedereen bekend.
9: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
2: De toename komt zodat het condoomgebruik afneemt. Sommige jongeren denken dat condooms niet nodig zijn.
10: Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
11: Nee, dat is nog steeds een condoom.
12: Dat kan nog steeds niet, jongen.
2: En deze moeder had haar eigen manier om haar zoon voor te lichten over SOA's.
13: Toen mijn zoon kleiner was, ging ik naar Google. En dan ging ik allemaal plaatjes opzoeken van alle SOA's die je kon bedenken. En dat liet ik aan hem zien. Dan zei ik tegen hem, luister dan, als jij je piemeltje zonder een condoomtje erin stopt, gaat dit met jou gebeuren.
2: Ja. Veel festivalgangers trokken vandaag naar Biddinghuizen voor het festival Opwekking. Vorig jaar stonden er flinke files. Daar probeert deze verkeersregelaar dit jaar verandering in te brengen.
14: Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom aan. Hier rechtsaf, eerste laantje.
2: Dit jaar geen files, maar eigenlijk baalt hij daarvan.
14: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
2: Waarom heet het festival eigenlijk Opwekking? De verkeersregelaar heeft het simpele antwoord.
14: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Renate Kok zit opgewekt als altijd naast mij en heeft de kranten van morgen gelezen.
15: Ja, beginnen we met AI. Kosten voor bedrijven, AI-kosten lopen snel op, maar de opbrengst is nog vaak onduidelijk, schrijft het FD. Agents zijn de nieuwste hype, kunstmatige intelligentie die niet alleen praat, maar ook taken uitvoert. Techbedrijven als OpenAI halen tientallen miljarden dollars op bij investeerders met de belofte dat hun hulpjes die productiviteit flink zullen gaan opschroeven.
2: Maar vooralsnog is daar weinig bewijs voor. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts 8% van 1200 bedrijven wereldwijd een duidelijk rendement zag van hun investeringen. om kosten te drukken, kiezen grote bedrijven er steeds vaker voor om hun personeel van vlees en bloed te ontslaan.
15: Dan de Volkskrant. Die krant duikt in de wereld van de toetsenbordridders op X. Politici moeten het daar vaak ontgelden. De krant wil weten hoe giftig het platform nu eigenlijk is en vooral ook welk effect heeft X op het functioneren van de democratie. En waarom blijven volksvertegenwoordigers er toch actief, ondanks de duizenden haatberichten die ze er te verstouwen krijgen.
2: De krant onderzocht één specifieke week, de 7 dagen voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, en analyseerde ruim 80.000 berichten. Vrolijk stemt het niet. In de krant is een fraaie bloemlezing aan beledigingen en erger te vinden. De betonrot van de democratie, noemt Jan Struijs van 50PLUS het. Toch is vertrekken van X geen optie, zeggen veel politici. Niet zolang iedereen daar blijft posten.
15: Ja, dan de Telegraaf. Daar gaat het over de voorspelling van een toponderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut, het NKI. In 2013 zei hij dat kanker in 2033, dus 20 jaar later, grotendeels een chronische ziekte zou zijn geworden. 90% van de mensen zou dan nog na een diagnose zeker 5 jaar leven. De krant vraagt zich af, gaan we dat redden?
2: Nou, het korte en harde antwoord is nee. Deskundigen zeggen dat het nog tientallen jaren en honderden doorbraken gaat duren. Er zijn nog te veel kankersoorten waar geen goede behandeling voor is. De meest hoopvolle studies op dit moment zijn die naar immunotherapie. Niet iedereen heeft er baat bij, maar we hopen er op termijn meer mensen mee te kunnen helpen, zegt het NKI.
15: Ja, wat blijft er eigenlijk over van Fieldsack? Dat is een klein dorpje in Beieren. Nu Trump, president Trump, daar 5000 Amerikaanse soldaten weg wil halen. Daar ging op onderzoek uit. Bij Fieldsack ligt het grootste oefenterrein van het Amerikaanse leger buiten de VS. In totaal leven er 30.000 mensen. En iedereen profiteert van die Amerikanen en het goede invloed die ze daar hebben op de economie, zegt een Duitse inwoner daar.
2: Zo zijn er Amerikaanse scholen en winkels en rijden SUV's rond. De soldaten blijken weinig over hun eventueel vertrek kwijt te willen op één buitendienst na. Waarom zou je de belangrijkste basis in Europa willen opdoeken, zegt hij. Als het al zover komt, zullen er eerder 500 dan 5000 soldaten vertrekken. In veel check kunnen ze alleen maar hopen dat hij het bij het rechte eind heeft.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Frank Ocean was dat met Pink and White. Het Witte Huis heeft zijn pijlen gericht op Cuba. Eerder deze week werd de Cubaanse oud-president Raúl Castro nog aangeklaagd door de VS vanwege het neerhalen van twee vliegtuigen in 1996. En buitenlandminister Rubio zegt dat Cuba al jaren een bedreiging vormt voor de VS. President Trump liet al weten dat hij de president is die iets aan Cuba gaat doen. Journalist en Latijns-Amerika-kenner bij Bureau Buitenland Edwin Koopman. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
0: Ja, veel mensen hebben bij dit nieuws toch een beetje een déjà vu. En denken terug aan januari dit jaar toen de VS die aanvallen uitvoerde op Venezuela. En president Maduro van zijn bed lichtte en meenamen. Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Ja, nou ja, dat déjà vu, dat is precies wat ze willen bereiken natuurlijk. Als je de dingen bij elkaar optelt. Inderdaad, de uitspraak van Rubio, dat de nationale veiligheid in gevaar is. Natuurlijk die aanklacht tegen Castro. Maar er zijn al meer dingen gaande. Er is een vliegtuigschip gearriveerd in de regio. Eerder al zijn er allerlei dingen gelekt via Amerikaanse media. Namelijk dat Cuba 300 drones in bezit zou hebben waarmee ze ook Amerikaanse doelen kunnen aanvallen. Generaals hebben laten doorschemeren dat invasie inderdaad een reële optie is, enzovoort, enzovoort. Dit is precies het beeld wat ze willen bereiken. En dat bereikt natuurlijk ook Havana.
0: Nou, Amerika is al een tijdje bezig de druk op Cuba op te voeren op allerlei manieren. Hoe doen ze dat verder?
1: De belangrijkste is natuurlijk de blokkade van olieleveranties die vanuit Venezuela en Mexico het land eigenlijk draaiende hielden. Ja, dat is januari, dus nu bijna 4 maanden geleden ingesteld, waardoor er dus bijna geen brandstof meer aankomt op Cuba. En de bedoeling daarvan was dat de Cubaanse regering in beweging zou komen richting economische en politieke hervormingen. Nou, dat is nu bijna 4 maanden gaande en er is niks gebeurd, er beweegt niks. Amerikanen zijn ongeduldig aan het worden. En nou ja, dit is dan een soort plan B, een tweede stap om het alsnog van elkaar te krijgen.
0: En komt dat ongeduld, komt dat vooral ook van Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten, zelf zoon van Cubaanse migranten, groot tegenstander van het communistisch regime in zijn vaderland?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, Trump heeft natuurlijk ook een vinger in de pap. We hebben hem al een paar keer horen zeggen hoe ongeduldig hij is en hoe graag hij het eiland zou willen innemen. Deze historische medaille om zou willen hangen. Maar inderdaad, Rubio, zoon van Cubaanse ballingen, heeft een speciale band en misschien wel een speciale missie ook in deze. Hij is hier al tientallen jaren mee bezig. Hij wordt op handen gedragen door de Cubaanse ballingen. Gemeenschap, met name in Miami, Florida. Dat zijn er heel veel. Het zijn er meer dan 1000 nakomelingen, kinderen en kleinkinderen van de Cubanen die begin van de revolutie, dan heb je het over 1959, 1960, het land hebben verlaten. Zeker. Zijn persoonlijke belang is heel groot hier.
0: Maar hoe ver wil Amerika gaan met het zetten van druk?
1: Ja, daarvoor zou ik in het hoofd van Trump en Rubio moeten kijken. Dat kan ik niet. Maar als je naar de uitspraken luistert, dan lijkt het nu toch wel serieus te zijn.
0: Maar verwacht jij ook echt militair ingrijpen? Is dat een inschatting?
1: Ja, ik vind het moeilijk om dat in te schatten. Het kan. Het lijkt er wel op dat op het momentje dat de Cubaanse regering nu niet gaat bewegen. En ook daar lijkt het niet op. Want vanuit de Cubanen is een dreigement vanuit de Verenigde Staten niet meteen een reden om snel in actie te komen. Tegendeel, ik denk dat ze liever de hakken nog in het zand zetten. Ja, dan op een bepaald moment kunnen de Amerikanen natuurlijk ook niet anders dan het maar gaan doen. En dan is het de vraag wat er gaat gebeuren.
0: En hoe ver wordt Cuba nog gesteund door bondgenoten? Ik denk aan Rusland, China, wellicht andere landen in de regio in Zuid-Amerika. Of Iran ook nog?
1: Nou ja, als we het even over ver weg hebben. Die drie landen zijn belangrijke bondgenoten, maar daar hebben ze niet zoveel aan. De Russen hebben nog een schip met olie gestuurd een paar weken geleden. Die mocht dan wel door van de Amerikanen, vreemd genoeg trouwens. Maar verder hebben ze het er niet zoveel aan. Waar ze meer aan zouden hebben, maar dan gaat het om symbolische solidariteit, is toch de linkse leiders van de grote landen in Latijns-Amerika. Dat zijn er wel een paar. Brazilië, Mexico, Colombia, dat zijn Venezuela natuurlijk. Belangrijke landen in de regio die leiders hebben die wel heel sympathiek en solidair zijn met Cuba. Alleen wat hebben ze daaraan? Hè? Dat is hooguit politieke steun. Die kunnen verder tegen de Amerikanen niks uitrichten.
0: Maar Amerika wil dus regime change. Maar ja. Is er een oppositie überhaupt in Cuba?
1: Nee, die is er niet. In Venezuela zagen we dan nog dat er een goed georganiseerde en hele populaire oppositie klaar stond. Overigens hebben ze die niet daar zich niks van aangetrokken. Die Amerikanen hebben gewoon zaken gedaan nu met het oude regime. En in Cuba bestaat dat niet. In Cuba is iedereen die maar op een of andere manier politiek actief zou zijn of willen zijn, zit of in de gevangenis of ze zit in het buitenland. Dus het is een totale woestijn eigenlijk aan georganiseerde oppositie. Tegelijkertijd, wat ik al zei, die vraag is eigenlijk irrelevant. Want als je kijkt hoe de Amerikanen in Venezuela te werk zijn gegaan, in het begin zei Rubio nog, we gaan ook een democratische transitie doen in Venezuela als de zaak eenmaal gestabiliseerd is. Nou, daar hebben we daarna nooit meer wat van gehoord. Dus oké, daar stond een oppositie klaar. Daar hebben ze niks mee gedaan. In Cuba is ze er niet. Nou ja, daar gaan ze dus ook niks mee doen, want die is er niet. Maar in feite is dat irrelevant. Die Amerikanen kan het helemaal niks schelen of het daar democratisch wordt of niet.
0: En als je kijkt naar Cuba, heeft geen olie. In vergelijking met Venezuela, daar was natuurlijk wel olie. Dus dat is voor Amerika economisch interessant. Wat heeft Cuba wel dat voor de VS commercieel gezien wellicht interessant zou zijn?
1: Niet zoveel. Er is inderdaad geen olie. Er is verder heel weinig te vinden. Ja, je hebt tabak, je hebt rum, maar je hebt toerisme. Dat is natuurlijk een belangrijke sector. Wat ze willen is opening van de economie. En er liggen nogal wat claims, ook vanuit het ballingengemeenschap, grond, gebouwen, bedrijven, huizen die destijds geconfiskeerd zijn door de Cubaanse staat, op die rijke families die destijds dus het land verlieten. Die claims zijn heel belangrijk. Cuba zijn natuurlijk wel 10 miljoen consumenten. Dus op een bepaalde manier is het ook interessant om daar dingen te gaan verkopen. Dat is allemaal tot nu toe heel onmogelijk geweest. Als jij in Cuba iets wil ondernemen van buitenaf, trouwens ook van binnenaf, dan moet je dat in een joint venture met de Cubaanse staat doen, die dan minstens de helft van het bedrijf in handen heeft. Daar willen die Amerikanen vanaf. Die economie moet open, er moet geïnvesteerd kunnen worden, er moet winst gemaakt kunnen worden die ook gewoon mee kan nemen naar het buitenland. Ja, en er moeten gewoon spullen geëxporteerd kunnen worden voor die 10 miljoen consumenten. Dat is wat ze willen.
0: En die 10 miljoen consumenten, tot slot nog kort, zijn zij met politiek bezig?
1: Nee. Nee, ik spreek met Cubanen voortdurend telefonisch op het moment dat het ze lukt om die dingen op te laden. Want er is het voortdurend stroomgebrek natuurlijk. En bereik te hebben, dat is ook nog een dingetje op zichzelf. Maar ja, als je dan met ze spreekt, ja, de politiek is volstrekt irrelevant geworden. Al tientallen jaren voor ze. Die zijn gewoon bezig met overleven. Al helemaal nu er geen brandstof is, er geen benzine, geen elektriciteit. En het voedsel is er wel, maar is verschrikkelijk duur. Dus iedereen is de hele dag aan het ritselen, aan het organiseren om bezig te blijven. Dus die revolutie en alles wat er boven hun hoofden gebeurt met die mogelijke invasie. We zagen nu wel natuurlijk een demonstratie voor de regering, maar dat is die wordt standaard georganiseerd door de regering zelf. Die mensen worden gemobiliseerd. Maar het gros van de mensen is totaal ergens anders mee bezig.
0: Dankjewel, journalist en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman.

0: The Byrds, Mr. Tambourine Man. Van alle kanten worden de plannen van het kabinet onder vuur genomen. De vakbonden dreigen met stakingen tegen de bezuinigingen in de sociale zekerheid. De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor stilstand. En vandaag kwam er een opmerkelijke stem in dat koor bij. Goedenavond, Wilma Borgman.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, dan hebben we het over de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrom. Wat was zijn boodschap?
1: Ja, Van Oostrom verrast het kabinet vanochtend. En ik weet eerlijk gezegd niet of het een aangename verrassing was. Met een nogal stevig interview in de Telegraaf. Waarin hij zegt dat de AOW-plannen van het kabinet, dat iedereen langer moet doorwerken, dat die van tafel moeten. De vakbonden zijn daar falikant op tegen die hogere pensioenleeftijd. En ze willen niet met het kabinet praten zolang dat plan op tafel ligt. En dat praten is hard nodig, zegt Van Oostrom. Hij wil voor Prinsjesdag in september een breed akkoord bereiken tussen politiek en polder over hoe de economische groei in Nederland aangejaagd kan worden. Nou, het kabinet komt volgende week met een reactie op dat ultimatum van de vakbonden. De vraag is natuurlijk waar ze dan precies mee komen. Maar opmerkelijk genoeg zei de premier vanmiddag, toen ik hem daar tijdens de wekelijkse persconferentie naar vroeg, dat hij denkt dat de reactie van het kabinet ervoor gaat zorgen dat de bonden wel weer willen praten.
2: Ja, wij gaan ons best doen een goed voorstel neer te leggen volgende week. Waardoor zowel werkgevers als werknemers zeggen, oké, we gaan weer met elkaar in gesprek.
1: Dat kan niet anders dan betekenen dat het AOW-plan van tafel gaat.
2: U gaat dat volgende week lezen in de brief van de minister van Sociale Zaken.
1: Maar waarom zou ik daar anders vertrouwen in hebben dat zij aan tafel komen? Want dat is een voorwaarde.
2: Nou, omdat je ziet dat vandaag in de Telegraaf, het interview met de VNO-voorman, maar ook uitingen van vakbondsleiders eerder deze week. Iedereen ziet dat in deze huidige economische context je om tafel moet om ervoor te zorgen dat we die arbeidsmarkt weer versterken, inkomensposities van mensen verbeteren. En we hebben natuurlijk eerder ook al als kabinet aangegeven dat we op sommige onderwerpen pas op de plaats maken om tot alternatieve afspraken te komen.
1: U zegt pas op de plaats. U noemt de voorzitter van VNO-NCW. Die zegt niet pas op de plaats. Die zegt gooi dat hele plan in de diepvries. Gooi de sleutel weg. Bevries die sleutel, zegt hij geloof ik. Het moet gewoon helemaal van tafel. Pas op de plaats, dat is niet genoeg.
2: Ik herhaal wat we de afgelopen weken ook al als kabinet hebben aangegeven. En dat we hebben beloofd om volgende week met een nieuw voorstel te komen. Dus daar zal de minister van Sociale Zaken u dan ook uitgebreid over te woord staan.
1: Waarom houdt het kabinet zich vast aan die houding? Kan het kabinet zich dat wel permitteren?
2: Nou, het is niet dat we ons daar vast aan houden. Want wat het allerbelangrijkste is dat we vanaf het begin hebben gezegd, wij willen ervoor zorgen dat we onze economische groei aanjagen. Dat we een arbeidsmarkt hebben waar mensen mee kunnen doen en een eerlijk salaris kunnen verdienen. En dat we de overheidsfinanciën daarmee betaalbaar houden. Maar hoe je dat precies invult, ja, dat doen we heel graag samen met andere politieke partijen en sociale partners. Er is een heel hoofdstuk aangeweid in het coalitieakkoord.
1: Zeker, maar dat willen zij ook. Dat zegt de voorzitter van VNO-NCW zelfs letterlijk. We willen een groot breed akkoord, ja. Maar wel op die voorwaarden. U bent nog niet bereid om die voorwaarden te vervullen.
2: Ja, omdat ik nog niet vooruit wil lopen op het voorstel dat we volgende week doen. Want ik vind het ook belangrijk dat als vakbonden en werkgevers iets aan het kabinet vragen, dat we daar ook netjes antwoord op geven. En dat gaan we dus binnen een aantal dagen doen.
1: Nou, netjes vragen. Ze stellen een ultimatum. En dat loopt maandag af.
2: Ja, maar dat, kijk, iedereen pakt daarin zijn rol. Uiteindelijk gaat het erom dat je als kabinet ondernemers en werknemers om tafel komt om met elkaar dat gesprek te voeren over zo'n breed sociaal akkoord. En welke klankkleuren iedereen daaraan geeft. Ja, dat is ook de rol die je als voormannen en ministers te vervullen hebt.
1: Dat sluit ook aan bij wat de Rekenkamer deze week constateert in het jaarverslag over 25. Het land staat stil. Ik hoorde u net zeggen, we moeten duidelijk maken dat we uit die stilstand gekomen zijn. Maar zover is het toch nog niet?
2: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur.
1: Want dat gaat voor de zomer lukken?
2: Ja, een van de redenen waarom dit land voor een heel groot deel stilstaat, te weinig woningbouw, onduidelijkheid voor boeren, te weinig economische groei, komt door dat stikstofslot waar we ook al jaren achter ons aanslepen. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel, om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
1: En hebt u de hoop dat dat voor de zomer nog gaat lukken? Want wij horen achter de schermen wel dat er wat kinken in de kabel zijn hier en daar.
2: Nou, ja, die kinken die zijn er niet. Dat heb ik een paar keer ook gelezen. Maar het gaat echt een hele constructieve sfeer. Maar het is wel heel veel. Omdat we naar het perspectief van boeren kijken, natuurherstel, vergunningverlening voor woningbouw weer op gang krijgen. En ook hier geldt, dat doen we niet in een isolement, maar dat doen we met provincies samen en met agrarische organisaties. Dus ja, dat bijna dag en nacht werk is tot eind juni, dat is helder.
0: Ja, het is nog hard werken, maar daar heeft Jette dus vertrouwen in dat het stikstofbeleid eindelijk in beweging komt. En Wilma, hoe zit het met die andere kwestie waar het zoveel over gaat de laatste tijd, het asielbeleid?
1: Nou, daar is nog geen enkele sprake van enige bewegingen, Simone. Sterker nog, Jette vertelde vanmiddag dat hij zelf de afgelopen week met 25 gemeenten heeft zitten bellen om voor opvangplek te zorgen. En dat er zoveel plekken nodig zijn, dat kun je best een crisis noemen, zegt de premier.
2: Nou, ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie. Het is gewoon een bende al een hele tijd, waardoor er mensen bij Ter Apel in het gras moeten slapen, waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen, statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning, mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe je het noemt, maar we moeten het oplossen. Het gaat om een asielopvangketen die niet op orde is, omdat we daar heel vaak niet voldoende financiële middelen voor uittrokken, dan weer van permanente opvangplekken naar tijdelijke opvangplekken gingen. Gemeentes die soms wel, maar ook heel vaak niet hun verantwoordelijkheid nemen binnen de spreidingswet. En wetgeving die gewoon hopeloos is verouderd, die nu snel moet worden.

0: Europees Migratiepact. En de Tweede Kamer stemt over twee andere wetten, waarvan er eentje de dwangsommen afschaft die de IND moet betalen als de afhandeling van een asielverzoek te lang op zich laat wachten. En de andere wet regelt dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Jette zei vanmiddag, het gaat allemaal nog even duren, maar voor het einde van het jaar moeten daar de eerste resultaten van te zien zijn.
1: Dankjewel, Wilma. Komende zondag is het Psychose Awareness Day. Een speciale dag om aandacht te vragen voor mensen die last hebben van psychoses. Ze krijgen vaak het label gek of gevaarlijk. Maar 8% van de volwassenen krijgt ooit een psychotische ervaring. Het komt dus vaker voor dan gedacht. Yvonne de Jonge is klinisch psycholoog en deed veel onderzoek naar psychoses. En dan vooral bij jongeren. Goedenavond, mevrouw de Jong.
2: Goedenavond.
1: Ja, een hardnekkig negatief beeld rondom psychoses. Het woord gebruiken we vaak. Maar wat is nou precies een psychose?
2: Een psychose is een tijdelijke toestand van overspoeling, waarbij er zoveel dingen gebeuren dat het brein het niet meer goed kan verwerken. En waarbij je dus dingen gaat horen, zien, voelen, proeven, ruiken of denken die andere mensen niet herkennen. En daarmee raak je eigenlijk het gevoel met de realiteit een beetje kwijt.
1: Dus het is geen ziekte te noemen?
2: Het werd wel een hersenziekte genoemd, maar dat is achterhaald. Het is veel meer een stoornis in de hersenen. Je zou wel een psychische ziekte kunnen zeggen, die ontstaat door verschillende factoren.
1: En wat zijn die factoren? Waar moeten we dan aan denken?
2: Het zijn eigenlijk verschillende aanlooproutes die met elkaar interacteren. Je hebt trauma als grootste oorzaak van psychose. Daarnaast heb je ook drugs die samen kunnen hangen. En ook prikkelgevoeligheid, bijvoorbeeld vanuit meer ADHD, autisme of gevoeligheid in het algemeen. En als die meer samenkomen, dan is die kans nog wat groter dat je psychotisch kan raken.
1: En welke uitingsvormen heeft het dan?
2: Het heeft verschillende uitingsvormen. Het zijn hallucinaties. Dus dan hoor, zie, voel, proef, ruik je dingen. Het zijn wanen, waarbij je bijvoorbeeld grootheidswanen hebt of achtervolgingswanen. En het is ook gedesorganiseerdheid. En dan kun je niet meer georganiseerd denken of doen. Dus dan gaan je gedachten in de war en je gedrag wordt ook in de war.
1: En hoe voelt het dan om die grip op de werkelijkheid, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, kwijt te raken? Wat vertellen mensen daarover?
2: Het is eigenlijk heel verschillend. Elke psychose is weer een eigen ervaring. De meeste psychoses zijn toch wel angstig. Waarbij mensen zich toch terugtrekken, heel erg gaan piekeren van wat heb ik nou, wat overkomt mij? Waarom wordt er zo tegen mij geschild in mijn hoofd? Waarom zitten die mensen achter mij aan? Vaak is het echt heel angstig en overspoelend. Maar er zijn ook enkele psychoses die vooral heel fijn voelen. Waarbij mensen zich heel erg energiek voelen en het idee hebben ze de hele wereld aan kunnen. En waarbij mensen ook wel aangeven spirituele ervaringen te hebben, waarbij ze ook wel inzichten opdoen.
1: Maar dan is het niet problematisch te noemen. Nou, kan het wel leiden tot? Dat klinkt als een soort alsof je high bent of iets dergelijks.
2: Ja, bijna wel. Het is op het moment zelf hebben mensen het vaak niet zo door dat ze daarin zitten. Maar ja, het kost ook de mensen wel energie, want ze slapen ook minder. Dus je ziet vaak daarna wel dat ze echt terugvallen en daar veel last van hebben. En dan zeker als je tot het besef komt van dit was niet echt, dan doet dat nogal wat met je.
1: En hoe kun je het aanzien komen?
2: Een psychose ontstaat vaak geleidelijk. Dus je ziet vaak eerder al symptomen. Wij noemen dat bijzondere ervaringen. Waarbij mensen al wel dingen gaan zien of horen waarvan ze denken, wat zie of hoor ik toch? Of dat kleine dingen betekenis krijgen. Bijvoorbeeld als je denkt, als je stemmen hebt, je denkt het is de buurman. En die komt precies naar buiten als jij ook naar buiten komt. Dan ga je misschien denken, ja zie je wel, hij zit achter me aan. En zo krijgen steeds meer dingen betekenis. En dat ontstaat geleidelijk, waar mensen echt ook nog wel twijfelen van wat heb ik, wat is dit? En op een gegeven moment spoelt dat over. En je hebt ook wel psychoses die ineens ontstaan.
1: Vaak acuut echt?
2: Acuut, ja, door middelenmisbruik. Of soms zit daar ook een lichamelijke oorzaak, kan ook nog zo zijn, die dat maakt. Ja.
1: En lichamelijke oorzaken, waar moet ik dan aan denken?
2: Een tumor of medisch gezien heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar je kan ook te veel ontstekingswaarde krijgen door een bepaalde aandoening. En dan kan dat ook resulteren in psychose.
1: En u heeft zich gespecialiseerd of heeft veel onderzoek gedaan naar psychoses onder jongeren. Waarom specifiek die groep?
2: Omdat ik in mijn praktijk veel jongeren tegenkwam met dit soort ervaringen. En waarbij ik ook jongeren zag die al echt heel erg psychotisch werden. En waarvan ik dacht, als kinder- en jeugdpsycholoog weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet doen. En dat leerde ik van verpleegkundigen om mij heen. Die worden daar vaker meer in opgeleid. En ik dacht, waarom gaan we hier niet eerder wat aan doen? Want we hoorden van de jongeren dat ze al jarenlang met allerlei ervaringen rondliepen. Waarvan ik in ieder geval niet had geleerd wat ik daarmee moest doen.
1: Dus, en om wat voor ervaringen ging het dan bij? Kunt u een aantal voorbeelden noemen waar jongeren dan mee te kampen hebben?
2: Veel jongeren zien verschijningen. En dan ligt het een beetje aan hoe ze opgevoed zijn, welke betekenissen dat geven.

0: Kunt u een voorbeeld noemen?
1: Geesten zien, waarvan er wordt gezegd dat is, dat kan ook de duivel zijn als je christelijk opgevoed bent. Het kan zijn dat ze jins zeggen, die zitten achter me aan, die doen mij dit aan. Jongeren geven toch wel vaak aan dat ze ook dingen horen, dat ze stemmen horen roepen van hey, pst, of ik kom je halen. Of stemmen die emotioneel heel heftig zijn, dus die zeggen van je moet jezelf wat aandoen, of je moet onder je huid gaan kijken of daar, daar heb ik een chip gestopt, of dat soort dingen kunnen er allemaal voorkomen.
2: En is het te behandelen?
1: Jazeker, heel goed zelfs. Er is een landelijk netwerk gedachten uitpluizen. Er zijn veel therapeuten bij aangesloten. En die zijn ook verenigd in het netwerk Vroege Psychose. En die zijn allemaal getraind in cognitieve gedragstherapie voor psychose. En dat werkt in veel gevallen wel om weer grip te krijgen op deze ervaringen. En daarnaast zijn er ook specialistische teams, vroeg interventieteams, die met psychiaters, verpleegkundigen, hersteldeskundigen, ervaringsdeskundigen op allerlei manieren de jongeren helpen te herstellen. En dan kunnen we het ook voorkomen. Dat niet mensen psychotisch worden.
2: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dit weekend dus, die speciale dag.
1: Ja.
2: Want er zijn veel mythes, misverstanden rond psychoses. Mensen worden gek of gevaarlijk genoemd. Hoe vaak pleegt iemand die psychotisch is daadwerkelijk een misdrijf? Is dat bekend?
1: Als je kijkt naar hoe de mensen in het nieuws komen met moord, wordt vaak psychose genoemd. Dat is niet terecht, want er zit vaak meer bij. Middelenmisbruik, hoe agressief een persoon ook is. En natuurlijk zijn dat hele incidenten met enorme impact voor de mensen zelf en de omstandigheden. Maar het komt maar heel weinig voor. Als je naar kijkt naar moord, dan is dat 0,3 tot 0,7% van de mensen met psychose. En de meeste mensen worden helemaal niet agressief. Die zijn eerder agressief naar zichzelf. En de meeste mensen met psychose zijn vaker, veel vaker slachtoffer nadat ze dader zijn. Dus die, het zijn echt excessen wat je in het NOS-journaal ziet bijvoorbeeld.
2: Ja. En is dat dan ook een van de grootste mythes rondom psychose?
1: Ja, absoluut. Als veel mensen, daar hebben onze jongeren ook last van en ouders denken dat ook. Dan zien ze weer een voorval in het nieuws. En dan denken ze, ja jeetje, gaat mijn kind dat nou ook doen? Ouders die hun slaapkamerdeur op slot doen omdat ze bang worden van hun kind dat ze overspoeld is. En dat is echt niet terecht, want dat gebeurt echt maar heel weinig.
2: Dus het is belangrijk om daar ook de nadruk op te leggen. Dat het te behandelen is, dat het een relatief kleine groep is die daadwerkelijk misdrijven pleegt.
1: Klopt, ja. De meeste jongeren en ook volwassenen zijn vooral heel angstig en schamen zich voor wat ze meemaken. En zijn heel bang voor wat er met ze gebeurt.
2: Een dag als ze die psychose awareness day, die moet daar dus verandering in brengen in die
1: gedachten. Dat is de bedoeling, ja.
2: Dank u wel voor uw uitleg. Klinisch psycholoog Yvonne de Jong.

0: Barbara Streisand was dat met The Way We Were. Natuurlijk uit het gelijknamige romantische drama met acteur Robert Redford, die afgelopen jaar zelf overleed. En de inmiddels 84-jarige Barbara Streisand wordt morgen op het Filmfestival van Cannes geëerd met de Ere Gouden Palm voor haar hele oeuvre in de filmwereld. Ze is trouwens zelf niet op het Filmfestival aanwezig, want ze is nog herstellende van een knieoperatie. En eerder vanavond sprak ik met twee gasten die haar werk erg goed kennen. Acteur Jeroen Krabbé, hij speelde met haar in The Prince of Tides, een film uit de jaren 90. En ook filmjournalist Dana Linsen van NRC Handelsblad. En ik vroeg Dana Linsen waarom Streisand juist nu deze hoge onderscheiding ontvangt.
1: Omdat alle grote filmfestivals op een gegeven moment mensen in het zonnetje gaan zetten. En het Filmfestival van Cannes doet dat de laatste jaren iets meer dan voorheen. Dus dit jaar zijn er 3 mensen die zo'n Ere Gouden Palm krijgen. John Travolta heeft hem al gekregen. Peter Jackson, regisseur van Lord of the Rings, heeft hem al gekregen. En dus Barbara Streisand zou hem morgen krijgen. Een heel mooi moment natuurlijk. Of in ieder geval voor haar grote oeuvre en om haar te eren als niet alleen actrice, maar ook producent, regisseur, zangeres.
0: Ook als zangeres. Dat zit er
1: ja, nou ja, dat, zij heeft natuurlijk ook in haar films gezongen, muziek gemaakt. Dus zij heeft een heel grote carrière.
0: Terecht dat deze oeuvreprijs aan haar wordt uitgereikt?
1: Ja, ik vind het echt een heel erg mooi moment. Ook weer op een festival waar natuurlijk vrouwelijke actrices Julianne Moore, Kate Blanchett aandacht hebben gevraagd voor de genderongelijkheid. Dat zij hem krijgt omdat zij al in een heel vroeg stadium in haar carrière zich daar ook over heeft uitgesproken.
0: Jeroen Krabbé, in 1991 kwam Prince of Tides uit. Hoe kwam u zelf in die Hollywoodfilm van Streisand terecht?
2: Nou, omdat ze me wilden hebben en ze belden me op. Ik was in Hamburg een film aan het draaien, een Engelse film. En om 's nachts om 4 uur ging de telefoon. En dan schrik je je dood en denk, oh god, er is iets met de kinderen of zo. Mm-hmm. En toen nam ik de telefoon op, half slaperig. En toen zei iemand, hi, this is Barbara Streisand. Can I speak to your room? En toen zei ik, yeah, and this is Robert Redford and I'm tired and I'm asleep. En toen heb ik opgehangen.
0: Oh, serieus?
2: Ik dacht dat het Albert Mol was. Die deed dat soort flauwe dingen. En toen belde ze terug. En toen zei ze, I am Barbara Streisand. En toen begon ze te vertellen. En toen zei ze, ik wil jou hebben als mijn echtgenoot in die film die ik ga maken. Zo en zo. En kan je viool spelen? Nee, ik kan helemaal geen viool spelen. Ik heb er nooit een viool dichterbij gezien dan in het concertgebouw. Oh, it's very easy, zei ze tegen me. Ik dacht, jezus, mina, viool spelen. En ik had 4 weken de tijd om het te leren. En het was een hartstikke ingewikkeld stuk. En toen zei ze, ken je die muziek van die ik nodig heb? Zo en zo. En toen begon ze te zingen. En toen was het dus 4:30 's morgens. En toen had ik Barbara Streisand aan de telefoon, die aan het zingen was. En toen wist ik dat ze het was.
0: Ja.
2: Die stem.
0: Hoe was zij verder om mee te werken?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Het is heel ingewikkeld. Ze is heel erg een control freak. En heel extreem detailistisch. We hadden in The Prince of Tides een scène met allemaal mensen aan tafel. En dat is een scène tussen Streisand en mij. En dat ze me de les leest en dat ik haar de les lees. En er op tafel stond eten voor de mensen. En voordat die scène gedraaid werd, ging ze alle bordjes sla bekijken. Ging elk blaadje sla veranderen of anders neerleggen. Ik was echt verbijsterd. Ik denk, hoe kan dit? En dan ben je weer 2 uur verder. Nou, dan kunnen we beginnen. En ze heeft ook een keer een scène. Was een scène die ik met Nick Nolte had. Die draaiden we in New York. En had ik het gedraaid. 6 keer gedraaid of zo. Onzinnig. Ik moest alleen naar hem kijken. En hij keek naar mij en vroeg mij iets. En ik liep door. En toen hoorde ik, nee, we gaan het nog een keer doen. Nee. Want Barbara vindt de plant die er staat eigenlijk niet goed. En toen moesten we wachten tot er een plant was gevonden in New York, in een winkel waar ze dat kon kopen, waar dat gekocht werd. En toen hebben we de scène weer gedaan met een andere plant.
0: Ze was dus erg van de details. Dana Linsen, wat kenmerkt haar als filmmaker?
1: Nou, dit bijvoorbeeld. Dag Jeroen, jammer dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken.
2: Ja, hallo.
1: Mooie verhalen, ik hang aan je lippen. Ik vind het leuk om te horen, maar tegelijkertijd... Ja, zij was heel erg perfectionistisch en op de details. Maar ik vind het heel grappig dat 1 jaar nadat Prince of Tides uitkwam... zij een lezing hield op een women on film lunch... En daarin beschreef ze eigenlijk de dubbele standaard... waar zij mee te maken had gehad als vrouw in Hollywood. Dus als, laten we zeggen, Stanley Kubrick een scène 68 keer wilde opnemen... dan was dat een teken van zijn grote genie. En zij dus bij mannen heet zoiets vastberaden. Bij vrouwen heet het pushy. Enzovoort. En
0: maar stond ze zo ook bekend als een beetje pushy, bitchy, Jeroen Krabbé?
2: Ja, ze stond ze wel bekend. Maar ik had meteen de eerste keer dat ik haar ontmoette, het was meteen goed. En ik was trouwens, het is een leuk detail nog. Ik moest, voordat we begonnen te draaien, ik was alleen maar met die viool in de weer in Amsterdam. En toen kreeg ik een telefoontje en toen zei ze, ik wil dat je morgen even naar me toe komt. Naar me toe komt, waar ben je dan? In South Carolina, daar was ze al aan het draaien. Ik zei, voor wat? Ja, nee, ik wil je even spreken. Dus, first class naar New York, door naar South Carolina. En daar was ik. En toen bleek, toen heb ik haar voor de eerste keer echt live ontmoet. En toen bleek dat ik daar was om drie verschillende smokings te passen. Dat was het. Mm. Dus één smoking met 3 knoopjes, een smoking met 2 knoopjes, enzovoort. Ja. Ik was verbijsterd. Nou, en toen had ik dat gepast. Zei ze, ja, dat is prima. En toen kon ik weer weg. En toen kon ik weer terug naar Amsterdam. Dat kost een fortuin, want ik vloog first class en er waren limo's voor me. Ik was echt verbijsterd. Maar ik moest er ook vreselijk om lachen. Ik dacht, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zal het nooit meer meemaken. Maar zo is ze. En dan heeft ze, dat is ook in de regie. In de regie ook is ze, heeft ze opeens hele felle ogen die je helemaal bekijken. En of het goed is. En ik moest met haar spelen. En dat was heel leuk, want het is een hartstikke goede actrice. En het was ook heel fijn om met het te spelen. Maar het was fucking moeilijk, kan je anders zeggen.
0: Dana Lintz, toch nog even over Barbara Streisand als vrouw. Kun je haar een feministisch boegbeeld noemen?
1: Ja, ik vind van wel. Misschien dat ze dat zelf in de context van die tijd niet zo zou hebben beschreven. Aan de andere kant, ze heeft een paar jaar geleden een autobiografie uitgebracht... waar ze ongeveer even gedetailleerd met haar leven omgaat. Want
0: een enorm dikke pil ook.
1: 1000 bladzijden of zo. Ja. En ze is nu al 2 jaar bezig met een meerdelige documentaire over haar leven. Maar als je nu bijvoorbeeld op haar site kijkt... maar ook als je haar sociaal media feed op Blue Sky volgt... dan is ze echt heel uitgesproken over politieke zaken... maar ook over de rol van vrouwen. En wat dat betreft haar eerste regie... wat dan stiekem ben je ook mijn lievelingsfilm is... En ook de film waarin ik haar leerde kennen als tienermeisje, Jentel.
0: Ja. Papa, can you hear me?
1: Precies, dat schreef ze, dat regisseerde ze, dat produceerde ze. En daarin speelt ze een jonge Joodse vrouw die mannenkleren aantrekt om te mogen gaan studeren. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Dat je zo'n rolmodel kon hebben van iemand die alles op alles zette om te kunnen gaan leren. En ik denk dat daar zit haar ook haar feminisme in. Dat ze dat soort vrouwen heeft kunnen laten zien.
0: Jeroen Krabbé?
2: Ja. Ze was woedend toen. We hadden de première in Londen met Lady Di. Het was een fantastische avond. We hadden een ontzettend leuk diner met z'n allen. We hadden allemaal een suite in de Dorchester op 1 grote etage waren we met z'n allen. Dus ik ging ook bij de langs en dacht, oh wat leuk en wat hebben we het leuk gehad. En mijn vrouw en ik gingen iets eerder terug naar het hotel. En de volgende ochtend zouden we naar Amsterdam gaan. Ik denk, ik ga even langs om dag te zeggen dat we genoten hadden en zo. Die nacht had ze gehoord dat haar film niet genomineerd was voor regie. Dus de Prince of Tides niet voor regie, niet voor haar, niet voor dit, niet voor dat. Alleen Nick Nolte was genomineerd.
0: Voor een Oscar.
2: En ze was razend. En dan wilde ze ook nog wel zeggen, dat komt omdat ik een vrouw ben, riep ze dan. Mm-hmm. En dat is ook zo, dat is echt zo. Ik vind dat Dana gelijk heeft, dat ze niet... Je werd niet voor vol aangezien, wat voor film je ook maakte. En dat zij zo is zoals ze is en het altijd redt met haar waanzinnige talent en met haar prachtige stem. Ik bedoel, dat heeft haar zelf eigenlijk drijvende gehouden in die verschrikkelijke moeilijke masculine filmwereld die het is.
0: Maar is die filmindustrie vrouwvriendelijker geworden, Dana? Zijn er meer kansen voor vrouwen? Zie je dat bijvoorbeeld nu ook in Cannes?
1: Nou, niet dus, ja. Want er was een aantal jaar geleden een soort actiegroep of een belangengroep 50-50 in 2020. Het idee dat dan de gendergelijkheid wel voltooid zou zijn. Van de 22 films die dit jaar in competitie in Cannes draaien, zijn 5 geregisseerd door vrouwen. Dus daar is nog wel iets te winnen. En bijvoorbeeld Cate Blanchett zei ook in het interview in Cannes, wat zij daarover gaf, als ik op een filmset kom, staan er 75 mannen en 10 vrouwen. Dus daar is voor en achter de camera is er zeker nog wel wat te winnen.
0: Jeroen Krabbe, heeft u nog contact met Barbara Streisand? Gaat u haar feliciteren met deze ere Gouden Palm?
2: Ja, misschien doe ik dat wel. Ja. Misschien. Nou, ik wil ook wel weten hoe het met de knie is. Dus misschien zal ik het vragen. Zal ik haar opbellen en vragen hoe het met haar is. Maar ik vind het fantastisch dat ze dit krijgt. En ik weet ook zeker dat ze dat bijzonder vindt. Want ze vindt eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft, vindt ze interessanter en vindt ze prettiger en leuker. En toen ze in Amsterdam was ook, heb een heel programma voor haar gemaakt. En zijn we overal naartoe gegaan. En ze genoot er echt van. En ze wilde eigenlijk Amerika verlaten voor Trump. Daar heeft ze, ik mag wel zeggen, niets mee, om het een beetje chic uit te drukken. Ook politiek staat ze ontzettend aan de goede kant. Maar ze heeft een strijd gevoerd eigenlijk tegen het feit dat zij zo getalenteerd was als vrouw. Daar heeft ze echt voor gestreden.
0: Dank Jeroen Krabbe en filmjournalist Dana Linsen. En als u er hebt, doe dan ook de groeten en felicitaties van mij en van het oog.
2: Ja, dank, daar zal ik mee beginnen.
0: Oh, heel graag. Oké, fijne avond. Dag.
2: Ja.
0: Ja, dat zou toch wat zijn. De groeten terug van Barbara Streisand, die dus die ere Gouden Palm ontvangt komend weekend op het filmfestival in Cannes. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Ellen Dekwits praat met schrijver en scenarist Lex Notenboom, onder meer over zijn nieuwe boek Ik zal de wereld breken. Goeienacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Ja. Oh. Nee, is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie je niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Ja, hij is heel klein. Ja.
1: Zondagochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Boek nu Moulin Rouge de Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Noorderwien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeiedag, welkom bij Noorderwien op deze Freetiana. De laatste werkdag van de week in de budget dat we een heel soort live-opnames van je kleersteen te houden. Gaan we voor mij opnemen en die geven de komende versies op televisie te sturen. En natuurlijk komt ook alles op internet te horen. Maar radio first. En we zetten nu het eind bij een prachtige opname van Big Band Friesland. Straks de rest van hun concert. Want nogmaals, zij zien mij Sinon hier totaal en volledig aanwezig in de Noorderwien studio. En daar was ik heel blij van, want Big Band, zeker deze, klinkt fantastisch. Wat we aan nog meer door het optreden van Lego. Dat is een jong talent, singer-songwriter, maar dan op een hele creatieve manier. We beginnen eerst even naar Ad van der Veen, ex-singer-songwriter. Zit een beetje in de sfeer van Neil Young. Prachtig mooie muziek, steelgitaar, gitaar, mooie liedje vestjes. En dit weer in verband met zijn nijste album die Crackling uitkwam is. En dat is Disappearing Acts. Dit is Ad van der Veen en live in Noorderwien.
2: Out there in the desert sun, the well's been running dry. Time to drill another one, give it a good try. Before the very joy of life don't matter any longer. When you finally quench your thirst, from somewhere comes a hunger. How to set your heart at ease, get some peace of mind.

Fantastisch. Ab van der Veen. Jullie in een Noordwien-opname van Disse Migje. Wijsje en de wijsje daarop sturen we dat al hier op televisie natuurlijk. En 24/7 eigenlijk op internet te vinden. Deze opname is nog net, ja. Maar we willen ons eerst op radio iets sturen. En ja, dit mij er zeker wijzen. Al die nummers bedenken waarom te vinden, wel op de streaming CS. Maar dan met je eigen opnameapparaat om het zo maar zo te drukken. Want Disappearing Act is het nijste album wat u uitgebracht had. 35ste in totaal, het goed telt haar in ieder geval. En ik kwam de serie bijvoorbeeld met Ian Matthews. Een enorme volkgrut hier. Een jitje te vieren. Ja, Ad van der Veen, ticket aan de Sandroen, die Ian Matthews, de 80 alweer. Goed, we beginnen een jong talent. Ja, de jonge generatie maakt het ja, ook best geweldige muziek. Onder oren Lego, La Ego. Ik is niks vervrienden nog, want hij is echt nog maar krek bezig in deze bezetting. Dat doet hij alleen maar in deze manier van techniek, muziek, alles bij elkaar. Lego, de Wim live in Noordwien en straks Big Band Friesland. Ik de jaren in deze aflevering van Noordwien.

zien. Hij komt van de Lemmer. Hij zit hier op de Popacademie. We zien we in Grijsloon. En ja, wat is een groot talent. En hebben we ons een keer die andere gasten voor wie mij een band mee, Floor Bruistens. Die is ook weer wat actief, gelokkig. Ik zijn jong talent die we volgen hier. Maar Lego Hewitt is live in de studio. En dit weer het resultaat ervan. We beginnen Big Band Friesland. Ja, wat maakt zin? Gewoon een stel fantastische muzikanten bij elkaar. Ze bestuurden al zo'n jongetje 74. Van het eerste oeren ben er net zo volle meer. Maar ja, ze wisten elkaar al. Al die geweldige muzikanten. Live in Noordwijn. Big Band Friesland. Tommy Jongens.

0: Fietsenmandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst.

0: O wetter, wetelement. De zee had jong. En de zee had namen.
1: Dit is Friesland non-stop.
2: Onte iedere morgen de beste muziek van Friesland.
3: Let me say the same.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.